0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Als je vanmorgen naar buiten keek, is de kans groot dat je een vallende ster hebt gezien. Want rond 4 uur passeerde de Perseïde langs de aarde. Dat is de grootste meteorenregen. Mark van den Broek van sterrenwacht Urania legt uit.
2: De aarde zit eigenlijk door een wolk van stofjes, afkomstig van een komeet. En die stofjes gaan dan botsen op de dampkring. En die gaan dan een lichtstreepje veroorzaken aan de hemel. En normaal zie je dus iedere nacht gemiddeld 1, 2, 3 vallende sterren per uur. Na middernacht ligt dat rond de 60 per uur.
1: Tot eind augustus kan je extra vallende sterren zien. In de VS stapt Caroline Leavitt, de woordvoerster van het Witte Huis, eind deze maand op. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. Leavitt wil meer tijd doorbrengen met haar kinderen en familie. Ze is sinds begin vorig jaar woordvoerder van Trump en met haar 28 jaar de jongste ooit in die functie. Leavitt blijft wel voor Trump werken als adviseur achter de schermen. Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup voetbal gewonnen. Traditioneel de wedstrijd tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. Het werd 2-1 tegen Aston Villa. Het is voor PSG al de tweede Supercup-zege op rij. Veel zon vandaag en het wordt heet, lokaal 35 graden. Morgen nog een paar graden warmer tot 37 graden. Zaterdag nog 28 graden, nog altijd met veel zonnige perioden. En zondag 26 graden.

0: deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: Een stralende zachte huid, dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing 2.0.

0: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
1: Check.
0: De DJ checkt voor je tickets koopt.
1: Oké, check.
0: En social media checkt voor je op date gaat.
1: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
0: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
0: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
2: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
5: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
5: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
6: En wat met de balletjes?
5: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
8: En Colruyt trakteert.
9: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting.
8: Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
10: Voorwaarden op colruyt.be.
11: Een kraan die lekt.
12: Een tegel met een barst.
13: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
14: Het is tijd voor iets nieuws.

0: wordt 65. Maar u krijgt de cadeaus. 2026 euro korting en een magnum fles champagne. Happy bathroom to you.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

0: bij Aldi zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel juist.
2: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
4: Ik kan geen eclipsen en vallende sterren meer aanbieden. Ik heb wel muzikale sterren. Om mee te beginnen, Madonna, Borderline. Die hoor je zometeen. En ook het nieuws van 7 uur natuurlijk met Serafien Smits. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. 17 lokale politici krijgen ook een ziektepensioen. Afgelopen nacht kon je opvallend veel vallende sterren spotten. En het wordt opnieuw heet in Frankrijk. 17 burgemeesters en schepenen zijn met ziektepensioen, maar besturen wel een gemeente. Dat blijkt uit cijfers die N-VA heeft opgevraagd. In dat systeem mag je voor alle duidelijkheid bijverdienen, maar een politieke job is vaak meer dan een fulltime. En het is dan ook een fout systeem, zegt Eva de Mesmaker van N-VA.
6: Het zijn ambtenaren die dus ooit de boodschap hebben gekregen. Bij ons kan je eigenlijk niks meer doen. Je kan voor de rest van je leven niet meer werken, want jij bent te ziek. En die mensen tonen nu eigenlijk aan dat dat volledig onterecht was, want die voeren nu het ambt uit van schepen of burgemeester. Dus die kunnen wel degelijk nog heel veel.
5: Het systeem is dan ook afgeschaft. 87.000 ambtenaren krijg je het wel nog. Afgelopen nacht kon je opvallend veel vallende sterren spotten, want rond 4 uur passeerde de Perseïde langs de aarde. Dat is de grootste meteorenregen. Mark van den Broek van sterrenwacht Urania legt uit.
7: De aarde zit eigenlijk door een wolk van stofjes, afkomstig van een komeet. En die stofjes gaan dan botsen op de dampkring. En die gaan dan een lichtstreepje veroorzaken aan de hemel. En normaal zie je dus iedere nacht gemiddeld 1, 2, 3 vallende sterren per uur. Na middernacht ligt dat rond de 60 per uur.
5: Gisteravond bedekte de maan ook 90% van de zon en kon u voor het eerst in 27 jaar zo'n grote zonsverduistering zien. In Frankrijk geldt vanaf vandaag in 80 departementen code oranje voor de hitte. Het wordt daar lokaal tot 40 graden. Onder meer in Parijs en de Rennes is het extreem heet. Er geldt dan ook voor 50 departementen een hoog risico op branden. In Pas-de-Calais in het noorden mogen intussen 1200 vakantiegangers weer naar huis. Ze werden gisteren geëvacueerd van hun camping door verschillende duinenbranden. Het vuur is daar nu onder controle. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen. Die gaat altijd tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. Het werd 2-1 tegen Aston Villa. Het is voor PSG al de tweede Supercup-zege op rij. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft Pauline Kokuit naast een medaille gegrepen op de 400 meter horde. Ze begon nogthans sterk, maar viel in de laatste rechte lijn wat stil en werd vierde.
8: Ik kan mezelf niks verwijten. Ik heb echt alles gegeven. Er zat niet meer in. Dus ja. Zelf heb ik echt naar mijn gevoel veel sterker doorgelopen dan gisteren. En toch is het dezelfde tijd. Nog altijd wel gelijkaardig aan mijn PB, maar ik dacht wel echt dat er veel meer in zat.
5: Daniel Segers werd achtste en laatste in de finale van de 400 meter. Hij loopt al lange rond met een blessure. Op de 110 meter horde konden Zeno van Nijgen en Eli Bakkari zich niet plaatsen voor de finale. En in de tienkamp staat Dai Keita halfweg 16e in de totaalstand. Hij eindigde met een knappe 4e tijd op de 400 meter. Een nieuw persoonlijk record ook. Veel zon vandaag en het wordt heet, lokaal 35 graden. Code oranje is ook van kracht. Morgen nog een paar graden warmer tot 37 graden. Zaterdag nog 28 graden, nog altijd met veel zonnige perioden. En zondag 26 graden met lokaal een bui.
4: 3 files staan er op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file richting Brussel op de A12 tussen Strombeek, Bevercentrum en de grote Lindelaken. 7 minuten. Op de E19 tussen Kontich en Rum staan de werken daar 5 minuten. En op de Brusselsring op de binnenring tussen Grimbergen en Machelen, daar moet je nu 6 minuten vertragen.
9: Dit is Joe.
10: Met Anne en Klaas.

Het was de eerste keer dat ze in de Amerikaanse top 10 geraakte. En het zou niet de laatste keer zijn. Ondertussen is het al 40 jaar geleden. Madonna met Borderline. En dat was ook de eerste deze donderdag, 13 augustus. Als je daarnet een van die vele vallende sterren hebt gezien en het was jouw wens om eens als een echte VIP behandeld te worden, dan zou het wel eens goed kunnen zijn dat het vandaag al meteen realiteit wordt. Het is te zeggen, zondag zal het realiteit worden. Maar vandaag kan je het hier wel winnen. Dat VIP-pakket, dat VIP-pakket voor vier. Op Rijvers ligt hier namelijk weer klaar. We hebben dus opnieuw een rebus bij elkaar gepuzzeld met een aantal artiesten die daar op de affiche staan. En wie daar vanavond al te zien zal zijn, is Sven Ornelis op die Rijversfeesten om 7 uur. En als het niet lukt dat je hem daar ziet op Rijvers, dan hoor je hem hier, zeker maandag, samen met Anke. Want dan zijn ze er weer. De aftelling is nu echt wel begonnen. En ze hebben al beloofd dat ze meteen met een grote verrassing komen. Dat wij hier met een gat in onze playlist zitten, dat zal geen verrassing meer zijn. Want dat probleem hebben we ondertussen elke dag. Maar ik weet dat jullie dat altijd netjes weten te vullen. Dus dat zal vandaag niet anders zijn. Na de Beach Boys met Kokomo en de Kroners. En ik wil je.

0: En we zaten weer meteen in zomermodus. Dat is ook wel nodig vandaag.
1: Dit is Joe.
0: Het zou dus kunnen dat er vandaag een record sneuvelt. En als dat vandaag niet is, dan zeker morgen qua temperatuur. Jonas vertelt er alles over na het nieuws van 9 uur. Goed nieuws vanuit Parijs. Roos van Otterdijk heeft ons land trots gemaakt op het EK zwemmen daar. Gisteravond was het voor haar alle hens aan dek, maar het ging bijzonder goed. Ze brak niet alleen haar eigen persoonlijke record, maar ook het Belgische record op de 50 meter vlinderslag. Haar tijd van 52 seconden en 12 honderdste was goed voor een zilveren medaille. Ze verloor nipt van een Zweedse. Maar Van Otterdijk kon niet lang genieten van die podiumplaats, want ze moest meteen weer het water in voor de halve finale van de 50 meter rugslag. Helaas was ze daar net niet snel genoeg voor een plaats in de finale. Eerder op de avond brak ook de Belgische Sarah Dumont het Belgische record op de 200 meter vrije slag. En het grappige is dat ze dat record heeft afgenomen van haar zus. Die had dat record daarvoor, dus dat zal heel gezellig worden daar tijdens het volgende familie-onderrondje. De Belgische selectie is dus bijzonder goed bezig op het EK zwemmen in Parijs. Minder goed nieuws aan de kant van Donald Trump, want die wordt nu toch echt wel op de vingers getikt rond een ring die hij heeft gekregen. In september 2025 maakte Donald Trump zijn nieuwe exporttarieven bekend, waar hij de wereld al maandenlang mee aan het bedreigen was door het lobbywerk van het Antwerpse World Diamond Center. De Belgische regering en de Europese Unie bleef dat 0% op Antwerpse diamanten. Ja, de redenering was dat er in Amerika geen diamantmijnen zijn, dus dat er in Amerika geen bedreiging is, dat er geen sector is die beschermd moest worden. Later verklaarde het Amerikaanse Hoge Rechtshof dat onwettig en werd het toch naar 10% gebracht. Naar aanleiding van de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten schonk het Antwerpse World Diamond Center een diamantenring aan de Amerikaanse president. En daarna, plots, werd dat exporttarief toch weer 0%. Toevallig of niet, een maand nadat de Amerikaanse ambassadeur die diamantenring in ontvangst nam. Aan de binnenkant van de ring staat Crafted in Antwerp voor Donald J. Trump. Ja, daar is hij wel gevoelig voor natuurlijk. Nu willen twee Amerikaanse senatoren dat er toch onderzocht wordt of dit al niet om omkoping gaat. En dat brengt ons bij dit hier.
1: Joe, het gat van de playlist.
0: Ja, als je een plaatje zou kunnen vinden dat over omkopen gaat, dan mag je dat alvast doorsturen natuurlijk. Wij hebben het in de diamanten gezocht en ook daar heel veel keuzen hoor. Dit bijvoorbeeld. Leuk nummer vind ik dit. Van Paul Simon, Diamonds on the Soles of Her Shoes. Dat zou dus een van de opties kunnen zijn. Maar ook dit zou kunnen. Denk je bij jezelf, Sweet Caroline? Dat heeft weinig met diamanten te maken, maar de naam van de man wel natuurlijk. Neil Diamond, dus die is ook

Als je Rihanna wil horen op deze donderdagochtend, mag je dat vooral laten weten. Dan zeg je gewoon Diamonds van Rihanna. Maar als je een andere suggestie hebt, dan is ook dat welkom natuurlijk. Mag allemaal doorgestuurd worden via de Joe-app. Simple Minds komen eraan.

0: Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

0: Dit was eigenlijk bedoeld voor Brian Ferry, dit nummer. Maar hij voelde het niet. En Jim Kerr van Simple Minds trouwens ook niet. Die vond het eigenlijk een heel flauw nummer, die Don't You Forget About Me. Maar de rest van de groep heeft hem toch overhaald. En dat zullen ze hem toch nog wel vaak aangesmeerd hebben, neem ik aan. Want die inschatting was toch wel een beetje fout toen we... Wat een grote hit was dat. Don't You Forget About Me. En het grappige is, in dat gat van de playlist kwamen de Simple Minds ook een paar keer langs. Joe,
1: het gat... van de playlist.
0: Ja, we hebben bijvoorbeeld Glittering Prize gekregen en ook New Gold Dream. Maar ja, we hebben ze net gehad. Wat was het onderwerp van vandaag? Wel, naar aanleiding van de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten schonk het Antwerpse World Diamond Center een diamantenring aan de Amerikaanse president. En toeval of niet, maar een maand nadat de Amerikaanse ambassadeur die diamantenring in ontvangst nam, werd plots het exporttarief op diamanten aangezet naar 0%. Ja, aan de binnenkant van de ring staat Crafted in Antwerp voor Donald J. Trump. En nu willen twee Amerikaanse senatoren dat er onderzocht wordt of dat nu toch niet om omkoping gaat. Ja. Welke plaat kunnen we daaraan koppelen? Wel, dat zou bijvoorbeeld dit kunnen zijn. Kwam vaak binnen. Inge uit Antwerpen, Joost uit Nienhoven, Hilde uit Maldegem, Nicole uit Antwerpen. Dachten allemaal aan dit hier van Shirley Bassey.

Kregen ook suggesties binnen van Francine uit Lille, Sascha uit Isegem, Glenn uit Sint-Niklaas, Francine uit Lille. En dat waren allemaal mensen die fan zijn van dit. Floyd, Shine On You Crazy Diamond. Inderdaad, ook wel een heel toepasselijk nummer. Dit kwam ook een paar keer binnen. I fell into a burning ring of fire. Als het echt een problematische ring wordt, dan zou dat dus wel een goede omschrijving kunnen zijn. Een ring of fire. Kurt uit Lebbeke, Mario uit Scheldewinneke, dankjewel voor die suggestie van Johnny Cash. Ring of fire. En toen kwam het lijstje binnen met al deze fans. Inge uit Antwerpen, Miki uit Antwerpen, Lucia uit Temse, Felicitas uit Puur Sint-Amans. Die dachten allemaal aan deze Prince.

0: Een diamantring die plots voor 0% exporttarieven zorgt. Toch wel een beetje merkwaardig. Ze onderzoeken het nu in Amerika. Toepasselijk nummer Diamonds and Pearls van Prince. En zometeen de Big O, Roy Orbison en You Got It. 7:30 is het ondertussen. Hoofdpunt uit het nieuws, die krijg je van Serafin Smit.
1: Goedemorgen. Verschillende politici combineren een mandaat met een ziektepensioen. Het gaat om 2 burgemeesters en 15 schepen. N-VA heeft die cijfers opgevraagd. Ze mogen bijverdienen, maar een politieke job, zoals een gemeente besturen, is vaak meer dan een fulltime. Het toont volgens N-VA aan dat het systeem van het ziektepensioen niet werkte. Het is intussen ook afgeschaft trouwens. Heel wat mensen zijn nog aan het nagenieten van de eclips van gisteravond. Rond 7:15 begon de maan tussen de zon en de aarde te schuiven. Een uur later ongeveer was het dan het hoogtepunt en was de zon voor 90% bedekt. De volgende gelijkaardige zonsverduistering boven ons land is er pas in 2081. En geen medaille voor Pauline Kokuit op de 400 meter horde op het EK Atletiek. Ze begon nogthans sterk, maar viel in de laatste rechte lijn wat stil en werd 4e. Daniel Segers werd 8e en laatste in de finale van de 400 meter. En op de 110 meter horde konden Zeno van Eijgen en Eli Bakkari zich niet plaatsen voor de finale. Veel zon vandaag en het wordt heet, lokaal 35 graden. Morgen nog een paar graden warmer. Zaterdag nog 28 graden met opnieuw zonnige periode. En zondag 26 graden.
0: En 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Langste file staat op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en Linkeroever. Daar is een ongeval gebeurd en moet je nu bijna 3 kwartier aanschuiven. Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst 8 minuten. Richting Gent op de E17 tussen Beervelde en Gentbrugge 6 minuten. En richting Brussel ook nog op de E19 tussen Kontich en Rumst. Reken daar op 6 minuten.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

verte nummer 1 hit bij ons. Helaas heeft de man dat mooie moment zelf niet meer meegemaakt. Want een paar weken nadat de single werd uitgebracht, is hij jammer genoeg overleden. Roy Orbison, The Big O and You Got It. Deze namiddag beginnen ze eraan in Lievegem. Dan gaat de 10e editie van het Rijversfestival van start. Ja, echt wel een uniek festival te noemen waar je met het hele gezin naartoe kan. Voor de jongste is er de TikTok Stage, waar zo wat alle social media fenomenen passeren. Maar er is bijvoorbeeld ook de K3 en de Kinderdisco. En er zijn meer dan 100 artiesten uit binnen- en buitenland. Ik ga er een paar noemen. Bazaar, Aaron Blommaert, Pommelin Thijs, Suzanne en Freek, Reggie. Als je ze allemaal wil ontdekken, moet je gewoon surfen naar de website van het Rijversfestival. Dat is rijvers.be. En het leuke is dat we deze week elke dag 4 VIP-tickets mogen weggeven voor zondag. Dan kan je dus al die leuke concerten meepikken, maar ondertussen ook nog eens verwend worden met lekker eten, drankjes, alles erop en eraan. Het enige wat je moet doen, is een woord bij elkaar puzzelen dat een link heeft met Rijvers. De eerste letter komen eraan. Na Duran Duran en The Reflex. En dit WK-nummer van Shakira en Burn.

0: houdt vanavond bij VTM het hoofd koel in de quiz Ik weet er alles van. En wie overleeft bij VTM 2 het China van de 11e eeuw in The Great Wall? Je ziet het vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.

0: Ja, die flex, flex, flex, flex, flex. Dat was een ideetje van Nile Rodgers, de man van Chick. Die dacht dus, die herhaling. En dat zal echt wel het verschil gemaakt hebben. Want in één keer waren ze echt wel goed gelanceerd. Duran Duran en The Reflex. En daarvoor nog eens eventjes terug naar dat WK terugblikken. Met Die Die van Shakira en Burna Boy. 7:48 is het ondertussen geworden. We gaan ze weer weggeven.
1: Dit is Joe. De Rijvers Rebus.
0: Ja, die vier VIP-tickets die ik heb voor Rijvers, voor het Rijversfestival, nu zondag in Liefgem. Maar daarvoor moet je dus wel puzzelen. En je hebt het misschien de afgelopen dagen gehoord. Als je die puzzel wint, dan krijg je dus die VIP-tickets. Dan mag je niet alleen binnen op onze kosten, maar krijg je ook alle drankjes, alle hapjes, alles for free voor vier. En ook nog eens een speciale parkeerplaats. Dus een echt dag vol verwennerij. Het enige wat we nodig hebben is straks in het laatste uur een woord van 6 letters. En doorheen de ochtend zal je telkens een paar letters van mij krijgen. Voor dit uur is dat een straffe Belgische groep die je ook kan gaan bewonderen daar op het podium. En we draaien hun bekendste nummer. Het gaat over Case Choice, dat kan ik al vertellen. En dit uur heb je alleen de titel nodig en meer bepaald alleen het laatste woord van de titel. En daarvan onthoud je de eerste 2 letters. Dat was veel informatie tegelijkertijd. En misschien nog eens terug. Laatste woord uit de titel en daarvan de eerste 2 letters. Het gaat over de bekendste hit van Case Choice. Daar gaan we nu naar luisteren.
1: De Rijvers Rebus.
2: Good times, great music.

τον Exotic Latin Spirit με Daisy J. Lowe. And Let's Get Loud and Case Choice. Daarnet hadden we ook met hun bekendste. Al is Believe ook wel een heel stuk bekender geworden na die cover van Niels de Stadsbader natuurlijk. Voorover, over, over mij. Maar het was dus die andere grote hit van hen. En de eerste twee letters van het laatste woordje in de titel van Case Choice. Die moet je onthouden in onze Rijvers Rebus. Kreeg hier trouwens een fijn berichtje van Hans uit Kortesem. Wij gaan zaterdag ook nog eens naar het Rijvers Festival. En het is dankzij jullie. 4 jaar geleden wonnen wij bij jullie een wedstrijd en een heel Weekend Rijvers konden we toen winnen. En we waren meteen verliefd op dat festival. En sindsdien gaan wij elk jaar terug. Zo hoor je het eens van een ander. Echt gezellig festival. En dus VIP-tickets te winnen. Vandaag en morgen nog in de ochtendshow hier. Maar dan moet je dus al die lettertjes bij elkaar halen. En onze Rijversrebus proberen op te lossen. We zijn op weg naar het nieuws van 8 uur. Doen we met Fleetwood Mac en Go Your Own Way.

0: paar dagen geleden hadden we Glenn Frey met The Heat Is On. We gaan dit uur starten met zijn collega van Eagles, Don Henley, en het geweldige Boys of Summer. Na het nieuws van 8 uur met Serafien Smits. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Vanaf vandaag verdwijnt de verplichte sluitingsdag bij kleinhandels. 17 lokale politici krijgen wel een ziekteuitkering. En miljoenen Belgen zagen gisteravond de eclipse. Kleinhandels mogen vanaf vandaag 7 dagen op 7 open zijn van 8 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds en dus zonder verplichte sluitingsdag. De regering heeft de wet aangepast omdat die verouderd was, maar de beroepsvereniging van zelfstandige supermarkten denkt dat er in de praktijk niet veel zal veranderen. Luc Ardies.
2: Er is nog altijd een verbod op het werkstellen van personeel eigenlijk in de zondagnamiddag. En dus dat betekent dat, net zoals dat tot nader orde het geval was, dat men dus enkel de zondagvoormiddag kan opendoen.
1: 17 burgemeesters en schepenen zijn met ziektepensioen, maar besturen wel een gemeente. Dat blijkt uit cijfers die N-VA heeft opgevraagd. In dat systeem mag je voor alle duidelijkheid bijverdienen, maar een politiek job is vaak meer dan een fulltime. En het is dan ook een fout systeem, zegt Eva de Mesmaker van N-VA.
3: Het zijn ambtenaren die dus ooit de boodschap hebben gekregen. Bij ons kan je eigenlijk niks meer doen. Je kan voor de rest van je leven niet meer werken, want jij bent te ziek. En die mensen tonen nu eigenlijk aan dat dat volledig onterecht was, want die voeren nu het ambt uit van schepen of burgemeester. Dus die kunnen wel degelijk nog heel veel.
1: Het systeem is dan ook afgeschaft. 87.000 ambtenaren krijg je het wel nog. Miljoenen Belgen hebben gisteravond naar de zonsverduistering gekeken. 90% van de zon werd iets over 8 uur bedekt door de maan, een uniek fenomeen. De volgende gelijkaardige zonsverduistering boven ons land is er pas in 2081, maar het zal dan mogelijk al donker zijn. De eerste goed waarneembare en totale eclips in ons land is pas in 2142, dat is over 118 jaar. In de Zwitserse Alpen zijn na 34 jaar de lichamen van 2 vermiste Belgen teruggevonden, dat meldt HLN. 2 mannen verdwenen in 1992 tijdens een bergtocht door het slechte weer. Hun lichamen werden gevonden op een gletsjer met hun identificatiepapieren. DNA-onderzoek moet hun identiteit wel nog officieel bevestigen. Voetbal Paris Saint-Germain heeft na de Champions League nu ook de Europese Supercup gewonnen. Tegen Aston Villa, de winnaar van de Europa League, werd het 2-1. PSG pakt zo al voor de tweede keer op rij de Supercup. Op het EK Atletiek in Birmingham is Pauline Cocuyt 40 geworden op de 400 meter horde. Ze greep net naast de medaille, maar vandaag zijn er al nieuwe medaillekansen, zegt collega Klaas de Wijngaard ter plaatse.
4: Na de toch wel ontgoochelende dag gisteren zonder medaille ligt alle hoop van de Belgen vandaag bij Ilona Masson in het hinkstap springen. Masson is toch een relatief onbekende naam, maar ze staat wel op de Europese ranglijst van dit jaar op de 2e plaats, dus een medaille is echt wel niet uitgesloten.
1: Nog op het programma vandaag onder meer Antoine Snijders in de reekse van de 200 meter en Helena Bonnet in de halve finale van de 400 meter. Veel zon vandaag en erg warm. Plaatselijk halen we 35 graden. Code oranje is ook van kracht. Morgen kan het zelfs tot 37 graden worden. Zaterdag zonnig bij een graad of 28. Zondag kans op hier en daar een bui en maxima rond 26 graden.
0: Er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Eentje zelfs waar je veel langer verliest. En dat is op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Oost en Linkeroever, daar moet je nu een uur aanschuiven. Heeft alles te maken met een ongeval daar. Dus als je die regio kan vermijden, dan zou ik dat toch maar overwegen. Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst, 10 minuten. Richting Brussel op de E19 tussen Kontich en Rumst, 5 minuten. En richting Hasselt staat er ook een file tussen Ranst en Massenhoven. Ook daar een ongeval, maar wel een veel minder lange file. 5 minuten op dit moment.
5: Dit is Joe.
6: Met Anne en Klaas.

pareltje is dit toch, hè? Van Don Henley and the Boys of Summer tot bijna 9 over 8 op deze donderdag. Ja, de fans van de astronomie zijn toch echt wel verwend. De afgelopen 12 uur, afgelopen nacht, zijn we door die Perseïdestorm gegaan. Dat heeft alweer honderden vallende sterren opgeleverd. Heb jij zo'n vallende ster gezien? Ja, de omstandigheden waren eigenlijk wel perfect, hè. Nieuwe maan, dus we hadden weinig last van licht en geen wolkje aan de lucht. Ja, dus als je er een hebt gezien, dan ben ik toch wel eens benieuwd wat je hebt gezien. De wens die daarbij hoorde, die mag je niet bekendmaken, hè, want dan verknoei je het een beetje, hè. Dus dat mag je vooral niet zeggen. En zo'n 12 uur geleden zaten we nog volop in de eclipstijd. Laat eens weten hoe je dat hebt beleefd, want miljoenen mensen hebben echt naar die zon zitten turen. Hopelijk allemaal met een brilletje. Want als het niet zo is, dan zou je nu wel eens bij de spoeten kunnen zitten, want dat kan echt ernstige problemen veroorzaken. Maar was het nu ongeveer wat je ervan hebt verwacht of toch een beetje teleurgesteld? En misschien heb je wel een investering gedaan en ben je met een eclipsvlucht gegaan boven de wolken. Welke wolken? Of naar Spanje getrokken. Ik vraag dus nog één keer je ervaringen en ik beloof dat we daarna 64 jaar lang niets meer over zullen vragen. Dus dat valt allemaal nog wel mee. Stuur maar door via de Joe-app. Luister ondertussen naar Supertramp, Give a Little Bit en Yolanda Be Cool. We know speak Americano. Good times, great music.

Leuke meezingen dan het, hè, van Yolanda Be Cool, Papa Americano en Supertramp met Give a Little Bit tot 7:45 op deze 13e augustus. Ja, die 12e augustus gaan we niet snel vergeten. Heel veel mensen hebben naar de zon gekeken gisteren, allemaal met een brilletje. En eigenlijk was de grootste teleurstelling, ja, zij die geen brilletje te pakken hadden kunnen krijgen. Gisteren ook nog overal lange files. Iedereen die op Facebook of op Instagram zei dat er nog een aantal brilletjes waren, daar stonden files van honderden mensen, want iedereen wou nog zo'n brilletje. Maar gelukkig heb ik dat het mijne nog van 1999 gevonden. Ik zweer het je, gewoon in de kast is goed gaan zoeken en toch nog gevonden, zeker. Erika uit Zonhoven, die zei, ik heb vanuit mijn tuin alles kunnen zien. We hebben een zuidwestentuin waar de zon eigenlijk iedere avond prachtig ondergaat. Er zijn geen hoge gebouwen of bomen in die richting, dus we hebben het fantastisch kunnen zien. Erika, dat zal een bijzondere belevenis geweest zijn. Vooral omdat je ook niet ver moest gaan om dan goed zicht te hebben. Josjan uit Sint-Truiden, ik had geen eclipsbril, maar de buren die waren aan het kijken met een hele donkere lasbril. En dan mocht ik ook eens doorkijken. Prachtig, wat blij ben ik toch dat ik het heb mogen ervaren. Heel veel foto's ook binnengekregen. Prachtige foto's van die eclips. Frederik uit Gaveren, die heeft wel een hele speciale constructie gemaakt met, ja, het lijkt wel een telescoop of toch een hele grote lens met daar een kartonnen bordje voor. Heeft heel veel mooie foto's gemaakt. Annie, tot 2:00 vannacht naar de sterren gekeken. Ik denk dat ik er zeker 3 heb gezien, maar wat mij opviel, ik heb veel meer vliegtuigen gespot. Annie, als je zo eens naar boven kijkt, dan valt dat pas op, hè, hoeveel vliegtuigen er zijn. Celina uit Beveren, we hebben ervan genoten met ons zelfgemaakte kijkdoos met lasglas. Dat ziet er heel tof uit. En lijkt mij wel veilig te zijn, maar ik ken er niks van natuurlijk. Elke uit Hoeselt, voor mij was het hoogtepunt. Niet de eclips, maar wel de 20e verjaardag van mijn oudste zoon. Proficiat voor de zoon. Geert uit Grimbergen. Wat heel pakkend was, en dat vind ik inderdaad ook wel, viel mij ook wel op, is dat plots de natuur heel stil werd. De vogeltjes die stopten met fluiten. Je hoort geen krekels meer. Het was echt zo, ja, heel apart, heel raar. Hilde uit Maldegem, geen eclips gezien, geen brilletje, dus ik heb alles via de radio en tv moeten volgen. Hans uit Kortesum. Wij gaan... hadden we gehad. En voilà, dat zijn zowat de reacties die we allemaal hebben binnengekregen. Dankjewel daarvoor. Ja, het is toch wel iets unieks, hè. En vannacht kan ik er helaas geen aanbieden, geen eclips meer. En die vallende sterren, dat is nu toch ook wel voorbij, dacht ik, hè. Dus we meteen eens nakijken of we toch nog een zwermpje van die Perseïde zullen zien, waardoor je toch nog een wens kan doen. Dit zijn de New Kids on the Block.

0: En de grootste pechvogel is toch wel Vicky. Die had er zo naar uitgekeken, zat in Spanje. Dus ja, eigenlijk de beste plek om naar die eclipse te gaan kijken. Maar het was bewolkt. Ga je helemaal naar Ginder toe en tel je af naar dat moment en zijn er wolken? Ja, daar hadden wij gelukkig geen last van gisteren. En ik heb het net eventjes opgezocht, ook wel grappig. Als je Perseïde invoert op Google, dan krijg je dus vallende sterren op je scherm. Echt grappig gevonden. Maar die Perseïde, die hebben we echt wel gehad. Dus dat is ook weer voltooid verleden tijd. Maar die zijn er volgend jaar wel opnieuw rond deze tijd. Dus daar kunnen we naar uitkijken. De eclipse, daar gaan we nu dus 64 jaar over zwijgen. Want die hebben we echt een hele tijd niet meer. Miley Cyrus, die komt er zo meteen wel aan met Flowers.
1: Je favoriete ochtendduo is terug.
2: Onze vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
3: Maar we zijn niet lui geweest, Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
2: Maandagochtend meteen al een grote verrassing.
3: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
1: Sven en Anke. Maandag tussen 6 en 10 bij Joe.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
4: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold Rie, Tu Fabiola, Lux Steno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
7: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
8: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
7: Nu op Tegels en Parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.

0: Eigenlijk moet je deze single naast het nummer van Bruno Mars houden. When I Was Your Man, daarin zingt Bruno Mars dat hij bloemen had moeten kopen en haar hand wat vaker had moeten vasthouden. En dit was dus het antwoord van Miley Cyrus. Ik zal mijn eigen bloemen wel kopen en ik zal mijn eigen handje wel vasthouden. Grappige reactie vond ik dat wel. En een goed nummer ook, hè. Die Flowers dus van Miley Cyrus. Als je aan het puzzelen bent, aandachtig luisteren, want hier zijn de volgende letters.
1: Dit is Joe.
2: De Rijvers Rebus.
0: Ja, we zoeken vandaag dus een zesletterwoord. En het heeft ook weer een link met dat Rijversfestival. Dat gezellige festival in Lievegem. En je kan dus 4 VIP-tickets winnen voor zondag als je dat woord bij elkaar kan puzzelen. Daarstraks hebben we al 2 letters gekregen in dat eerste uur van de ochtendshow. Nu gaan we de volgende 2 bekendmaken. We hebben alleen de titel nodig van het volgende nummer. En de 8e en de 9e letter heb je nodig. Dus de 8e en de 9e letter uit de titel van het volgende nummer. En het zijn ook 2 keer dezelfde letters. Ja, dus hè. Makkelijk. 8e en 9e letter uit de titel van dit nummer.
2: De Rijvers Rebus.
1: Good times, great music. Yeah.

0: Als je daar op dat Rijversfestival in de watten gelegd wil worden, moet je dus vooral de 8e en de 9e letter uit de titel van dit nummer onthouden. Twee keer dezelfde letter trouwens. Guus Meeuwis en Vagant, dat vertel ik nog, dat waren de gasten. Mojo, die hoor je zo meteen. Lady, hear me tonight. Maar het is ondertussen 8:30 geworden. Hoofdpunt uit het nieuws, die krijg je nog eens van Serafien Smits.
1: Goedemorgen. Het is al op dubbel zoveel plekken verboden om te zwemmen tegenover vorig jaar. In totaal gaat het om 62 zwemverboden op bijna 50 locaties. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Komt allemaal door blauwalgen, een giftige bacterie. Die zijn in opmars door de hitte en het gebrek aan regen. Winkels mogen vanaf vandaag vaker open zijn, 7 op 7 en van 8:00 morgens tot 9:00 s'avonds. De wet is aangepast, want normaal moesten winkels bijvoorbeeld verplicht een sluitingsdag hebben, maar klanten verwachten tegenwoordig flexibiliteit en daar kunnen winkels nu op inspelen. Het gaat over de kleinhandel, dus bakkers, kledingwinkels en boekhandels en zo. In de Zwitserse Alpen zijn 2 vermiste Belgen na meer liefst 34 jaar teruggevonden. Het gaat om 2 mannen. Ze verdwenen in 1992 tijdens een bergwandeling. Hun lichamen werden gevonden op een gletsjer met hun identificatiepapieren. Veel zon vandaag en het wordt heet, lokaal 35 graden. Morgen nog een paar graden warmer. Zaterdag 28 graden en opnieuw zonnig en zondag 26 graden.
0: Ja, hoe reageert ons lichaam nu op die 35 naar die 26 graden? Dat vraag ik mij al een tijdje af. Gaan we straks iemand voor bellen die daar alles over kan vertellen. 8 files staan er op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file en dat is echt wel een flinke file richting Gent tussen Merksem en Antwerpen Centrum. 1 uur en 2 minuten om heel nauwkeurig te zijn. En tussen Antwerpen Centrum en Linkeroever ook nog eens 11 minuten. Dus die regio best vermijden, als het mogelijk is natuurlijk. Richting Hasselt op de E313 tussen Wommelgem en Massenhoven, ook daar een ongeval. 16 minuten vertraging. Richting Antwerpen op de E313 tussen Ranst en Antwerpen Oost, een kwartiertje. Op de E19 tussen Mechelen Noord en Rumst, 13 minuten. Op de A12 tussen Aartslaar en Kleidaallaan, Kontigse Steenweg, 5 minuten. Richting Brussel op de A12 tussen Boom en Breendonk, 6 minuten. En op de Brusselse ring op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Daar moet je nog 5 minuten vertragen.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

hadden het straks al over Nile Rodgers. Wel, dat is ook de man die dit toffe riffje heeft gemaakt van Mojo. Want zij hebben zich gebaseerd op een nummer van Chick Soup for One Lady Hear Me Tonight. Ja, als er één ding is dat ik deze zomer heb gemerkt, dan is het toch wel hoe snel ons lichaam zich kan aanpassen aan die temperatuur. De eerste keer dat we over 35 graden gingen, dan wisten we echt niet waar we moesten kruipen. Morgen wordt het 37. Ja, we zitten nu officieel in die volgende hittegolf en dat voelt toch al helemaal anders. Ja, we hebben ons ondertussen een beetje aangepast. Het zou zelfs kunnen dat die 26 graden van zondag al eerder frisjes zullen aanvoelen. Hoe komt dat dan? Dat zijn vragen voor een thermofysioloog. Lastig woord is dat. We hebben er een gevonden, die gaan we zo meteen eens vragen hoe het komt en hoe snel ons lichaam zich eigenlijk aanpast. Na Jelly Roll, I'm Good en Desireless en Voyage, Voyage.

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso.

0: doet tot kwart voor negen. Als het vraagt aan de mensen hoe gaat het met je, dan is dat ook een antwoord dat je tegenwoordig krijgt. I'm good. Maar eigenlijk is dat wel straf, want waar we een paar weken geleden zeiden, ja, het gaat wel, maar het is veel te warm.
1: Dit is Joe.
0: Lijkt het alsof we daar toch wel erg aan gewend zijn ondertussen, want we beginnen er weer aan. Hè. Vandaag start de derde officiële hittegolf van deze zomer. En je hoort mensen nu wel zeggen dat die er ja, toch minder hard inhakt dan die twee vorige. En dat ze daar toch wel een beetje beter tegen kunnen ondertussen. Is vragen aan Giel Bourgeois, thermofysioloog aan de UGent, hoe dat komt. Goedemorgen, Giel.
2: Goedemorgen.
0: Is het zo dat ons lichaam wendt aan die hoge temperaturen? Want het is toch wel opvallend.
2: Ja, dat zeker. Doorheen de zomer, als het warm buiten is, gaat ons lichaam erop gaan reageren. En dat is eigenlijk mechanismen die ons in staat zijn om af te koelen, gaat eigenlijk efficiënter en beter doen verlopen. En daardoor kunnen we eigenlijk later op de zomer, en zeker tijdens een latere hittegolf, er eigenlijk beter mee om.
0: Ah ja. Dus eigenlijk zweten we dan wat sneller of wat gebeurt er allemaal in ons lichaam?
2: Onder andere, we hebben het zweetmechanisme en dat we sneller en ook meer gaan zweten. Dus als we voelen dat we te warm krijgen, gaan we eigenlijk meer gaan zweten. Het zweet dat verdampt zal aanleiding geven tot afkoeling. En zeker nu, tijdens deze hittegolf, is de luchtvochtigheid laag, waardoor eigenlijk meer zweet kan worden opgenomen in de lucht, waardoor we eigenlijk nog beter kunnen afkoelen. En daarnaast ook gaat ons lichaam meer bloedvolume gaan aanmaken als we frequenter worden blootgesteld aan de hitte. En het bloedvolume gaat ons meer in staat stellen om bloed naar de huid te doen stromen, waardoor dat we daar ook afkoeling via de huid kunnen krijgen. En zal ook de belasting op ons hart, want we gaan meer bloed voor een mindere hartslag kunnen rondsturen. Dus de belasting op ons hart zal ook minder zijn. Waardoor we het wel het gevoel krijgen dat het eigenlijk veel draaglijker wordt.
0: Zeg, maar ik vind het heel straf hoor, wat er allemaal in ons lichaam gebeurt. Ter aanpassing aan die temperaturen. Ja, is het dan zo dat, dat heel wat mensen, en ik vermoed dat dat wel zo zal zijn, zondag 26 graden, dat we dan echt het gevoel zullen hebben van oeh, het is frisjes vandaag. Terwijl het eigenlijk voor ons land al een hele mooie zomerdag is.
2: Ja, dat zal zeker het gevoel zijn. Hè. Omdat we eigenlijk nog in die mode zitten van echt wel willen gaan afkoelen. Dus onze bloedvaten zullen zeer open staan. Dus we gaan eigenlijk iets, misschien zeker de eerste dag dan, zondag, iets het gevoel krijgen dat we wat frisser hebben. Maar dat gaat dan ook wel geleidelijk aan terug normaliseren. Ons lichaam kan zich daar redelijk goed op aanpassen.
0: Ah ja. Zeg, hoe kan je er nu voor zorgen dat ons lichaam zich zo goed mogelijk aanpast? Want we hebben natuurlijk allerlei hulpmiddelen ondertussen. Ventilators en airco's en dat soort dingen. Dat zal dat systeem misschien een beetje verstoren ook?
2: Ja, dat klopt. Belangrijk om eigenlijk volledig aangepast of geacclimatiseerd te worden, is eigenlijk blootstelling aan hitte. En dat is eigenlijk heel paradoxaal. Dus eigenlijk, we moeten een stuk blootgesteld worden aan hitte om eigenlijk maximaal aanpassingen aan ons lichaam te krijgen om terug tegen die hitte te kunnen. Dat wil niet zeggen dat nu op de middag in 35 graden in de vlakke zon moet gaan staan. Dat kan ook geleidelijk aan zijn, morgens als het al 20, 25 graden is of richting 30. Als we dan ook al gewoon onze ochtendwandeling gaan doen, gaat men er ook al een effect van hebben. Dus we moeten eigenlijk doorheen de zomer lang toch wel wat blootgesteld worden aan die hitte. Maar op het effectieve moment van een hittegolf, wanneer dat extreem warme temperaturen zijn, dan kan je wel ventilatoren en ook wel airco gebruiken als men het verstandig gebruikt. Dat men niet direct naar 18 graden gaat, maar een iets warmer temperatuur, wat ons lichaam zeker ook nog altijd comfortabel vindt, zodat de shock van binnen naar buiten niet te groot is. Want dan gaat ons lichaam constant moeten gaan switchen tussen koud en warm, wat denk ik ook een heel grote verstoring of een belasting is op ons lichaam.
0: Ah ja, dus als het morgen 37 graden is en je zet je airco bijvoorbeeld op 18 of 20, dat is eigenlijk een te groot verschil, zegt u.
2: Ja. Koel dan beter naar 25, 27 graden. Plaats eventueel wel nog een ventilator, dat we wat lucht op ons lichaam hebben. Dat we ook wel kunnen afkoelen via die lucht. Maar dan ga je eigenlijk beter ter tegen kunnen als je dan ook weer naar buiten gaat. Dan is die shock minder groot.
0: Oké, right. Ja, als er een familiefeestje zondag is, dan gaat iedereen aan de tafel kunnen uitleggen hoe dat nu eigenlijk komt. Dat het een beetje koeltjes voelt die zondag. En daar heb jij heel veel aan te danken. Bedankt voor de uitleg en ik wens je nog een hele fijne donderdag. Tot nog eens, hè.
2: Graag, jullie ook. Dank. Good times. Great.

Blijft een leuke single van The Real Thing. You to me are everything. En daarvoor Huey Lewis in the News. En hip to be square. Jurgen uit Gent stuurt net een interessant berichtje. Hij zegt, hier is het echt zot voor ons om te werken. Hij werkt in een bakkerij. En hij zegt, ik moet regelmatig in de diepvriescel. Daar is het min 25 graden. In de bakkerij zelf is het 27 graden. En als we met de patisserie bezig zijn, dan doen we dat in 18 graden. Dus dat is hier echt van de ene temperatuur naar de andere. Ik vraag me af wat mijn lichaam hiervan moet denken. Ja, dat moet daar het een en het ander zijn, Jurgen. Maar al die dingen die hij maakt, stuurt ook regelmatig fotootjes door. Dat ziet er zo lekker uit. Dus dankjewel voor je bericht. Jurgen, we zijn op weg naar 9 uur, krijg je het nieuws natuurlijk. En daarna gaan we het aan Jonas vragen hoe het nu zit met die derde hittegolf. Of de hoeveelste hebben we ondertussen, want we zijn de tel wat kwijtgeraakt. De Crash Test Dummies, die brengen ons bij het nieuws van 9.

0: er dan wat beter tegen, maar toch zullen we vandaag of morgen de warmste augustusdag ooit beleven. Alle details die hoor je zo meteen met Jonas. Na het nieuws van 9 uur met Serafien Smits. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De blauwalgen verpesten het zwemplezier. Winkels mogen 7 op 7 openen. En onze gasvoorraden zijn nog niet klaar voor een koude winter. Er zijn nu al dubbel zoveel zwemverboden als vorig jaar. In totaal gaat het om 62 verboden op bijna 50 locaties. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Komt door de blauwalgen. Die kunnen je ziek maken als je er in contact mee komt. En door de aanhoudende hitte zitten er veel meer blauwalgen in het water. Volgend jaar mogen we in theorie overal zwemmen waar het niet expliciet verboden is. Maar het is nog maar de vraag of dat zal kunnen. Kleinhandels mogen vanaf vandaag 7 dagen op 7 open zijn. Van 8 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds. En dus zonder verplichte sluitingsdag. De regering heeft de wet aangepast omdat die verouderd was. Maar de beroepsvereniging van zelfstandige supermarkten denkt dat er in de praktijk niet veel zal veranderen. Luc Ardies.
2: Er is nog altijd een verbod op het werkstellen van personeel eigenlijk in de zondagnamiddag. En dus dat betekent dat, net zoals dat tot nader orde het geval was, dat men dus enkel de zondagvoormiddag kan open doen.
1: We zijn minder goed voorbereid op een koude winter dan de voorbije jaren, dat zeggen energiehandelaars. De Europese gasopslag is nog maar voor 59% gevuld, een kwart minder dan normaal deze tijd. En de Belgische zelfs maar voor 41%. Tegen december moet dat 100% zijn om de winter zorgeloos door te komen. Het komt door de oorlog in het Midden-Oosten, daardoor wordt er minder gas verdeeld en zijn de prijzen hoger. Veel zon vandaag en erg warm. Plaatselijk halen we 35 graden. Morgen kan het zelfs tot 37 graden worden.
0: En 4 files nog altijd op onze snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan. 43 minuten daar op dit moment. Richting Antwerpen op de E313, tussen Ranst en Antwerpen-Oost, 31 minuten. Op de E19, tussen Mechelen-Noord en Rumst, 10 minuten. Richting Brussel op de E40, tussen Afligem en Groot-Bijgaarde. Daar is een ongeval gebeurd en dan moet je nu rekenen op 18 minuten extra.
3: Dit is Joe.
4: Met Alain Klaas.

0: 25 jaar geleden stond dit in de top 40. Maar het leek eigenlijk alsof het een nummer uit de jaren 70 was natuurlijk. Het komt oorspronkelijk ook uit de 70s natuurlijk. Van Sheila en de Bee Devotion. Maar zij hebben er ook de poepoe en zo bijgevoegd. Alcazar en Crying at the Discotheque. Dit
1: is Het Weer met Jonas.
0: Een hele fijne donderdag, Jonas.
2: Goedemorgen, Alain.
0: Ja, ik zag heel veel luchtballonnen varen gisteren. Ik dacht, zou nu in één van die ballonnen ook Jonas zitten? Maar je hebt me daarnet verteld dat het niet lukte. Hè? Dat je andere dingen moest doen. Maar ik neem aan dat je toch wel een beetje jaloers was op die collega's die wel aan het varen waren.
2: Ja, ja, absoluut. Hè. Dus het piekte toch wel een beetje dat ik ook niet in de lucht ging. Maar goed, ik ga dat vanavond goed maken. Ik ga straks een ballonvaart doen.
0: Ah, ja, maar
2: dus
0: er is geen eclipse, hè?
2: Ja, het zal zonder eclipse zijn, maar dat maakt het zeker niet minder mooi.
0: Ja, ja, het is waar. Ik snap het. Ja, nee, dat is waar. Maar toch, ja, als je zoiets kan beleven. Maar goed, we gaan het er niet meer over hebben. Jij gaat vooral uitkijken naar vanavond natuurlijk. Maar vertel eens eerst vandaag. Wat mogen we verwachten? Hoge temperaturen.
2: Het wordt absoluut een zeer, zeer warme zomerdag alweer. Hè. We gaan toch razendsnel naar temperaturen boven de 30 graden. Nu is het nog wel aangenaam, een graad of 20, maar we gaan heel snel dus richting tropische waarden. En dan na de middag bereiken we de maxima rond 35 graden in het centrum van het land. In de Kempen is vandaag 36 graden mogelijk. En bijzonder, ook op het strand aan de kust vandaag toch meer dan 30 graden. Ik verwacht toch ja, zelfs 34 graden mogelijk, net voordat de zeebries opsteekt aan het eind van de namiddag daar. Dus ja, overal in het land is het vandaag puffen en zweten. En er staat ook heel weinig wind. Hè. Vandaag, dat is toch een verschil met de voorbije dagen. Amper een zuchtje wind. Dus daardoor gaat het nog eens ja, toch extra warm aanvoelen.
0: Vandaag. Ja, 34 graden aan de kust. Ik denk niet dat je dat al hebt aangekondigd hè, de afgelopen zomer. Dat is toch echt wel extreem heet daar. Hè?
2: Het zal waarschijnlijk toch wel de warmste dag worden aan de kust vandaag van deze zomer. Ja, toch wel.
0: Ja, ja, en morgen las ik hier, zeker in het binnenland, nog een paar graden erbij.
2: Ja, absoluut. Dus dan gaan we richting 37 graden. En het zou me zelfs niet verbazen als we lokaal nog net iets meer registreren. Want dus ja, morgen dan bereiken we echt wel het hoogtepunt van de derde hittegolven die we beleven. Waarschijnlijk zelfs de warmste augustusdag ooit gemeten morgen. Dus dat is ook wel bijzonder. Alweer een record. Het is echt de zomer, ja, het is de zomer van de records. Het is echt ongelooflijk. Het is wel zo dat er morgen in de loop van de namiddag in het westen van het land wat verkoeling zal komen. Want daar steekt dan toch wel een stevige zeebries op. En dan in de nacht van vrijdag op zaterdag zal het allemaal toch iets beter kunnen afkoelen. Want bijvoorbeeld komende nacht minima toch boven de 20 graden. Dus het wordt een moeilijke nacht om bij te slapen toch alweer. Maar dus de nacht van vrijdag op zaterdag wat koeler weer. En dan zaterdag overdag een graad of 30 nog. Maar dan wordt het allemaal wat onstabieler. Dus zaterdag dan gaan we toch wel meer bewolking krijgen. En dan kunnen er in de loop van de dag toch ook een paar buien ontstaan. Mogelijk ook met onweer. Maar dat is allemaal heel lokaal. Op de meeste plaatsen zullen we het zaterdag nog wel droog houden. En dan zondag, dat is waarschijnlijk overal een droge dag met een afwisseling van zon en wolken. En dan is het eigenlijk heerlijk zomerweer met 5, 26 graden. Dus ik denk dat er daar toch wel veel mensen opnieuw naar uitkijken om dan toch opnieuw een beetje te kunnen ademhalen.
0: Ja, zeg, die zomer van 2026 in het grote boek met weerrecords, is dat een apart hoofdstuk ondertussen, denk ik.
2: Ik denk het wel, ja.
0: Ja. Ja, ja, ja.
2: Inderdaad, het is heel straf wat we beleven deze zomer.
0: En dan begin volgende week, want je sprak dat er toch wel wat onstabiliteit was, maar of valt dat allemaal mee beginnen?
2: Het gaat toch wel veranderen. Hè? Dus ja. Volgende week, dan het is eigenlijk voor het eerst sinds lang dat we toch wel eens verandering op de weerkaarten zien staan. Dus voor volgende week zijn het dan eerder temperaturen tussen de 20 en de 25 graden, wat nog altijd aangenaam is natuurlijk. Maandag waarschijnlijk overwegend droog, maar dinsdag, woensdag volgende week, dan zie ik voor het eerst toch wel eens wat meer regen op de weerkaarten staan. Dus dan zou er toch wel eens regen van betekenis kunnen vallen. Het is natuurlijk nog wel afwachten in hoeverre die regen effectief tot bij ons zal komen. Maar hoe het er nu naar uitziet, zouden we dan toch wel volgende week eindelijk eens wat regen van betekenis kunnen krijgen. Ja, maar een einde aan de droogte, dat is absoluut nog niet in zicht. Hè, maar het zal toch al een beetje zijn, een beetje verlichting zijn die eraan komt.
0: Ja, een paar druppeltjes die we mogen verwachten. Ja. Alright, ja, trouwens, volgende week doe jij het ook nog. Hè? De eerste week dat Sven en Anke aan dat 11e seizoen beginnen, dan horen we ook jou met het weerbericht. Dus dan kan je het gewoon verder opvolgen. Hè. En morgen natuurlijk ook, hè, voor die allerlaatste die we samen gaan doen. Ik kijk er nu al naar uit. Tot morgen.
2: Tot morgen, Alain.

Toen hadden we dat net. Die stonden in het bovenste kwartje van onze top 2000 vorig jaar. Nummer 469 met L'Italiano. En een paar weken geleden stond de man die we daarnet nog hebben gehoord op het dak van onze studio aan het Paradise Beach voor een summer session. Dat is alweer een vaag verleden ondertussen. Hoe snel gaat dat toch, hè? En voor een vol terras met fans natuurlijk. Berre. En yesterday, today, tomorrow. Wie is er jarig vandaag? Op deze donderdag 13 augustus, Gunther Lamoot is jarig. Die won Humo's Comedy Cup, ondertussen 21 jaar geleden. Hij was ook lang jurylid van De Slimste Mens en heeft zijn eigen tv-programma gehad. Was ik trouwens grote fan van Superstar. Gunther is geboren in 1970 in Oostende, ja, dat wist ik niet. Maar is dan verhuisd naar Sint-Amandsberg. Hij wordt 56 vandaag, Gunther Lamoot. Tiana Kirilov, ook Vlaamse-Nederlandse presentatrice en model ook. Ze is geboren in Zaanstad in Nederland, maar ze woont sinds haar 13e bij ons in Kalmthout. Haar presentatiecarrière begon trouwens bij Jim TV met het modeprogramma Alive.style. En daarna deed ze ook nog Jim Late Night. Tiana wordt 48 vandaag. Jeff Rademakers is jarig. Dat is een Nederlander wiens naam misschien niet meteen iets zegt, maar hij was de maker van de Pin-Up Club. Dat zal ook weer niet zeggen, want niemand keek daarna naar het schijnt, maar toch kende iedereen plots Wendy van Wanten. Die is daar gelanceerd. Dat was toch allemaal wel merkwaardig, moet ik zeggen. Hij wordt 77 vandaag, die Jeff Rademakers. En ook Fergal Sharkey viert zijn verjaardag vandaag. Dat is een zanger uit Noord-Ierland. Hij was lid van de groep The Undertones en hij zong ook wel eens bij The Assembly. Mooi nummer hadden die trouwens, met Never Never. Ik wil nog eens draaien. Maar zijn grootste succes had hij als solo-artiest, onder andere met You Little Faith. En dit was zijn eerste solo-hit. Dat was in 1985. A Good Heart. Fergal wordt 68 vandaag.

0: Zee de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zie eens, ik heb de Nanaloes mee voor onze barbecue.
1: Schitterend, bij zo'n sausje worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je je steek het liefst?
0: Doorbakken.
1: Zeker?
0: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: De Vos Lemmes. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
4: Check voor vertrek.
5: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
4: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
5: Check.

0: Daarnet hadden we een jarige met toch wel een bijzondere stem. Daar werd hij vroeger trouwens mee gepest. Maar is uiteindelijk toch wel zijn sterkste wapen geworden. Fergal Sharkey en A Good Heart. 68 wordt hij vandaag Nickelback hebben gehad met How You Remind Me. Ja, als je al die letters daar bij elkaar hebt, aandachtig luister nu, want de laatste krijg je...
1: Dit is Joe. De Rijvers Rebus.
0: Ja, want ook vandaag hebben we 4 VIP-tickets voor dat Rijversfestival. Zondag kan je daar dus in de watten gelegd worden. Als het goed is gegaan, heb je dus 4 letters van dat 6-letterwoord al gevonden. Dan moet je er nog 2 krijgen en die zitten verstopt in het volgende nummer van ja, een Belgische topband die het publiek daar op Rijvers volledig zal inpakken. Dat weten we nu al met hun vele hits. Je hebt de laatste 2 letters nodig uit de titel van het nummer. Dus de laatste 2 letters uit de titel van het nummer. Het is ook een naam trouwens. Dus die 2 laatste letters en het heeft toch wel een andere link, dat woord dat we zoeken met die band. Maar dat heb ik eigenlijk al te veel gezegd. 6 letters heb je dan uiteindelijk beginnen puzzelen en die dus allemaal doorsturen via de Joe-app. Dat kan je vanaf nu. Dus nog één keer de 2 laatste letters van de titel van dit nummer.
2: De Rijvers Rebus.
1: Good times, great music.

0: Iemand stuurde daarnet een berichtje, laat me raden. Het zullen de laatste twee letters van het voornummer zijn. Heel goed. Glazen bolletje, denk ik. Zometeen gaan we naar Adele, Set Fire to the Rain. Ondertussen 9:55 geworden. Hoofdpunt uit het nieuws nog eens met Serafien Smits.
1: Goedemorgen. Al maar meer startende zelfstandigen hebben twijfels over de verdere groei van hun bedrijf. HR-dienst Acerta heeft dat onderzocht. Komt vooral door de geopolitieke spanningen in de wereld, zoals de oorlog in het Midden-Oosten. En ook de economie die slabakt speelt een rol. Maar daardoor ervaren nieuwe zelfstandigen ook meer stress en nemen ze minder vakantie, net om vaker te kunnen doorwerken. Opgelet als je een abonnement hebt bij Spotify, want het wordt een pak duurder. Spotify trekt de prijzen op met 2 à 3 euro per maand. Voor een individueel abonnement komt er 2 euro bij, een verhoging van maar liefst 17%. Een deelabonnement wordt 20 of 24 euro. Volgens Spotify zijn de prijsstijgingen nodig om de klanten de beste service te kunnen blijven aanbieden en artiesten te ondersteunen. Het is al op dubbel zoveel plekken verboden om te zwemmen tegenover vorig jaar. In totaal gaat het om 62 zwemverboden op bijna 50 locaties. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Komt allemaal door blauwalgen, een giftige bacterie. Die zijn in opmars door de hitte en het gebrek aan regen. Veel zon vandaag en erg warm. Plaatselijk halen we 35 graden. Morgen kan het zelfs tot 37 graden worden.
0: En 3 files op onze snelwegen waar je nog altijd meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 31 minuten. Richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem 27 minuten. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan 18 minuten daar.
2: Dit is Joe
3: met Alain Klaas.

0: Het was deze zomer misschien beter omgekeerd geweest. Set rain to the fire. Dat is minder van die problemen gehad. Hè? Al die bosbranden die we weer hebben gehad. Adele, set fire to the rain. Tot 7:30 ondertussen.
1: Dit is Joe. De Rijvers Rebus.
0: Ja, en we gaan naar de grens van ons land. Toch ongeveer zo, hè. Lars Herman, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we zitten tegen de Franse grens toch, hè? Je zit in Menen, dacht ik, hè?
2: Inderdaad, in Menen.
0: Ja. En dan moet je naar Lievegem. Ik dacht bij mezelf, dat zal nog meevallen, maar dat is toch nog een ritje rijden waarschijnlijk, hè?
2: Dank dat dat niet zo ver is. Dat valt nog mee.
0: Allee, dat valt nog mee. Ben je er al geweest?
2: Ja.
0: Op het Rijversfestival?
2: Nee, nog nooit geweest.
0: Maar dan word je niet alleen... dan kan je niet alleen kennis maken met dat festival, maar dan word je ook onwaarschijnlijk in de watten gelegd nu zondag. Tenminste, als je het juiste woordje hier hebt doorgestuurd, heb je de hele ochtend zitten puzzelen of was het een gokje daarnet?
2: Nee, ik heb zitten puzzelen.
0: Je hebt zitten puzzelen. Dan had je dus die AD van Addict, van Case Choice. Dan had je de Een Nacht, die twee N'en uit Guus Meeuwis. En de SE uit Louise. En al die letters samen, wat heb je daarmee gevormd?
2: Dansen.
0: Dat klopt inderdaad. Dat was het woordje dat wij zochten, Lars. We hebben en dans ook goed laten keuren door de computer trouwens. Want dat kon eigenlijk ook wel, want Clouseau treedt aan.
2: Ja.
0: En dans is natuurlijk ook een nummer van hen. Hè. Maar dansen, dat klopt inderdaad. Met wie zou je willen gaan naar Rijvers zondag?
2: Ik ga met mijn vriend en dan gaan we nog twee personen vinden.
0: Dat zal wel. Ik denk dat dat niet zo'n groot probleem is. Mensen die daar als VIP behandeld worden met hapjes en drankjes en alles erop en eraan. Ik denk dat het redelijk makkelijk is om daar gegadigde voor te vinden. Ik wens je een hele fijne zondag daar. En bedankt voor het meespelen. Tot nog eens, Lars.
2: Ja, bedankt. Ja, oké, dag.
1: De Rijvers Rebus. Good times, great music.

0: Ja, van zodra het boven de 30 graden gaat, dan leggen wij hier de rode loper klaar voor deze man. Hè, want die heeft de ene zomerhit na de andere gemaakt natuurlijk. Ik zeg van harte welkom. Enrique Iglesias en Bailamos.
1: Joe's Summer Request.
0: En voor ons Summer Request gaan we naar Waregem. Ik heb Frederik daar aan de lijn. Frederik, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, eind deze maand is Waregem center of alle hoeden, kunnen we zeggen. Hè? Want dan is daar toch weer Waregem koersen, dacht ik. Hè?
2: Ja, inderdaad. De 1 september is het Waregem koersen.
0: Ah, 1 september is het. En is dat dan iets, een event waar je zelf wel eens naartoe gaat? Of laat je het passeren?
2: Nee, ik heb dat de vorige jaar nog gedaan. Maar de laatste jaren naar de koers zelf niet meer. Maar wel naar de kermis die week staat al wel.
0: Ah ja, oké. Okay. Dus tijdens de Waregem-koers gebeurt er van alles daar in de buurt. All right.
2: Ja, er zijn al een tal van activiteiten.
0: Ja, ik vind het altijd zo grappig. Hè, dat dan ook, wat is dat dan, verkiezing van de mooiste hoed en zo? Het is toch echt folklore daar eigenlijk, hè, die Waregem-koers.
2: Ja, zeker.
0: Heb je al vakantie gehad, Frederik?
2: Ja.
0: Ah, waar ben je geweest?
2: Ah, nee, het was een thuisvakantie.
0: Oh, maar een staycation. Weet je, mensen die dit jaar een staycation hebben gedaan, dat zijn eigenlijk de slimste van allemaal. Hè? Want je kon natuurlijk ook richting de echt extreme hitte naar het zuiden. Bij ons was het al warm genoeg, hè, Frederik?
2: Ja, het was zeker meer dan warm genoeg.
0: Zeg, we gaan eens kijken naar jouw summer request. Want die laatste 10 minuten van vandaag, dat zijn jouw 10 minuten. Je hebt gekozen voor L'été Indien van Joe Dassin. Waarom wou je dat nummer horen?
2: Wel, L'été Indien, dat is eigenlijk de nazomer in september. En ja. Vroeger ging ik altijd met mijn ouders eind augustus, begin september op reis naar het zuiden van Frankrijk. En dat doe ik me daaraan herinneren.
0: Ah, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dat is daar ook een fantastische L'été Indien. En met dat nummer dan op weg naar daar misschien. Ja, dat klopt helemaal natuurlijk. Hè. Ik zie hier Blue staan van Eiffel 65, Blue Dabadi. Waarom dat nummer?
2: Ja, dat doet mij eigenlijk herinneren aan het eerste vakantie alleen met mijn liefje destijds. En ja, dat doet mij daaraan denken.
0: Ah ja, dan zaten we dus eind jaren 90 ergens, ja hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Oké, okay, fantastisch. En André Hazes. Ja, dat is een nummer dat er wel in hakt, hè? Zij gelooft in mij. Waarom dat nummer ook nog?
2: Wel, sommige teksten die kan ik een beetje weerspiegelen naar bepaalde fases in mijn leven.
0: Ja. Ja, ik snap het. Ja, dat is een hele mooie tekst. En je krijgt er kippenvel van, zeker als je het dan allemaal herkent natuurlijk. Hè. Frederik, geniet van die 3 platen daar in Waregem. L'été Indien, André Hazes en Blue. We gaan ze nu allemaal draaien. En ik wens je nog een fijne donderdag.
2: Dank u wel. Jij ook. Show Summer Request.
3: Tu sais. Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

hangen. Of wat hebben ze hier tegen de muur gedaan? Enfin, een soort vilt. Dat die dit hebben ook meegezongen vorig jaar toen ze de studio aan het bouwen waren. Blue Dabadi van Eiffel 65. Dat was dat tweede nummer van Frederik uit Waregem. We hadden ook al L'été en Dien gehad. Dat prachtige nummer van Joe Dassin. Dat altijd in de radio zat toen ze op weg waren naar Zuid-Frankrijk in september. Zijn hele jeugd heeft hij dat meegemaakt. Dit plaatje moesten we ook absoluut draaien. En met dit nummer gaan we naar Astrid en het nieuws van 10 uur. Dit is André Hazes, senior. Zij gelooft in mij.

0: was fantastisch. Ja, toch, hè? Zo genoten van onze prachtige natuur gisteren. Wel, ik pak die wonderlijke vibes nog even mee vandaag. Tot 1 uur deze middag. En dat betekent meteen ook goede muziek van The Cure. Dat is vanavond het nieuws van 10 met Serafine Smits. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Meer zwemverboden door blauwalgen. Meer startende zelfstandigen twijfelen over de groei van hun bedrijf. En Spotify wordt een pak duurder. Er zijn nu al dubbel zoveel zwemverboden als vorig jaar. In totaal gaat het om 62 verboden op bijna 50 locaties. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Komt door blauwalgen. Die kunnen je ziek maken als je er in contact mee komt. En door de aanhoudende hitte zitten er veel meer blauwalgen in het water. Volgend jaar mogen we in theorie overal zwemmen waar het niet expliciet verboden is. Maar het is maar de vraag of dat zal kunnen. Meer startende zelfstandigen zijn onzeker over de toekomst van hun bedrijf. Het gaat in totaal om meer dan 32%, een stijging van 8% tegenover 2 jaar geleden. Dat blijkt uit de startersbarometer van HR-bedrijf Acerta. Els Schellens.
2: Die onzekerheid heeft te maken vooral met die economische en die geopolitieke situatie van vandaag. Hè. Die stijging van die energiekosten, van producten die duurder worden, van consumenten die toch wel langer nadenken voor ze iets kopen. We zien daarbij dat die stress bij die starters toch wel toeneemt, dat ze minder vakantie gaan nemen.
1: Maar ruim 7 op de 10 zouden wel opnieuw de stap zetten om zelfstandiger te worden, ondanks dus die twijfels. Spotify wordt fors duurder in ons land. Het verhoogt zijn prijzen met 2 à 3 euro per maand of 17%. Een standaard abonnement kost daardoor 14 euro per maand. Een deelabonnement 20 of 24 euro. En die prijsstijging gaat ook meteen in. Volgens Spotify zelf zijn de prijsstijgingen nodig om klanten de beste service te kunnen blijven aanbieden en artiesten te ondersteunen. Veel zon vandaag en erg warm. Plaatselijk halen we 35 graden. Morgen kan het zelfs tot 37 graden worden. Zaterdag zonnig bij een graad of 28. Zondag kans op hier en daar een bui en maxima rond de 26 graden.
0: 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file, dat is 25 minuten erbij, richting Antwerpen op de E313 dan, tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. E40, kwartier extra richting Gent, tussen Erpenmeren en Wetteren. En ook aanschuiven richting Brussel op de E40, tussen Bertum en Kraaienum. Daar is het 10 minuten extra aanschuiven.
3: Dit is Joe, met Astrid Philips.

Goedemorgen met de grootste glimlach toch nog wel op het gezicht, hoor. Want ja, het was de moeite, die zonsverduistering van gisteren. Vandaag dus des te meer stralen, denk ik dan. Hè. Ik heb uiteindelijk, na heel wat gedoe, een röntgenfoto gevonden. Heb dus toch een beetje kunnen meevolgen allemaal. Ik moet zeggen, ik ga er echt goed op natuurfenomenen meemaken. En na wat ik gisteren nog maar gewoon vanuit mijn hof zag, snap ik het eigenlijk ook volledig dat je daarvoor dan bijvoorbeeld afzakt naar Spanje. Dat hebben uiteindelijk toch heel wat mensen gedaan. Maar het is ook gewoon indrukwekkend allemaal om mee te maken. Al moet ik wel zien misschien dat ik mij de volgende keer een klein beetje beter voorbereid of zo. Ja, een eclipsbrilletje, dat blijkt echt een handig ding. En mij beter inlezen, dat misschien ook nog, hè. Want ja, ik had tegen mijn kinderen gezegd, straks rond 7:15 gaat echt donker worden. Maar dat was nu ook weer niet heel.

weer I Knew You van Taylor Swift. Die trouwens vandaag een maand en 10 dagen getrouwd is. En dat huwelijk van haar, dat blijft maar naarzinderen bij haar fans. Want ook al weten we niet hoe haar trouwjurk eruit zag, daar zijn geen foto's van gelekt. Heel wat komende bruiden die vragen wel aan ontwerpers om een Taylor Swift trouwjurk. Dat is een beetje lastig werken als je totaal niet weet hoe dat er juist uitziet. Dus die pakken allemaal een pauze, die ontwerpers. Die zijn even technisch werkloos en die wachten nu totdat de trouwjurk van Taylor Swift toch hopelijk ooit dan eens bekend wordt gemaakt of zo. Nu, om nog even in de trouw- en huwelijkssfeer te blijven hangen, heb ik hier een onmisbare song meegebracht van op het trouwfeest. Misschien is die bij jou onlangs ook nog gepasseerd. De kusjesdans natuurlijk met La Bamba van Los Lobos.

0: Je favoriete ochtendduo is terug.
1: Onze vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
2: Maar we zijn niet lui geweest, Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
1: Maandagochtend meteen al een grote verrassing.
2: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
0: Sven en Anke. Maandag tussen 6 en 10 bij Jo.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: koken.
5: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
7: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
8: Voorwaarden op colruy.be.
9: Een kraan die lekt.
10: Een tegel met een barst.
11: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
12: Het is tijd voor iets nieuws.
13: Of

cover van Imagine Dragons voor bijvoorbeeld Jean-Paul Korthout, want die is er al bij in onze app. Jean-Claude van den Bremt is dat ook al. Antonia Camarena Texido. Ik ga dat verkeerd uitspreken. Sorry daarvoor, maar dankjewel toch dat je ook weer hier luistert. Naar Joe zie ik ook nog dat Bernard Vlieg erbij is. Die heeft genoten, laat u nog weten, van die prachtige natuur gisteren. En Geert van Langenaker, die heeft mij nog een fotootje doorgestuurd van zijn zoontje Bo, die met een lasbril op genoot van de zonsondergang, zonsverduistering. Het was de moeite, laat dat duidelijk zijn. Komt dat jij er ook van genoten hebt. Hè? Volgende week heel wat andere weerfenomenen. Dan is het nog eens met regen te doen. Toch volgens de huidige weerberichten. Temperaturen van maar net boven de 20 graden. Ook maar vandaag en morgen wordt het nog even bloedheet. Dat heb je ongetwijfeld nu al door. En bloedheet, dat betekent dat het soms ook wat trager mag. Het zal wel zijn. En daar zorgen we ook voor nu bij Joe. Ja, met muziek die op een lager pitje draait. En dat regelen we zo meteen met Enigma. Heerlijk sfeertje wordt dat. Met die sadness erbij. Na deze Chris de Burgh nog. The Lady in Red.

0: enigma. En dan is er die reality check. Ook helaas weer met het verkeer. Ja, er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat is richting Antwerpen op de E313. 25 minuten extra daar tussen Herendas-West en Antwerpen-Oost. E40 richting Gent. Een kwartier extra tussen Aalst en Wetteren. En ook nog een kwartier erbij op de E17 tussen Lokeren en Gembrugge.
1: Dit is Joe.
2: Met Astrid Philips.
0: Kan het misschien toch ook wel zijn dat de files een beetje plezanter worden en eigenlijk gelijk welk plekje waar je nu vertoeft met Sash in Ecuador.

0: Murray Head met One Night in Bangkok. Daar kan je naartoe, maar je kan ook naar Marmaris in Turkije. Daar zit luisteraar Johan Pruvoost. Hij stuurt een fotootje door via onze app met zijn voetjes. Die krijg ik nog net te zien. Voetjes aan het zwembad in een zeer schoon temperatuurtje ook daar. Dat is duidelijk. Geniet ervan. Ik neem jou zo meteen naar nog een ander plekje mee. Naar onze Summer Hotspot. Dat is een tip die ik jullie meegeef om iets leuks te gaan doen deze zomer. Dat is al de hele zomervakantie zo gebeurd bij Joe. En dat is vandaag ook nog aan de orde. En zometeen trekken we daarvoor naar de stad. En dan weet je wel zeker waar we precies zullen belanden.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold Rie, Tu Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdom Antwerpen. Tickets 10 om te zien live.be.
4: Dit is Joe.

0: zingen met muziek van Natasha Bedingfield. Haar These Words zit er aan te komen, maar eerst...
1: Show. Summer Hotspot.
0: Ja, wil ik graag nog eens richting de stad, richting Antwerpen. Deurne meer bepaald. En het is Patrick de Grote die mij daar meer over gaat vertellen. Patrick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je bent een echte Antwerpenaar.
2: Ja.
0: En ook
2: op een of andere manier blijven hangen.
0: Oh joh, maar dat is goed. Hè. En je bent ook een echte creatieveling, dat zei je me net al even. Maar je laat jouw creatieve hart ook helemaal los in Park Grootschijn in Deurne. Wat is daar deze dagen te doen die meer de moeite zijn dan anders misschien wel?
2: Wel, in Park Grootschijn, Deurne, is eigenlijk heel de maand een beetje de circushoofdstad van Europa geworden.
0: Wauw.
2: Het is een onderdeel van zomer van Antwerpen. Uh-huh. En er zijn vijf internationale circussen die daar één voor één echt onwaarschijnlijke dingen doen.
0: Ja, en wat zijn dan van die onwaarschijnlijke dingen? Zijn dat zo met kegels in de lucht gooien of wat moet ik er mij allemaal precies bij voorstellen?
2: Het zijn allemaal circussen die een beetje anders zijn dan wat je van circus zou verwachten.
0: Okay.
2: Er is bijvoorbeeld Circus Baobab, dat is een Afrikaans circus uit Guinea.
0: Uh-huh.
2: Een voorstelling heb ik gemaakt over water. Hè. Dat is daar heel, heel zeldzaam.
0: Ja.
2: Hier ook, hoe langer hoe meer.
0: Ja, ja.
2: Dat zijn echt ongelooflijke acrobaten. Die vliegen 7 meter hoog, maken menselijke torens die tot in de lampen bovenaan in de tent reiken. Echt super spectaculair. Een super feest om te kijken.
0: Dat denk ik ook. Is het nog alle dagen of hoe ziet het er praktisch uit? Kan ik er, moet ik er een ticketje voor kopen? Zijn er dingen gratis ook?
2: Ja, er zijn twee betalende circussen. Dat is dat Afrikaans circus. En dan volgende week starten we voor 2 weken met een Canadees circus.
0: Mm-hmm.
2: Play Dead. Het hele film is absurd met hele mooie dromerige scènes. Dus die twee kan je ticketjes voor kopen. Gewoon bij zva.be op onze website. En dan elk weekend, vanaf dit weekend, is er ook zowel zaterdag als zondag gratis circus.
0: Wauw, fantastisch.
2: Ook heel uiteenlopende dingen. Allemaal circussen waar vrouwen het vaandel dragen en de voorstelling dragen. Dat gaat van Obsolete Elegance, een hele absurde, superwilde, bizarre voorstelling.
0: Uh-huh.
2: Tot Epifiet, een voorstelling waar alle vrouwelijke circusartiesten nooit de grond raken.
0: Oh,
2: de hele tijd.
0: Klinkt vermoeiend ook, maar ook ongetwijfeld spectaculair.
2: En dan de laatste is iets Melik, een Catalaan circus.
0: Uh-huh.
2: Luchtacrobatieën, dus maar in plaats van aan touwen te hangen, hangen ze aan gecrocheteerde dingen die we de dag ervoor dienen met bejaarde dames in elkaar gaan crocheteren.
0: Wow.
2: Dus allemaal een beetje anders dan je gewend bent.
0: Ja.
2: Heel verrassend, heel mooi. En zowel gratis als betalen.
0: Ja, super. Super, heel tof om dat even mee te pikken dus nog. Wie houdt van creativiteit, van acrobatie, van circusvoorstellingen, gaat dat dus zien en ontdekken en van genieten vooral ook. Park Grootschijn in Deurne, daar moet je dus zijn. En als je meer informatie wil, zva.be. Patrick de Grote, dikke merci om dat hier even allemaal toe te lichten. Een fijne zonnige dag nog ook vooral.
2: Ja, voor jullie ook. Hè. En tot in Deurne.
0: Zo.

Can You Feel It, als het toevallig zou gaan over die nakende 35 graden die we vandaag mogen verwachten, denk ik wel dat dat goed zit, dat je het voelt hoor. De Jacksons tot 5 voor 11, zeer goeiemorgen nog steeds. Vroeg ik mij af of dat nog zou lukken om, als je nu een vliegtuig pakt, richting Las Vegas te trekken en dan toch op tijd te zijn voor het optreden van vanavond daar in de Sphere. Yep, daar staan ze dan, de Backstreet Boys. Hier nu al bij Joe met Quit Playing Games.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Goedemorgen. Ja, ook komend uur is met volle overgave. Dat is de enige aanpak die ook Prince erop nahield. Je hoort hem zo meteen met I Would Die For You. Het is voor het na het nieuws van 11 met Serafien Smits. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Meer startende zelfstandigen hebben twijfels over hun bedrijf. Benzine wordt weer duurder. En een succesvolle voormiddag voor ons land op het EK zwemmen. Meer startende zelfstandigen zijn onzeker over de toekomst van hun bedrijf. Het gaat in totaal om meer dan 32%, een stijging van 8% tegenover 2 jaar geleden. Dat blijkt uit de startersbarometer van HR-bedrijf Acerta, Els Schellens.
3: Die onzekerheid heeft te maken vooral met die economische en die geopolitieke situatie van vandaag. Hè. Die stijging van die energiekosten, van producten die duurder worden, van consumenten die toch wel langer nadenken voor ze iets kopen. We zien daarbij dat die stress bij die starters toch wel toeneemt, dat ze minder vakantie gaan nemen.
2: Maar ruim 7 op de 10 zouden wel opnieuw de stap zetten om zelfstandige te worden, ondanks dus de twijfels. Benzine wordt morgen weer duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je dan maximaal 1,94 euro aan de pomp. 7 cent meer dan vandaag. Voor benzine 98 komt er zelfs 10 cent per liter bij. Die maximumprijs stijgt naar 2,09 euro per liter. Komt door de oorlog in het Midden-Oosten en de onzekerheid daardoor op de markt. Het was al een succesvolle voormiddag op het EK zwemmen in Parijs. Titelverdedigster Roos van Otterdijk heeft zich met de snelste tijd in de reeks verzekerd van de halve finale van de 100 meter vlinderslag. Dat is vanavond al. Lucas Hanvaux plaatste zich dan weer voor de halve finales van de 200 meter vrije slag, ook vanavond. Hij zwom de 5e tijd in de reeks. Noah Verret plaatste zich dan weer niet voor de halve finale van de 50 meter rugslag. Veel zon vandaag en erg warm. Plaatselijk halen we 35 graden. Morgen kan het zelfs tot 37 graden worden. Zaterdag is het zonnig bij een graad of 28. Zondag kans op hier en daar een bui en maxima rond 26 graden.
1: 3 files nog op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is een half uur richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 25 minuten richting Gent op de E40 tussen Afligem en Wetteren. En ook een kwartier extra op de E17 tussen Lokeren en Gembrugge.
4: Dit is Joe.
5: Met Astrid Philips.

Prince, I Would Die For You. En 10 jaar ook effectief geleden hè, dat hij overleed. En dat roemrijke leven van die fenomenale artiest toch wel, ja, ik ben fan, wordt binnenkort nog eens gevierd hè, met Timeless. Dat is een postuum album, zoals we dat dan noemen, dat deze maand nog 28 augustus uitgebracht zal worden. Met opnieuw niet eerder uitgebrachte nummers erop. Ik blijf dat echt fascinerend vinden dat ze dat maar blijven vinden. Van die niet eerder uitgebrachte nummers. En ik vraag mij ook af, zijn ze dan wel goed genoeg als het misschien met reden nooit eerder een album heeft gehaald? Maar wat, ik ga daar vandaag verder mijn hoofd vooral niet overbreken. Heerlijk gezwind de dag verder zitten daarentegen. Zullen we dat misschien even doen met die zorgeloze song van Corin Bailey Rae, die met de eerste zin hier ook meteen een hommage voorziet voor Bob Marley.

En Christel van der Velden smelt helemaal weg. Wat een supermooi liedje stuurt ze nog in onze app. En Tanga Kapot, die Italiaanse, die stuurt ook al zalig toch die Italiaanse taal. Ga ik niet tegenspreken. Straks niet naar Italië, wel gewoon naar Gent. The place to be was dat toch zeker en vast in de jaren 80. Want toen werd daar New Wave gemaakt. Meer bepaald door twee Belgen. Samen met Lena er ook nog eens bovenop. Hoor je ze zo meteen. Na Alex Warren dan nog hier. En Fever Dream. Thank you.

0: augustus, 20 over 11 en het is warm vandaag. Dat is ook helemaal niks nieuws meer. We kennen dat intussen al goed, die hete temperaturen. Dus we zijn intussen ook behoorlijk goed voorbereid daarop hier bij Joe. Met de juiste muziek natuurlijk. Van Shakira krijg je zo meteen Zoo. Maar ook al Will Smith, die neemt jou mee richting Miami.
1: Het is nu final sale in de designer outlet van Roermond in Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond in Roosendaal.
2: Mannekes, Bompie, deze ga je fantastisch vinden.
3: Denkt u?
2: Vrijdag en zaterdag?
4: Ja.
2: Is het nee?
3: Is het nee?
2: Tegen BTW.
5: Is het nee tegen BTW?
3: Allee, gast.
2: Dat is fantastisch.
6: Zie je wel?
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Allemaal koken.
11: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
12: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
13: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
15: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting en alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
16: Een kraan die lekt?
17: Een tegel met een barst.
16: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
17: Het is tijd voor iets nieuws.

0: eigenlijk iemand dat nummer al beu van Shakira? Ik denk dat dat gewoon niet kan met die muziek van haar. Straks Portugal the Man nog en ook al Mr. Mister. Bijna 11:30, nog eens kijken. Het gaat op de weg. 3 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Een half uur extra op de E313 richting Antwerpen tussen Maashoven en Antwerpen-Oost richting Gent. Op de E40 is het een kwartier extra tussen Aalst en Wetteren. En op de E40 richting Kust ook nog een kwartier erbij tussen Merelbeke en Nevel.
1: Dit is Joe.
2: Met Astrid Philips.

Portugal the Man, vooral niet afkomstig uit Portugal, wel uit Portland, America. Het is nog 2 dagen te gaan hier dat we op zomermodus draaien. Betekent ook dat je nog 2 kansen hebt om jouw mooiste zin door te sturen. Die zin uit een bepaald lied die jou raakt, die jou even stil doet staan of net de volumeknop van de radio harder doet zetten. Heb je dat ook bij een of andere song, bij een of andere zin? Dus laat het vooral maar weten dan nu via de app. En misschien mag jij een momentje beleven dan straks rond 11:15 hier bij Joe. Betekent ook nog na muziek van Pink onder andere. En dit heerlijk zonnige nummer waar je alleen maar blij van kan worden, toch? Hè? Dario G is dit met zijn Sunshine. Goedemorgen.

0: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
1: Check.
0: De DJ checkt voor je tickets koopt.
1: Oké, check.
0: En social media checkt voor je op date gaat.
1: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
0: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
0: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
2: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: En... Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: Zeg de Vos.
7: Ja, Lemmes.
6: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
7: Oei, wat doet hij er zo op?
6: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
7: Ja, en?
6: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
8: de Vos Lemmes.
9: Good times, great music.
10: Joe.
8: Joe Summer.

0: Kijk naar alle appjes die zijn binnengekomen, dan is nog maar eens duidelijk dat muziek toch gigantisch belangrijk is. Dat er zoveel wordt uitgehaald. Merk ik ook aan de mooiste zin die mocht doorgestuurd worden. Een mooie zin uit een mooi nummer, ongetwijfeld dan ook. Dat komt deze keer van Sonja.
1: Always look the bright side of life. Een positieve zin dat je op elk moment kunt gebruiken of zeggen. Maatje dag, zonniger, kleurrijk en we hebben, dacht ik, dit allemaal nodig. Dus geniet van dit zeer leuke nummer van de Monty Python. Dit liedje dan ook opgedragen aan alle luisteraars en DJ's van Joe. Groetjes vanuit Barcelona.
2: Good times, great music. Dit is Joe Summer.
3: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Bob Marley en de Wailers, Jamaica, waar het op dit moment net zo warm is als hier trouwens. En ik ben dan benieuwd of die temperaturen ons hier ook zwoelere reggae-muziek wel iets vaker gaan doen maken. We zullen het zien. Gisteren dan, Eclipsedag, zorgde ervoor dat dit hier twee keer van toepassing was. Een zonsopgang.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
3: Abla, 13 augustus in de helft gekregen en dat tweede helftje verdomd stevig komt inknallen met Genesis zometeen. Land of Confusion, goedemiddag. Je hoort het na het nieuws van 1 over 12 met Serafin Smits.
4: Goedemiddag. Een zware brand op een camping in Grobbendonk. Exact 30 jaar geleden werd Mark Dutroux opgepakt en in Plankendaal is een tweeling zeldzame rode panda's geboren. In Grobbendonk in de provincie Antwerpen is een dode gevallen bij een zware brand op een camping. Het gebeurde vanochtend vroeg, dat bevestigt het parket, Christophe Aerts.
5: Op het einde van de bluswerken heeft de brandweer in een van de chalets ook een lichaam aangetroffen. Op dit moment hebben we daar nog geen zekerheid over een identiteit, dus dat wordt volop onderzocht. Maar er is een vermoeden van brandstichting. Dat betekent dat op dit moment het labo en de branddeskundigen ter plaatse zijn om een onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand.
4: Twee chalets branden volledig uit, nog een derde raakte beschadigd. Het is vandaag exact 30 jaar geleden dat moordenaar Mark Dutroux werd opgepakt. En ook zijn vrouw Michel Martin en zijn handlanger Michel Lelièvre. Twee dagen later werden Laetitia en Sabine gevonden in de kelder van Dutroux zijn huis. Later zal blijken dat Dutroux ook verantwoordelijk is voor de dood van Anne, Eefje, Julie en Melissa. Dutroux was al gekend voor seksueel geweld. Zijn arrestatie leidde dan ook tot een hervorming van het gerechtelijk systeem. Mark Dutroux kreeg levenslang en zit nog altijd in de gevangenis. Benzine wordt morgen weer duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je dan maximaal €1,94 aan de pomp. 7 cent meer dan vandaag. Voor benzine 98 komt er zelfs 10 cent per liter bij. Die maximumprijs stijgt naar €2,09 per liter. Komt allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten en de onzekerheid op de markt. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in Burgas in Bulgarije en dus niet in de hoofdstad Sofia. Dat is daarnet bekendgemaakt. Bulgarije won het Songfestival dit jaar voor het eerst dankzij de zangeres Dara met haar Bangaranga. Het is nog niet duidelijk of ons land zal meedoen in Burgas door de controverse over de deelname van Israël. Op het EK zwemmen in Parijs staat titelverdedigster Roos van Otterdijk in de halve finale van de 100 meter vlinderslag. In de reeks zetten ze de snelste tijd neer.
6: Het is natuurlijk al mooi dat ik dan net dat 100ste voor de andere uitkom. Ik denk deze serie gewoon even een referentiekader leggen voor vanavond. Hoe zit het? Wat kan er beter? Wat ging er goed? Het is gewoon even een beetje referentie opbouwen nog in deze wedstrijd.
4: Lucas Hanvaux plaatste zich dan weer voor de halve finales van de 200 meter vrije slag, ook vanavond. Hij zwom de vijfde tijd in de reekse. Noah Verret plaatste zich dan weer niet voor de halve finale van de 50 meter rugslag. En in de zoo van Plankendaal is een tweeling rode panda's geboren. Plankendaal laat het nu weten, maar de dieren zijn al eind juli geboren. Alles gaat goed met de moeder en de jongen. De rode panda is een bedreigde diersoort. Plankendaal werkt mee aan een kweekprogramma om ze niet te laten uitsterven. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Morgen hetzelfde stralende weer en tot 37 graden. Zaterdag nog 34 graden, wel kans op regen en onweersbuien dan. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog. En dan halen we tot 28 graden.
3: Dankjewel, Serafine. Vier files nog op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file, dat is die op de E313 richting Antwerpen. 20 minuten extra daar tussen Herentals West en Antwerpen Oost. 20 minuten ook al op de E40 richting Gent tussen Aalst en Wetteren. Kwartier op de E40 richting Kust tussen Merelbeke en Drongen. En nog een kwartier op de Antwerpse ring richting Gent tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel.
7: Dit is Joe met Astrid Philips.

Genesis, Land of Confusion, tot bijna 10 over 12. En daarvoor hoef ik dan niet eens op de klok te kijken. Ik weet dat gewoon, want dat is het tijdstip dat hier dagelijks een hele zwerm mensen hongerig voorbij de studio voorbij stapt, richting Brasserie. Laat het daar smaken en jij thuis of waar je ook mag vertoeven, ook uiteraard. Wie nog niet helemaal weggesmolten zou zijn dan, of gewoon door de airco vergeet dat het 1000 graden wordt vandaag, ah wel, daarvoor heb ik nu gepaste muziek klaarstaan. Met Gustavo Lima en zijn ballad.

volgende maand, 16 september, wordt ze opnieuw in de bloemetjes gezet. Tijdens de America Music Awards krijgt ze de Lifetime Achievement Award. En wie dan hoopt om haar toch nog eens te zien opduiken daar? Nee, het zal ook weer met een videoboodschap zijn. Haar gezondheid laat het nog steeds in toer. Dolly Parton net en met Jolene. En laten we dan nog eens een flashback doen richting de zomer van 2007. Net geen 20 jaar terug. Toen we Belgisch wielersucces kenden, de zomer van 2006 en 2007, was echt wel een topzomer voor Tom Boonen. Die schitterde in de Ronde van Frankrijk en bracht tot grote vreugde van de Belgische wielerfans, en zo zijn er heel wat, de felbegeerde groene trui ook mee naar huis. Revolutie, ook in onze broekzak, want eind juni 2007 werd in de Verenigde Staten de allereerste iPhone gelanceerd, net geen 20 jaar terug, en intussen kunnen we niet meer zonder. En dat jaar, die zomer zelfs, betekende ook Harry Potter gekte. Ja, eind juli 2007 stonden wereldwijd, ook in België, duizenden fans midden in de nacht aan te schuiven aan de boekenwinkels. En de reden, dat was dus de release van Harry Potter and the Deathly Hallows. Het zevende, het allerlaatste boek, ook meteen in die gigantisch populaire Potter-reeks toch wel, hè. Muzikaal is 2007, de zomer toen, ook zeker en vast de moeite. Want dat betekende het debuut van onze eigenste Stan van Samang. En dat met deze hit hier van hem. Stan van Samang en Scars.

0: Je favoriete ochtendduo is terug.
1: Onze vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
2: Maar we zijn niet lui geweest, hè Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
1: Maandagochtend meteen al een grote verrassing.
2: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
0: Sven en Anke. Maandag tussen 6 en 10 bij Joe.
2: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè. En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schatje, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
2: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Pannenkoeken.
6: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
9: Mannekes,
10: Bompie,
9: deze ga je fantastisch vinden.
11: Denkt u?
9: Vrijdag en zaterdag.
10: Ja?
9: Is het nee?
11: Is het nee?
9: Tegen BTW.
10: Is het nee tegen BTW?
11: Allee, gast.
9: Dat is fantastisch.
11: Zie je wel?
12: Hoe maak je het?
13: Samen met Gamma.
12: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
14: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar 5,50 euro. Aldi, altijd slim.
15: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
16: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
15: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
17: IKEA-tip van de week.
18: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
19: Ah ja, om de matrassen te testen.
17: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
18: IKEA.
17: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
19: Wat?
17: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
19: En wat met de balletjes?
17: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

half 1 op deze 13e augustus. Betekent trouwens dat wij er volop bij Joe aan het aftellen zijn naar het nieuwe seizoen. Sven en Anke die kunnen binnenkort weer oefenen op die vroege wekker. Want vanaf maandag is het weer van dat. Want het zou net zo goed kunnen zijn dat jij vooral uitkijkt toch wel naar 12 september bijvoorbeeld. En dan al die dagen daarna. Want dan is het weer van dat. Hè. Dan komt ze weer helemaal terug. En ik denk, ik ben er zeker van, dat dit een magisch moment ook gaat worden als Céline Dion dit voor het eerst weer gaat spelen in Parijs. It's all coming back to me now.

0: 4:30. Ik heb nog files voor jou, maar ja, Céline Dion, die laat ik graag al eens uitzingen. Zometeen trouwens ook een feestje met Let's Go. 20 minuten extra dan op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 20 minuten ook al op de E40 richting Gent tussen Aalst en Wetteren. En nog een kwartier op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel. En nog een kwartier erbij op de E40 richting Kust tussen Merelbeke en Drongen. En als je nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Maar dat is wel een tof plekje om hierop los te gaan.
1: Dit is Joe
2: met Astrid Philips.

binnenkort al 10 jaar bezig en dat moet gevierd worden voor Meteor 5 mei 2027. Gaat u dat stevig vieren? Wie weet wel, met jou erbij in de AFAS Dome. Zometeen ook al bij ons, Meteor en Nooduitgang.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Good times.
2: Great music.
1: Dit is Joe.
3: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: vrienden van de radio. We zijn samen tot 4 uur. Je krijgt de nodige verfrissing met Jerry Halliwell, It's Raining Man. En we proeven van de Dolce Vita met Ryan Paris zometeen. Eerst het nieuws, want het is 1 uur geworden. Serafien Smits.
1: Goedemiddag. Brand op een camping in Grobbendonk. Een aanrijding op het spoor in Vijgmaal. En Jeremy Doku verlengd bij Manchester City. In Grobbendonk in de provincie Antwerpen is een dode gevallen bij een zware brand op een camping. Het gebeurde vanochtend vroeg. Dat bevestigt het parket. Christophe Aerts.
2: Op het einde van de bluswerken heeft de brandweer in een van de chalets ook een lichaam aangetroffen. Op dit moment hebben we daar nog geen zekerheid over een identiteit, dus dat wordt volop onderzocht. Maar er is een vermoeden van brandstichting. Dat betekent dat op dit moment het labo en de branddeskundigen ter plaatse zijn om een onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand.
1: 2 chalets branden volledig uit. Nog 1/3 raakte beschadigd. Aan het station van Vijgmaal bij Leuven is gisteravond een meisje van 19 overleden toen ze werd gegrepen door een trein. Ze stak een gesloten overweg over. De lichten stonden op rood omdat er ook nog een trein uit de andere richting aankwam. Het meisje heeft die trein niet gezien, mogelijk omdat ze aan het bellen was. Het is vandaag exact 30 jaar geleden dat moordenaar Marc Dutroux werd opgepakt. En ook zijn vrouw Michel Martin en zijn handlanger Michel Lelièvre. 2 dagen later werden Laetitia en Sabine gevonden in de kelder van Dutroux zijn huis. Later zal blijken dat Dutroux ook verantwoordelijk is voor de dood van Anne, Evie, Julie en Melissa. Dutroux was al gekend voor seksueel geweld. Zijn arrestatie leidde dan ook tot een hervorming van het gerechtelijk systeem. Marc Dutroux kreeg levenslang en zit nog altijd in de gevangenis. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in Burgas in Bulgarije en dus niet in de hoofdstad Sofia, dat is daarnet bekendgemaakt. Bulgarije won het Songfestival dit jaar voor het eerst dankzij zangeres Dara met haar Bangaranga. Het is nog niet duidelijk of ons land zal meedoen in Burgas door de controverse over de deelname van Israël. Op het EK Atletiek in Birmingham staat Remy Schijns in de finale van de 3000 meter stiepel. Hij werd 2e in zijn reeks en mag door. Tim van de Velde kon zich niet plaatsen. Hij viel in de waterbak en werd voorlaatste in zijn reeks. En Rode Duivel Jeremy Doku verlengt zijn contract bij Manchester City met 5 jaar. Hij blijft al zeker tot 2031. Doku is 24 en speelt sinds 2023 bij City. Hij won onder meer de Engelse titel. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Morgen hetzelfde stralende weer en 37 graden. Zaterdag nog 34 graden. Wel kans op regen en onweersbuien dan. Zondag is het wisselend bewolkt, maar wel meestal droog. En dan halen we tot 28 graden.
0: Er staan op dit moment 4 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E313 in de richting van Antwerpen vanaf Massenhoven, 21 minuten. Richting Gent op de E40 tussen Erpenmeren en Wetteren, 13 minuten. In de richting van de kust op de E40 tussen Zwijnaarden en Drongen, 12 minuten. En de Antwerpse ring in de richting van Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel, 12 minuten.
3: Dit is Joe
4: met Carol Schmitz.
0: Goedemiddag.

oprecht blij van dit nummer. Uit de zomer van 1983, Ryan Paris. En sindsdien duikt hij elke zomer opnieuw op. Want hey, geef toe, wie houdt er niet van de Dolce Vita? Ik heb de remedie tegen de temperaturen die alweer de pan uitswingen. De schaduwplaat battle komt er bijvoorbeeld aan. En dan kan je kiezen kamp schaduw of kamp zon. Maar nu eerst de winnaar van The Voice. Dit is Bas Serra. All because of you. Morning.

0: 17 jaar jong. Benieuwd wat er in de toekomst van Bas... wat er gaat gebeuren. Maar ik heb er alle vertrouwen in. Bas Serra, All Because of You. Geniet nog even met volle teugen, want we zijn stilaan aanbeland bij een van de laatste muzikale battles van deze zomer. Het thema van de schaduwplaat battle voor vandaag is kort maar krachtig. Words. Want we hebben eigenlijk... geen woorden genoeg om te beschrijven hoe speciaal deze zomer was. Zit jij vandaag in kamp schaduw, voor wie de zomer nog even in alle rust wil omarmen, met de ogen dicht en een zacht gitaartje op de achtergrond. Voor jou heb ik een bloedmooie, intieme, akoestische ballade klaargezet met de woorden van Extreme.
1: All in words is all you have to do.
0: Of weiger jij de zomer zomaar stilletjes te laten passeren? Wil je vanmiddag nog even met een gigantische knal verder? Dan is Kamp Zon helemaal voor jou. We trekken je recht uit de stoel.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Rie, Tu Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
4: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
7: En Colruy trakteert.
8: Ja, echt waar. Colruy trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
9: Voorwaarden op colruy.be.
10: Smartfoto.be.
11: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
12: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
11: Echt of wat?
13: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
14: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
15: Dit is Joe Summer.

Neil Diamond en zijn Cracklin' Rosie. Ik heb hier de uitslag binnengekregen van de schaduwplaat battle. Ja, het is kamp schaduw dat gewonnen heeft, dat is zo duidelijk. 71% stemde voor Extreme. More Than Words en Cameo ligt uitgeteld in de mand. Word Up, maar die draai ik gerust binnenkort wel eens.

0: Goedemiddag, het is ondertussen 1:30 geworden. Er staan 2 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste in de richting van Antwerpen op D313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een kwartier. En op de Antwerpse ring in de richting van Gent 11 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel.
1: Dit is Joe.
2: Met Carol Schmitz.

0: Ja, op zo'n vraag zijn er ook zoveel antwoorden mogelijk. What is love? Dat is een beetje zoals de vraag van 1 miljoen, toch? Howard Jones scoorde ermee een grote hit in de 80's. Zo dadelijk, een duo dat elkaar ook ontmoette per toeval in de jaren 80 in een platenwinkel. Ze geraakten aan de praat en van het een kwam het ander. En ze schreven muziekgeschiedenis. Ik heb het over Pet Shop Boys, een van hun grote hits. It's a Sin. Maar ook Galette en Aisha, zo meteen.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
5: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Mist Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Good times, great music.
8: Joe.
9: Joe Summer. Come see.

Cameron and Be Mine. En vanaf volgende maandag zijn ze weer helemaal terug. Sven en Anke in de ochtend, maar uiteraard ook de kok en de koning. Tom en Rani in de avondspits tussen 4 en 7. De beide duo's met nieuwigheden, een aantal grote verrassingen ook, maar uiteraard ook een aantal vaste ingrediënten. Zo gaan Sven en Anke ook de werkvloer opnieuw elke dag laten koffietanken met Sven en Anke. Elke dag tussen 9:30 en 10:00 krijgt een bedrijf of een vereniging de kans om hun favoriete platen te kiezen. Hits en nummers waarvan je absoluut iets hebt en waar er ook een verhaal bij hoort. Die ene plaat die altijd opstaat in de cafetaria bijvoorbeeld, of een meezinger die je altijd meebrult op de jaarlijkse teambuilding, of gewoon die plaat die jullie altijd samenbrengt. Als jij samen met je collega's of vrienden of team koffie wilt tanken met Sven en Anke, dan moet je je nu inschrijven. Wacht niet te lang. We zoeken gewoon nieuwe kandidaten ook voor de komende weken. Dat doe je via de website joe.be. En ontvang niet alleen jullie favoriete platen, maar ook de felbegeerde Sven en Anke koffiemokken voor jou en je collega's. joe.be is de plaats waar je je nu kan inschrijven.

Zoals je weet, een nummer van Johnny Mitchell. Maar het werd in 2003 ook opgenomen door Counting Crows en Vanessa Carlton. The Big Yellow Taxi. Vandaag start in Lievegem de 10e editie van het Rijversfestival. En we zijn daar met Joe ook aanwezig dit jaar. We hebben er onder andere een karaoke booth. En ook een aantal reporters. Vandaag loopt Jan Bosman daar rond. Die gaat dat straks even uittesten, die karaoke booth. Als we hem op tijd bij de eetkraampjes natuurlijk vandaan krijgen, onze Jan. Je hoort er alles over bij Anne van Elzen, straks vanaf 4 uur. Tot aan het nieuws van 2 uur nog. Don't Call Me Baby. Dit is Madison Avenue.

0: Friday. Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
1: Je favoriete weer meenemen in een reiskoffer. Dat kan alleen in de popmuziek. Zometeen gaan we naar 1992 met Crowded House. Het is 2:00. Goedemiddag. Het nieuws krijg je van Serafien Smit.
2: Goedemiddag. De energieprijzen pieken. Een dodelijk ongeval aan een overweg in Leuven. En Merel Maas staat in de finale van het hoogspringen op het EK. De energieprijzen waren al 3 jaar niet meer zo hoog. Elektriciteit en gascontracten kosten een gemiddeld gezin per jaar 73 en 290 euro meer dan als je die vorige maand afsloot. En dat heeft 2 redenen, zegt energie-expert Kenneth van Sina.
3: Eerst en vooral het geopolitieke conflict in Iran. Elke keer als er terug een oplaging is of als het staakt het vuren stopt of zo, dan merk je dat de markt heel snel reageert. Maar zeker en vast ook de accijnsaanpassing die ervoor zorgt dat vanaf augustus de elektriciteitsfactuur net iets goedkoper wordt. Daartegenover staat wel dat de aardgasprijzen sneller stijgen.
2: Door de aangekondigde accijnsstijging is dat. Aan het station van de Wijchmaal bij Leuven is gisteravond een meisje van 19 overleden toen ze werd gegrepen door een trein. Ze stak een gesloten overweg over. De lichten stonden op rood omdat er ook nog een trein uit de andere richting aankwam. Het meisje heeft die trein niet gezien, mogelijk omdat ze aan het bellen was. Op het EK Atletiek in Birmingham mag Merel Maas naar de finale van het hoogspringen. Ze sprong in de reekse over 1,91 meter. Daarnaast staat ook Remy Schijns in de finale van de 3000 meter stiepel. Hij werd tweede in zijn reeks. Volop zon bij maximaal rond 36 graden. Het dagrecord is ook gesneuveld. Morgen hetzelfde weer en tot 37 graden. Zaterdag nog 34 graden. Wel kans op regen en onweersbuien dan. Zondag is het wisselend bewolkt, maar wel meestal droog. En we halen tot 28 graden.
1: Er staan 3 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 14 minuten. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 13 minuten. En in de richting van Gent file tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel 11 minuten.
4: Dit is Joe
0: met Carol Schmitz.

betreft een van de allergrootste hits voor Crowded House en The Weather With You op deze bloedhete donderdagmiddag. We zorgen voor de nodige verkoeling, muzikaal dan met Maxime en Babette en ook de Miami Sound Machine. En als je ooit al hebt afgevraagd van waar de kriebels in je buik komen in een pretpark, daarop heb ik geen antwoord. Maar wist je dat de allereerste achtbaan in de wereld eigenlijk bedoeld was om mensen ergens van weg te houden? Je gelooft het niet waarom ze dat ooit hebben bedacht. En van wat ze dan werden weggehouden, dat hoor je zo meteen.

Beten, hoe dan ook. Ik heb hier een zomersweetje waarmee je je vrienden wat kan imponeren. Het heeft te maken met pretparken en achtbanen. De allereerste achtbaan die werd ooit ontworpen om eigenlijk de mensen ergens van weg te houden. Het gebeurde eigenlijk al heel lang geleden, want in 1880 werd die eerste achtbaan gebouwd door een zekere Lamarcus Edna Thompson. Hij deed dat op Coney Island in New York. Nu, waarom bouwde hij die allereerste achtbaan? Hij vond dat de Amerikanen toen te veel tijd op café, maar ook in de bordelen doorbrachten. Het waren andere tijden toen. Hij wilde een onschuldige, gezinsvriendelijk alternatief bieden voor amusement. En het werkt nogal.

0: Kompie.
1: Deze ga je fantastisch vinden.
2: Denk je?
1: Vrijdag en zaterdag.
0: Ja.
1: Is het nee?
2: Is het nee?
1: Tegen BTW.
0: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
0: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel?
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma.
3: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Mo koken.
7: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
5: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
9: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
10: Ah, ik zat eens op zoek.
9: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
10: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
9: Nou, top hè, die Kate.
11: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. Deze week kom je bij Spar voor...
12: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
11: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
12: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
11: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
13: Een kraan die lekt...
14: Een tegel met een barst.
13: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
14: Het is tijd voor iets nieuws.
13: Of

0: Onze nummer 1 in de jaren 80 voor Billy Ocean. When the going gets tough, the tough get going. Het is ondertussen 2:30 geworden. Er staan op dit moment 4 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat in de richting van Antwerpen, op de E19. Tussen Mechelen-Zuid en Rumst, 17 minuten. Ook op de Antwerpse ring in de richting van Nederland, 17 minuten. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout. In de richting van Gent is er hinder door een defect voertuig. Je schuift aan tussen Berchem en de Kennedy-tunnel, 10 minuten extra. En tot slot op de ring rond Gent, richting Merelbeke. Tussen Laarne en Melle, er is een ongeval gebeurd. 11 minuten extra.
1: Dit is Joe.
2: Met Carol Schmitz.

0: Geen fillers, alleen maar killers bij Cher. Alhoewel dat eerste... If I could turn back time. Ik heb iets klaargezet dat klinkt als een late zomeravond in je speakers. Geen stress, geen haast. Gewoon een steengoede groove die je vanzelf meeneemt. Vanaf de eerste seconde tot jij merkt dat je helemaal aan het meetokkelen en het meeshaken bent. Zometeen, Smooth van Santana.
1: Je favoriete ochtendduo is terug.
2: Onze vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
3: Maar we zijn niet lui geweest, Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
2: Maandagochtend meteen al een grote verrassing.
3: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
1: Sven en Anke. Maandag tussen 6 en 10 bij Joe.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
5: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
5: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
5: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
6: En wat met de balletjes?
5: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
8: Good times.
9: Great music.
10: Dit is Joe Summer.

0: de zomerswipe heb jij onze playlist in de vingertoppen. En je hoort gegarandeerd dit uur Miles Smith, maar ook Whitney Houston en Rufus en Chaka Khan. Het is bijna 3 uur. Goedemiddag. Het nieuws krijg je van Emiel Wallace.
1: Goedemiddag. De energieprijzen pieken. Brand bij een afvalverwerkingsbedrijf in Houthalen Helchteren. En Helena Bonnet staat in de finale van de 400 meter op het EK Atletiek. De energieprijzen waren al 3 jaar niet meer zo hoog als nu. Elektriciteit en gascontracten kosten een gemiddeld gezin per jaar 73 en 290 euro meer dan als je die vorige maand afsluit. En dat heeft 2 redenen, zegt energie-expert Kenneth van Zina.
2: Eerst en vooral het geopolitieke conflict in Iran. Elke keer als er terug een

0: oplaging is, of als het staakt het vuren stopt of zo, dan merk je dat de markt heel snel reageert. Maar zeker en vast ook de accijnsaanpassing die ervoor zorgt dat vanaf augustus de elektriciteitsfactuur net iets goedkoper wordt. Daartegenover staat wel dat de aardgasprijzen sneller stijgen.
1: Door die aangekondigde accijnsstijging is dat. In Houthalen Helchter in Limburg heeft een brand gewoed bij afvalverwerker Genoui. De brandweer kwam massaal ter plaatse, maar kreeg de brand snel onder controle. Er vielen gelukkig geen gewonden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk, dat wordt nog onderzocht. De brandweer roept wel nog op om ramen en deuren gesloten te houden voor de rook. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft Helena Ponet zich geplaatst voor de finale op de 400 meter. Ponet werd vierde in haar reeks in een tijd van 50 seconden en 31 honderdste. Dat is ruim een halve seconde sneller dan haar vorige persoonlijke record. Verder plaatste Merel Maas zich voor de finale van het hoogspringen. Remy Schijn staat dan weer in de finale van de 3000 meter stiepel. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Dagrecord is ook gesneuveld. Morgen hetzelfde stralende weer en tot 37 graden. Code oranje voor hitte is ook uitgebreid naar het hele land, behalve aan de kust. Zaterdag nog zo'n 34 graden. Wel kans op regen en onweersbuien dan. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog. We halen tot 28 graden.
2: Dankjewel, Emmie. Er staan op dit moment 5 files waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout bijna een half uur. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 10 minuten. In de richting van Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel hinder door een defect voertuig in 10 minuten. Richting Antwerpen de E19 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En in de richting van Gent tot slot op de E17 tussen Beervelde en Gentbrugge 13 minuten.
3: Dit is Joe
4: met Carol Schmitz.

Het was in het jaar 2000, een van de grote hits. Credip en I Would Stay. Ah, oh, heerlijk. Ik mis Joe Paradise Beach in Westende wel. Echt wel. Oh, dat was dan zo plezant. Hè? Zeker nu ik net in het nieuws hoorde dat aan de kust toch qua temperaturen iets draaglijker is. Dus in die zin, ik kijk al uit naar het vervolg. Het was een geweldige zomer in Westende. We zaten daar met Joe Paradise Beach, trouwens naast een surfclub. En afgelopen weekend zat ik op het strand. En dan zag ik een aantal surfers die hun eerste les kregen. En ja, dat is toch mooi om te zien en ook speciaal. En ik denk ook voor de surfers in kwestie niet altijd even makkelijk. Want je moet volharding hebben. Het is echt met vallen en opstaan. Maar uiteindelijk zie je dan zo iemand op die plank staan die toch heel even niet valt. Het inspireert mij nu om in onze zomerse kast te duiken en een nummer naar boven te halen met de wind in de zeilen voor de nodige verfrissing van de surfers.

Want die krijgt er vanzelf een sixpack mee met dat windsurfen. En de surfers. Serge stuurde net een bericht. Die zegt: Karel, troost je jongen. Het is hier in Westende nu 33 graden en geen wind. Oké, het is een beetje magere troost, maar dankjewel Serge voor de nieuws en weerupdate. Het is tijd voor de zomerswipe. Vandaag trek ik over de grens naar onze noorderburen, want het thema is Nederpopklassiekers. De allerbeste popmuziek uit Nederland, uit de jaren 80 wel. Welke Hollandse kraker mag er van jou zo meteen luidkeels worden meegezongen op de radio? Ik heb hier vijf absolute meezingers voor je klaarstaan. En dan mag je kiezen, je mag ze ook inruilen en dan hopelijk zit er een absolute favoriet van je tussen. Stuur nu in de Joe-app Hollandse krakers en dan bel ik je op.

0: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we koken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
7: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
6: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
9: Veroonhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
8: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
10: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dinoskeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
11: Dit is Joe Summer. Everybody.

0: Rosella en Everybody's Free to Feel Good. In de zomerswipe zijn het vanmiddag meezingers, Hollandse meezingers uit de jaren 80. En de gelukkige die zo meteen mag kiezen is Rob Dekkers uit Sint-Martens-Latem. Dag Rob, goedemiddag.
1: Goedemiddag Karel.
0: Je bent onderweg, gelukkig als passagier, dus al rijdende even op de radio komen. Heb je wat kunnen genieten van de zomer? Want je hebt wel denk ik een toffe reis achter de rug, hè? Vertel eens.
1: We zijn een weekje naar Polen geweest. Dat was dat toch wel een land waar je snel van onder de indruk bent.
0: Ja, vertel eens. Wat hebben jullie daar allemaal gedaan en gezien en bezocht?
1: Goh, we hebben Warschau gedaan, we hebben Krakau gedaan. Ja. Natuurlijk ja, de Auschwitz en Birkenau.
0: Ja, de Holocaust. Dat is,
1: bezocht.
0: Ja,
1: ja. Daar word je wel even stil van.
0: Dat geloof ik, dat geloof ik.
1: Ja, het is maar, een zeer mooi land.
0: Oké, en hebben jullie ook goed weer gehad tijdens de vakantie?
1: Nee.
0: Oei.
1: Nee, de enige week dat geregend heeft, die hebben wij gehad.
0: Oké, regen. Dus jij hebt het bewijs dat regen, dat nog bestaat. Je bent een van de gelukkigen dan, denk ik. Want iedereen zit hier wel te smachten naar de regen, denk ik, toch?
1: Ja, dat klopt. Ik kon het jammer genoeg niet meenemen.
0: Oké. Rob, we gaan even swipen doorheen de muziek. We beginnen met een duel. Het zijn 5, eigenlijk in totaal, Hollandse meezingers. Ik hoop dat je er wat mee hebt. Je mag kiezen tussen 1.
2: Ik heb stiekem met je gedanst.
0: Toont je lager, stiekem gedanst. Of het goede doel. En België, een van die twee mag jij meenemen. Wie worden dat? Het goede doel of toont je lager?
1: Het goede doel, alsjeblieft.
0: Het goede doel gaat mee, maar die kan je inruilen voor kandidaat nummer 3. Daar zit Suzanne van VOF de Kunst. Oh, wat gaan we daarmee doen?
1: Dat wordt Suzanne.
0: Suzanne, oké. Dat is tof. Het goede doel wordt ingeruild, dus Suzanne is in de pocket. Maar ik heb nog een voorlaatste kandidaat. Daar zit Doe Maar. Sinds een dag of 2, 32 jaar en verliefd. Wat gaan we daarmee doen?
1: Zeer mooi, maar ik ga bij Suzanne blijven.
0: Suzanne blijft het, oké. Maar nog een laatste kans. Je mag ze nog altijd inruilen, want dit is de 5e en de laatste kandidaat. Frank Boeijengroep zit daar in Kronenburg Park. Vertel.
1: Wat? Ja, dat is hem.
0: Is het hem dag geworden?
1: Ja, okay. Frank Boeijen, dat was hij.
0: Oké, dankjewel. Geniet van de zomer en van Frank Boeijen. Dankjewel, Rob.

0: Het was de zomerswipe van Rob uit Sint-Martenslaten. Er werd wat ingewisseld en uiteindelijk kwam hij bij de Frank Boeijengroep terecht. Vijfde en laatste kandidaat, Kronenburg Park. En uiteraard is er ook vandaag de herkansing. De vier afgevallen nummers dingen nu naar jouw stem. Dat doe je zoals altijd in onze app. Daar staat de muziekpool van de tweede kans. En daar heb je de keuze tussen stiekem dansen met Toontje Lager, België van het Goede Doel, Suzanne van VOF De Kunst of Sinds een Dag of Twee van Doeba. Great music. Met Álvaro Soler en Topic, Solo para ti.
1: Le tengo miedo al silencio.

0: Er staan op dit moment 4 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat op de E19 in de richting van Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Rumst. 23 minuten. Op de Antwerpse ring in de richting van Gent. Een ongeval gebeurt en vertraging tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. 21 minuten. Richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout een kwartier. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 11 minuten extra. Sta je nog op een andere plaats in de file verlies je minder dan 10 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Carol Schmidt.
3: Oh. Jongens, Tom.
0: Het is een strijd op het scherp van de snee. Nog heel even stemmen. Het gaat gelijk op, hoor. Wordt het toontje lager het goede doel? VOF de kunst of doe maar. Ik krijg veel berichten binnen van mensen die zeggen... Maar joh, wat een moeilijke battle. Alsjeblieft, draai ze alle vier. Ja, dat gaat niet, hoor. Ik draai

0: Alex Warren en Passenger. Het waren allemaal Hollandse meezingers in de zomerswipe. Dit waren de vier platen die streden voor de eerste plek. Achteraan met 15% het goede doel. België op de derde plaats. VOF de Kunst met Suzanne kreeg 25%. Toontje Lager met Stiekem Gedanst 26%. Maar de winnaars, en die hoor je zo meteen. Verliefd worden op je 32 met Doe Maar. En ze is van mij na dit.
1: De Vos.
2: Ja,
1: zie dit. Ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
2: Schitterend, bij zo'n saus kunnen worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je je steekt liefst?
1: Doorbakken.
2: Zeker?
1: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: De Vos Lemmens.
5: Check voor vertrek.
6: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
5: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
6: Check.
7: Om te zien live, Back to the 90s. 13 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond van iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold Rie, Tu Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live, Back to the 90s. 13 november, AFAS Dome Antwerpen. Tickets, 10omtezienlive.be.
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

Brad Pitt en Elvis die mochten inpakken voor Shania Twain. That Don't Impress Me Much. En daarvoor de winnaar van de herkansing Doe Maar. Straks vanaf 4 uur Anne van Elzen met ook aandacht voor het Rijversfestival dat vandaag start. We hebben daar ook een man ter plekke, een aantal mannen. Eén daarvan is Jan Bosman, want we gaan er ook een soort Joe Karaoke booth bouwen. En hoe dat precies loopt, dat ontdek je straks tussen 4 en 7. Dit is Alphaville, Big and

goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar 1,25 euro per week. En altijd opzichtbaar. Tot zo

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Wat ik plezant vind aan u, dat jij waarschijnlijk beter zingt dan jezelf denkt. Jan Bosman die test straks onze Joe Karaoke booth op Rijvers na de Romantics. En het nieuws van 4 met Emiel Wallijs. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De overheid roept op om spaarzaam te zijn met water. In Borgerhout is een man aangehouden op verdenking van drugsmokkel en een dodelijke explosie in Rotterdam. Vlaams minister van Omgeving Joop Roens roept op om spaarzaam te zijn met water. Dat blijkt na afloop van de droogtecommissie die vandaag samenkwam. Er geldt al meer dan een maand code oranje voor droogte. De druk op de watervoorraad neemt daarom ook verder toe, zegt Roens.
2: De waterpeilen van onze waterlopen blijven dalen. De debieten eveneens zo. Wat drinkwatervoorziening betreft is het zo dat er vandaag een voldoende voorraad is. Dat geen bijkomende beperkingen nodig zijn. En ook daar is verhoogde waakzaamheid geboden. Zet het zeker enkel in

0: Voor de meest noodzakelijke dingen, ja, niet om je gezond te sproeien, dat spreekt voor zich.
1: In bijna heel Vlaanderen is er al een oppompverbod van kracht. In Borgerhout in Antwerpen is een man van 61 aangehouden in een onderzoek naar drugssmokkel en drugshandel. Het gebeurde eind juni, maar raakt nu pas bekend. De man was eigenaar van een meubelwinkel die zou volgens het parket gebruikt worden voor de invoer van hash uit Marokko. Er loopt een onderzoek. In de haven van Rotterdam in Nederland is een dode gevallen bij een explosie. 6 andere mensen raakten gewond, dat meldt de politie. Over de oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend, dat wordt nog onderzocht. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Dagrecord is ook gesneuveld. Morgen hetzelfde, stralende weer en tot 37 graden. Code oranje voor hitte is ook uitgebreid naar het hele land, behalve aan de kust. Zaterdag nog zo'n 34 graden, wel kans op regen en onweersbuien dan. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog. We halen dan nog zo'n 28 graden.
2: In totaal 17 files in ons land, waarvan 4 waarbij je meer dan een kwartier verliest. We beginnen op de Antwerpse ring richting Gent. Een half uur extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost door een ongeval. En tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel 19 minuten erbij. Richting Nederland 25 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En richting Antwerpen E19 ook 19 minuten daar tussen Mechelen-Zuid en Rums.
3: Dit is Joe
4: met Anne van Elzen.

En we eindigen altijd met het fluitje met Reggie en Ellie. Reggie, waar staat hij dit weekend? Absoluut op die affiche van Rijvers natuurlijk. En het is zover, hè? Vandaag is het festival gestart. Onze Jan Bosman die huppelt daar rond als een dartelveulen. Ik ben benieuwd of ze daar nog allemaal veilig zijn in het artiestendorp. Of dat hij ze daar nog niet te veel lastig heeft gevallen. Alleszins, hij is daar ook bij onze Joe Karaoke booth. En hij gaat het allemaal uitleggen hoe dat werkt. En misschien het ook wel zelf een beetje testen. Maar ik heb ook nog muziek voor je natuurlijk. Wet, wet, wet komt eraan met Love is All Around. En dat terwijl we eigenlijk een beetje spaarzaam moeten zijn met water. Maar eerst deze. Make me smile, come up and see me. Dat gaan we straks doen met Jan Bosman.

Steve Harley en Cockney Rebel. Love is all around komt er zo meteen aan van Wet Wet Wet. Ah, krijg je nog de vraag van Sophie. Ah wel, Anne, hoe is u nog geweest gisterenavond met die zonsverduistering? Ah wel, Sophie, ik zal u vertellen, het naar huis rijden op zich was al een en al stressmoment, want er was gigantisch veel file onderweg van Brussel naar Drongen, waar ik moest zijn natuurlijk. Dus ik was mij aan het opjagen en aan het opjagen. En ze waren mij maar aan het bellen, de kinderen van mama, waar blijf je? Het gaat beginnen, het is al bezig. En ga zo maar door. Om dan uiteindelijk thuis te komen, dan aan die twee kinderen ruzie. Ik had zoiets van, ligt dat nu echt aan die eclipse? Is dat een beetje hetzelfde effect als bij een volle maan, dat dat echt ook op ons humeur en op ons zenuwstelsel en zo werkt. Ik weet het niet. Alleszins, blij dat ik het heb meegemaakt, blij dat ik het heb gezien. Ik ga dat over 55 jaar zeker niet meer meemaken. Ik hou mijn brilletje bij voor die van volgend jaar. Maar voor nu is het even genoeg geweest. We kunnen terug ademen.

0: Liefde is overal, zingt Wet Wet Wet. Ze geven haar zelfs 3 keer water voor de zekerheid. En dat terwijl de minister heeft opgeroepen om zo weinig mogelijk te verbruiken. Zoveel mogelijk decibels mag je dan weer laten horen in onze Joe Karaoke Booth op Rijvers. Als Jan Bosman die tenminste nog niet kapot heeft gezongen.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

Hugo die stuurt hier ook een berichtje inderdaad aan onze drie honden en drie katten. Die waren bijzonder onrustig en angstig tot op het hoogtepunt van de eclips. Mijn vrouw en ik zelf hebben helemaal niks ondervonden. Maar dieren hebben nu eenmaal betere zintuigen dan mensen. Ja, dat is zo, hè. Het is nu genoeg. Er is genoeg over gezegd. We hebben genoeg de beelden gezien en zo. En echt waar, ik ben blij dat ik het beleefd heb. Maar ik ben heel blij dat het voorbij is. Wat nog maar net begonnen is, is dat fantastische festival in Lievegem, Rijvers. En zometeen, ik hoop echt waar dat hij zich daar een beetje deftig houdt. Jan Bosman, op die weide, op dat festival, in de karaoke booth van Joe. Op beeld en al, hè.

0: Erik hem ziet, denk ik van, maar wat zie ik die toch graag. Ongelooflijk, ziet hem daar nu staan. Helemaal schoonhoofd, uitgedost. En dat voor het Rijversfestival. Onze Jan Bosman met een schoon bolhoken aan en een lange jeansbroek. Het is 35 graden, Bosman. Wacht.
1: Dit is Joe. Live van op Rijvers.
0: Jess, weet u eigenlijk een ongeluk toch?
2: Compliment geven dat je mij graag ziet en dan mij met hem even voor de bus gooien omdat ik een lange broek aan heb.
0: Ik had heel graag een schoon benen gezien, Jan.
2: Ah, maar ik dacht, ik moet straks nog op het hoofdpodium gaan staan. Dus ik dacht van, ik ga me een beetje kleden toch.
0: Zorg
2: tenminste.
0: Dat het nog om de artiest gaat en niet om mij.
2: Voilà, dat de mensen niet flauw vallen van mijn schoon benen. Dat is eigenlijk de voorwaarde. Ja. Zeg, we staan hier dus op dat geweldige Rijversfestival. Ik vind dat altijd een beetje, ja, dat is een soort van, je komt hier binnen en dat is precies een pretpark. Er is zoveel te beleven, dat is ongelooflijk. Dus je kan hier altijd met heel de familie toekomen en ongelooflijk veel dingen beleven. Ik vind dat wij met de Joe Karaoke, want wij hebben hier een Joe Karaoke, staan op ideale plaatsen staan. Want naast ons is een tattoo shop. Dus als je in beeld, als je kijkt, dan ga je zien dat er hier een tattoo shop naast ons is. En aan de andere kant is een Geneverbar. Dus eigenlijk kan het al niet beter.
0: Wat gaan we eerst doen, Jan?
2: Nee, maar mensen die niet overtuigd geraken over het feit van ik zou graag eens karaoke willen zingen, die kunnen eerst moed in drinken. Dan zingen en dan een tattoo. Ja. Misschien de songtekst even op hun arm laten tatoeëren. Maar dus we staan hier, de Joker, oké. En ik, Tine en Zina, ik hoop dat ik de namen goed zet, want ik sta nu dus in de karaokeboot. Die zijn karaoke aan het zingen.
3: Ja, inderdaad, dat klopt.
2: Welk nummer hebben jullie gekozen?
3: Wij hebben Atlas van Pommelien Thijs gekozen.
2: Ja, mag ik eens iets horen dat jullie ondertussen bezig zijn aan het zingen? Waar zitten we?
4: Ja? Hoe was dit moment voorbij? Jij zit uit het kraanbos, noemde mij je atlas. Sorry dat ik jou nog op handen draag.
2: Meisjes, ik moet zeggen, ik herken het. Dus het is goed. Ik herken het nummer helemaal. Dus het is goed. Dus dat is de karaokeboot die wij hier hebben. Daar kan je altijd langskomen en jouw eigen zangtalent. Misschien mag je dan volgend jaar zelf op Rijversfestival komen staan. Dat zou zomaar eens kunnen als we jou hier ontdekken. En onze Joe IJskar, die rijdt hier ook rond om lekkere ijsjes te eten. Dus er is hier van alles te beleven, de moeite waard om langs te komen. Okay. En ik beloof ze meteen, als ik nog eens tussenkom, onze Jarno Ponet, onze collega, die moet hier vanavond draaien, dus ik ga zo meteen even testen hoe het met zijn zenuwen zit.
0: Ja, maar mag ik dan ook eens iets vragen?
2: Tuurlijk.
0: Zeker, hè? Ik wil u en Jarne in je karaokeboot.
2: Wanneer? Nu?
0: Ja, alsjeblieft. Goed, dat gaan
2: we
0: straks, hè.
2: Tot straks.
0: Bye-bye.

0: straks en even van mijn botermelk, want komt hier zo pas. Komen hier twee charmante mensen voorbij de studio gelopen. Zwaaien, enthousiast tot en met. Sam Goris en Kelly Pfaff, dat zijn toch een lievekes. En als die in het huis zijn, dan kan de party beginnen. Zometeen Pink. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws van 4:30, die krijg je nu van Emir Wallaes. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het parket van Antwerpen opent een onderzoek naar opzettelijke brandstichting na de dodelijke brand op een camping. In campingliever in Groppendonk. Daarbij kwam één persoon om het leven. Morgen wordt er een autopsie op het lichaam uitgevoerd. Het is voorlopig nog altijd niet duidelijk om wie het gaat. De brand brak vanochtend uit. Twee chalets zijn volledig uitgebrand. Nog een derde raakte beschadigd. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens roept op om spaarzaam te zijn met water. Dat blijkt na afloop van de droogtecommissie die vandaag samenkwam. Er geldt al meer dan een maand code oranje voor droogte. De druk op de watervoorraad neemt daarom ook verder toe. Ga dus niet zomaar je gazon besproeien of je zwembad vullen of zo. En in de haven van Rotterdam in Nederland is een dode gevallen bij een explosie. 6 andere mensen raakten daarbij ook gewond, dat meldt de politie. Over de oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend, dat wordt nog onderzocht. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Morgen krijgen we hetzelfde stralende weer en het wordt zelfs een graadje warmer tot 37 graden.
0: Heel wat files op onze snelwegen. Ik ga jou degene meegeven waar je langer dan 10 minuten aanschuift. Dat is op de Antwerpse ring te doen, richting Nederland. Daar doe je er 27 minuten langer over tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 12 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 23 richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Antwerpen E19, 22 minuten tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de A12 tussen Strombeek-Bever en Londerzeel 13 minuten. Evenveel minuten tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Op de E40 tussen Sterbeek en Bertum 10 minuten en ook 10 minuten op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette. Tot slot op de ring rond Gent richting Merobeke. Daar schuif je ook aan 10 minuten tussen Evergem en de Brugse Vaart.
2: Dit is Joe
3: met Anne van Elzen.

0: Mexicana, dat was het van de nacht bij ons. Al die insecten die je nu hoort, die zaten bij ons in de slaapkamer. Be My Lover zingen, dat is gemakkelijk, hè? Maar zou jij die persoon die dat zingt ook blind vertrouwen? De eerste namen zijn gedropt van een nieuw seizoen, een nieuwe lading van verraders en bondgenoten. Straks mag ik met eentje bellen. Het is een vrouw en ze komt dagelijks in de week wel eens binnen in je huiskamer als een soort van familielid. Dus je weet al wie we gaan bellen na La Bouche.
1: Je favoriete ochtendduo is terug.
2: Onze vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
0: Maar we zijn niet lui geweest, hè Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
2: Maandagochtend meteen al een grote verrassing.
0: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
1: Sven en Anke. Maandag tussen 6 en 10 bij Joe.
3: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes.
3: Esso. Om

0: Een house-chic gevoel komt terug helemaal boven. Net niet hakken, maar wel de bijtrekpas in versneld tempo met deze La Bouche en Be My Lover. Ja, die kreet van op het einde, die moet er nog helemaal bij. Ja. Vanochtend bekendgemaakt een aantal nieuwe namen via de Instagram van VTM. Die zullen deelnemen aan een gloednieuw seizoen van De Verraders. Op 6 september gaat het alweer van start, zeg. We zijn al aan het bekomen van het vorige. Nadat eerder al bekend was natuurlijk Margriet Hermans. Die zit ook in deze editie. En Ruben van Gucht, die zal ook meedoen aan het seizoen. Zijn er vandaag nog 8 namen bekendgemaakt. Onder andere Toby Alderweireld en Kurt Rogiers. Maar ook de meest charmante. Hoe moet ik ze eigenlijk noemen? Bedriegster van het land, Jasmijn van Hoof. Wij hebben elkaar gezien, hè. Ah, je hebt gezien, hè.
1: Ik ben een beetje van slag. Ik word hier al direct bedriegster genoemd.
0: Ja, maar dat is ook uit uw tenten ook, hè. Ja. Nee, maar we hebben vorig jaar, wanneer was dat ongeveer? Zo november, denk ik, ergens. Allee, wat, in het najaar samen de verraders van het vorige seizoen gefileerd en geanalyseerd. Klopt. In het programma De Ronde Tafel van Vincent Gilles. En wij waren tegen elkaar maar aan het vertellen van, oh, hoe tof zou dat zijn, moesten we daar een keer samen in zitten. Madame, jij wist dat al, dus jij zei,
1: ja. Maar ja, Anne, ik was een week terug van mijn deelname op dat moment.
0: Oh, je was dus, psychisch nog in orde.
1: Dus, ik was dat toch aan het maskeren. Voor.
0: Ja, zeg, ja, je hebt niet, hoe voelde jij je dan toen die vraag kwam om mee te doen aan De Verraders? Neem ons even mee.
1: Oh. Ik vond dat een droom. Want pas op, ik weet al dat ik mocht meedoen in mei van 2025. Ja? Dus dat is ondertussen ook alweer bijna 1,5 jaar geleden. En ik weet dat ik dat berichtje kreeg om zo eens vrijblijvend op gesprek te komen. Ja. Van, heb je misschien interesse om eens mee te doen? En ik dacht, oh my god, super, super, super graag. Mm-hmm. Er zijn zo een paar programma's waar denk ik elke BV van droomt om aan mee te mogen doen. En voor mij was De Verraders daar zeker één van. Dus ja, uiteindelijk die gesprekken en dan het verlossende telefoontje om mee te mogen doen. Zalig. Ik was echt in mijn nopjes.
0: Ik ken u... Allee, we kennen elkaar niet zo goed, maar ik ken jou wel een beetje. Je bent een superlieve vrouw. Echt waar.
1: Dank je.
0: Heel empathisch, heel begaan. Alle ingrediënten voor een goede bondgenoot eigenlijk. Dus,
1: maar dat valt af te wachten. Dat zijn goede ingrediënten, maar dat zijn, heb ik ter plekke gemerkt, ook wel een dodelijke cocktail om in dat spel heel erg... Ja. Jezelf te verliezen, dat heb ik ook wel gemerkt.
0: Heeft jouw acteertalent jou eigenlijk een beetje kunnen dienen in dat format?
1: Op zich wel, denk ik. Ik weet wel dat toen ik thuis kwam, had ik wel het gevoel van... Oh, oké, ik was wel een sterke versie van mezelf of zo. Ah. Maar misschien wel een beetje ook... Oh, was dat volledig geacteerd? Dan nu ook weer niet.
0: Je hebt gewoon een deel van de persoonlijkheid in de verf gezet daar.
1: Ik denk het.
0: Ah, ja.
1: Ik ben zo benieuwd,
0: Jasmijn.
1: Oh. Ja. Oh, ja. Ik ben benieuwd naar alle reacties. Ja. Heel hard. Ja.
0: Ja. Oh, zeg. Ja. En je bent met een groep van hoeveel in totaal? Ik weet het, we mogen geen andere namen lossen. Gaan we ook niet doen. Maar 20 of zo? Of hoeveel zijn jullie?
1: Ja, we zijn met 20. Klopt.
0: Had je, gewoon een open vraag. Had je daar iemand, een maatje, waartegen je zo wat kon leunen en kon schurken?
1: Ja, dat ging eigenlijk heel snel. Je hangt als groep heel snel aan elkaar. Omdat je zit heel snel in die bubbel. Je wordt daar met z'n 20 gedropt. Vervolgens begint er ook niemand nog tegen u te praten. Iedereen is eigenlijk redelijk stil. Mm-hmm. Behalve jullie 20. Mm-hmm. En je hebt heel snel mensen die aan elkaar hangen. Kleinere groepjes, maar ook de grote groep is heel snel een geheel. Mm-hmm. Dus er is heel snel... Heel veel vertrouwen. En het leuke is dan ook het klikje waar dat je het best mee kunt vinden. Dat is heel moeilijk om daar dan tegen te liegen. Of het is heel moeilijk om die te verdenken. Ja. Want die vriendschappen zitten heel snel in de weg. Mm-hmm. Dat wel.
0: Dat snap ik. Maar dan denk ik ook, ja, uiteindelijk moet je dan denk ik wel... Oh, dat is hetzelfde als je een VR-bril opzet. Zit ook niet echt op Mars, hè. Het is een beetje een spel waar dat in zit.
1: Ja, ja. Ja,
0: je
1: ja.
0: moet het brein het constant is absoluut een spel. Van... Het is een spel, het is een spel. Iets wat geen spel is, maar full on jouw fantastische job in familie. Binnenkort is het Groots Feest. Serie bestaat 35 jaar en er is een oproep gedaan aan de fans, Jasmijn. Mm-hmm. Zo blijkt. Wil jij daar nog iets over vertellen?
1: Ja, de oproep is eigenlijk, we gaan in, als ik het mij goed voor heb, in september een nieuwe generiek opnemen. Mm-hmm. En ze zoeken een aantal kijkers die mee willen schitteren in de nieuwe generiek. En ze vragen aan die kijkers om een bijzondere band te hebben met het getal 35. Mm. Want het is een feestjaar, familie wordt 35 jaar.
0: Dus mensen die 35 jaar getrouwd zijn, iemand die 35 is, iemand die ja, kan rugnummer 35
1: keer... Voilà.
0: 35
1: keer getrouwd is.
0: Okay. Als je die vindt, moet je dat even doorspelen. Want daar wil ik wel eens een belletje mee doen.
1: Wel, ik ken nu wel via de verraders Ruben van Gucht. Dat kunnen maar proberen.
0: Ja, maar die is nogal rap afgebold, heb ik gehoord. Bo, dankjewel Jasmijn voor de fijne babbel. Of je nu bondgenoot of verrader bent, dat zullen we te weten komen op 6 september. Maar voor mij ben jij wel de allerliefste voor altijd. En hey, girls just wanna have fun. Hè? Laten we dat binnenkort ook nog eens doen in het Christmas House.
1: Super,
0: of
1: heel
0: samen.
1: Graag.
0: Goed. Jasmijn, salutjes.
1: Heel graag.
0: Tot snel.
1: Salutjes aan. Bye-bye.

Vrouwen zijn complexe wezens, dat zeggen ze. Terwijl Cyndi Lauper de handleiding al in 83 samenvatte in 6 woorden. Girls just wanna have fun. Ah, die Jasmijn, heerlijke vrouw. Hè. Te zien vanaf 6 september in een gloednieuw seizoen van De Verrader.

0: Ah, wel zie, ik word er nu echt een keer goed gezind van dit liedje. Van Lost Frequencies, Beautiful Life. Dat hebben ze daar ook de tijd van hun leven op een rij, voor onze Jan Bosman. Straks ook met Jarne Ponnet. En Jessica heeft mij een heel goed idee gegeven voor een poll zo meteen in de Joe-app. Maar eerst gaan we naar het nieuws van 5 uur. En dat krijg je nu van Emiel Wallaes. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een onderzoek naar opzettelijke brandstichting na de dodelijke brand in Grobbendonk. De overheid roept op om spaarzaam te zijn met water en een dodelijke explosie in Rotterdam. Het pakket van Antwerpen opent een onderzoek naar opzettelijke brandstichting na de dodelijke brand op een camping in Grobbendonk. Daarbij kwam 1 persoon om het leven. Morgen wordt er een autopsie op het lichaam uitgevoerd. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
2: Dat levert ons hopelijk meer info op over de doodsoorzaak, maar ook hopelijk meer informatie over de identiteit van het slachtoffer. Zolang dat de branddeskundigen en het labo hun bevindingen nog niet klaar hebben, liggen alle pistes mogelijk nog op de tafel. Die gaan van enerzijds opzettelijk

0: gevaarlijke brandstichting tot en met een accidentele oorzaak. Dus daarop loopt het onderzoek. Maar op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over.
1: De brand brak vanochtend uit. Twee chalets zijn volledig uitgebrand. Nog een derde raakte beschadigd. Vlaams minister van Omgeving Joop Broens roept op om spaarzaam te zijn met water. Dat blijkt na afloop van de droogtecommissie die vandaag samenkwam. Er geldt al meer dan een maand code oranje voor droogte. De druk op de watervoorraad neemt daarom ook verder toe, zegt Broens.
2: De waterpeilen van onze waterlopen blijven dalen. De debieten eveneens zo. Wat de drinkwatervoorziening betreft is het zo dat er vandaag een voldoende voorraad is. Dat geen bijkomende beperkingen nodig zijn. En ook daar is verhoogde waakzaamheid geboden. Zet het zeker enkel in voor de meest noodzakelijke dingen. Ja, niet om je gezond te sproeien, dat spreekt voor zich.
1: In bijna heel Vlaanderen is er al een oppompverbod van kracht. Bij een Russische droneaanval op een passagierstrein in Oekraïne zijn twee treinbestuurders omgekomen, dat meldt de Oekraïnse spoorwegmaatschappij. In de trein zaten zo'n 340 passagiers. Verder raakte niemand gewond. In de afgelopen maand juli zijn wel al meer dan 430 burgers gedood bij Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 4 jaar tijd. In de haven van Rotterdam in Nederland is een dode gevallen bij een explosie. 6 anderen raakten gewond, dat meldt de politie. Over de oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend, dat wordt nog onderzocht. En sport, Helena Bonnet kijkt uit naar de finale op de 400 meter op het EK Atletiek in Birmingham. Bonnet liep de vierde tijd in de halve finale vanmiddag en verpulverde haar persoonlijke record met een halve seconde. Ze heeft zichzelf verbaasd, zegt ze.
3: Ik denk dat vandaag met alle puzzelstukjes samenvielen en ja, ik heb echt heel soepel kunnen lopen en echt tot het einde voelde ik me echt heel sterk vandaag. Morgen loop ik nog de reeks met de cheetahs, dus ik ga zien hoe ik ervan recupereer. We gaan zien, ik ga er gewoon voor genieten. Ik ben ongelooflijk blij dat ik er mag staan.
1: Vanavond is het nog uitkijken naar Ilona Masson en Salia Guis in de finale van het hingstapspringen en Eline Dalemans loopt de finale van de 3000 meter stiepel. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Morgen krijgen we hetzelfde stralende weer tot 37 graden dan. Zaterdag nog 34 graden, wel kans op regen en onweersbuien. Zondag wordt wisselend bewolkt, maar wel meestal droog. We halen dan tot 28 graden.
4: 5 files op onze snelwegen waar je nog 10 minuten of meer verliest. Richting Antwerpen E19, 25 minuten extra tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de A12, 10 minuten erbij tussen Strombeek-Bever en Londerzeel. De Antwerpse ring richting Nederland, 24 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En op de Brusselse buitenring 12 minuten extra tussen Grimbergen en Jette.
5: Dit is Joe.
6: Met Anne van Elzen.

0: Oh my god, je moet zien wat ik zie. Die hoort dus die muziek dat wij hier spelen in de oren. En je begint zoiets te doen dat lijkt op een soort van lambada dansen.
1: Dit is Joe.
2: Live van op Rijvers.
0: Maar Jan Bosman, jij voelt u eigenlijk toch echt in uw sas daar. Hè? Maar trouwens, jij staat daar bij onze geweldige Jarne Ponnet, onze collega natuurlijk, maar ook een ster op het podium.
3: Ja, zeg maar, het weer is gewoon geweldig vandaag. Het is zo lekker warm en we beleven hier helemaal het festivalleven. Want onze producer Lotte zal nu eens laten zien hoe zwart haar voeten ondertussen zijn. Ze schudt nee, ze wil ze niet laten zien. Maar ik wilde gewoon even laten zien hoe vuil die voeten waren en hoe proper Jarne Ponnet hier staat.
4: Dankjewel, zo ken je me toch ook, hè?
3: Ja, wel een beetje, maar is dat jouw outfit voor vanavond om hier op het podium te gaan staan?
4: Ik heb speciaal nieuwe kleren gekocht. Een fris hemdje, een baggy broek, want dat is in blijkbaar terug, en zo wat hoge sokjes. Maar nee, echt, dat heb ik dus gekocht voor hier om vandaag te staan, inderdaad.
3: Dus die drie kwartsbroeken aan, ik dacht dat al lang uit de mode was, maar blijkbaar is dat terug in de mode. Ja, ik kan al lang niet meer volgen. Mm-hmm. Zeg, maar Jarne, jouw voorbereiding, hoe is die verlopen voor vanavond?
4: Ah, wel, dus ik moet hier afsluiten na Clouseau en dat betekent dat we echt wel een Joe-publiek gaan hebben deze avond. Hè. Dus wat we mensen mogen verwachten is echte Joe-muziek, de echte Joe-party-muziek, maar ik heb er telkens een dikke beat onder gegooid, zal ik maar zeggen. Dus het wordt een heel groot feest, een heel groot meezingfeest.
3: Wacht, je hebt daar nu al een dikke beat onder gegooid? Meestal DJ's die doen dat toch allemaal gewoon live?
4: Nee, zo werkt het niet. Dus op voorhand maak je remixes en die worden dan live aan elkaar gemixt. Dat gebeurt wel.
3: Ja, dat doe je. Maar voor alle duidelijkheid, jij doet dat nog altijd eigenlijk gewoon live mixen doe jij echt wel, hè?
4: Het ding is, ik weet waar ik mee ga beginnen en ik weet waar ik mee ga eindigen. Maar voor de rest, daartussen, dat bekijken we dan wat publiek, hoe dat ze reageren natuurlijk.
3: Mogen we al weten waarmee je gaat beginnen?
4: Summer of 69 van Bryan Adams.
3: Bon, ja, oké, okay, kom al niet. ik dacht dat je ging zeggen van, na een optreden van Clouseau, nog snel een Clouseau-nummer. Met welk nummer ga je afsluiten?
4: Ik ben Van Hasselt, we zijn de Lievegem en ik sluit af met Ik hou van u van Noordkaap.
3: Oh. Les Céline Dion moet er toch mee afsluiten. Dat is toch bij elke goede vijf moeten doen met Céline Dion. It's all coming back. Ah, wacht, ik begin te zingen. Misschien moeten we nu naar onze karaokeboot gaan, want Anne die wil ons graag horen zingen samen in de karaokeboot van Joe. En dan zingen we samen It's all coming back van Céline Dion.
4: We waren bijna echt vergeten hoe schoon de zomer.
3: Ja. Oké, dus het zal een gevecht worden. Welk liedje? Welk liedje we zo meteen gaan zingen voor jou, Anne?
0: Oké, okay. Ik ben zo benieuwd. Maar wens hem veel succes, hè, onze Joe-zoon. Dag.
3: Ja, ik zal het hem al zeggen.

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Smartfoto.be.
2: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
6: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: Hummel koken.
9: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
7: Pannenkoeken met appeltjes. Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
11: Een kraan die lekt.
12: Een tegel met een barst.
11: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
12: Het is tijd voor iets nieuws.

0: en Ike met Nutbush City Limits. En we gaan toch even de limits aftasten, de vocale limits van de twee geweldige heren van Banjo. Ze zijn zich al aan het helemaal aan het prepareren. Jan Bosman en Jarne Ponnet. Wat een heerlijk duo eigenlijk om die twee bezig te zien. Dat zijn dus echt de Peppy en Kokkie van dienst.
1: Dit is Joe.
2: Live van op Rijvers.
0: Ik moet nu ook wel zeggen... Nee. Hij is al aan het zingen, maar dat gaan we nog niet doen. Jan, nee, nog niet. We zijn nog niet on-air qua geluid. Ik wou de mensen even verwittigen. Dus Jan Bosman en Jarne Ponnet gaan nu meezingen in de Joe Karaoke booth. Je kunt dus even weg, mocht je dat nu willen. Bij deze. Ik ga ze even openzetten, hè. Hier zijn ze.
3: Ja, we zijn uit.

0: Ja, maar, ja, moeten we nog? Of is het genoeg geweest?
1: Ah, nee, je bent nog maar just op gang. There were nights. And, allee, kom maar. En Jan, je hebt nu een
0: microfoon. There were nights of endless pleasure.
2: En nu.

0: kijk toen oh, weer. Ja, het is genoeg geweest.
1: Het
0: is genoeg geweest.
1: Het is echt schatjes, weet je dat?
0: Oh, ja, ja.
1: Hey, Janneke, hoort het nu?
0: De echte.
1: De echte.
0: De echte
1: Celine. Speciaal voor u opgedragen aan onze Jan en Janne de Hel.

0: De reacties zijn een beetje verdeeld. Laten we het zo zeggen. Op de karaoke-versie van Jan en Jarne gaat van een nieuw duo is gelanceerd bij deze Christine. Dat stuurt tot A Star Is Born tot... Gidi stuurt, stop er alsjeblieft mee, want straks wil Celine niet meer overkomen. Zeg, iets heel grappig gelezen vandaag in de krant. Lopen is heel erg in de mode. Iedereen kent wel iemand in zijn of haar omgeving die meedoet aan loopevenementen of marathons, triathlons, noem het maar op. Maar ook bij de dieren wordt er alles gelopen. We weten allemaal dat hamsters, dat die heel graag in zo'n hamsterwielken lopen. Hè? En nu vroeg de Nederlandse fysicus Thijs de Buk zich af hoeveel afstand zijn hamsterke Molly nu eigenlijk aflegt. Hij heeft dus een magneet bevestigd aan het wielke. En met die magneet kan een computer dan de afgelegde afstand opvolgen. En Thijs die kon zijn ogen niet geloven toen hij zag dat Molly, hou je vast, Molly loopt maar liefst 70 kilometer per week. Ze haalde een dag ook een persoonlijk record van 11,15 kilometer. En ook startte ze elke avond vrijwel stipt op hetzelfde moment. Molly is dus echt, en alle hamsters dus eigenlijk, dat zijn echt gedreven sportvrouwen en sportjongens. Hè. Dus ik vond dat ongelooflijk. Maar goed, dat is zo'n beetje het nieuws uit de rand voor het grote nieuws en de hoofdpunten daarvan. Gaan we nu naar Emile Wallais. Een hele goede middag.
1: Goedemiddag. Het parket van Antwerpen opent een onderzoek naar opzettelijke brandstichting na de dodelijke brand op een camping in Grobbendonk. Daarbij kwam één persoon om het leven. Morgen wordt er een autopsie op het lichaam uitgevoerd. Het is voorlopig niet duidelijk om wie het gaat. De brand die brak vanochtend uit. Twee chalets zijn volledig uitgebrand. Nog een derde raakte beschadigd. Op de Kanthoutse Heide in de Antwerpse Kempen hebben de hulpdiensten een natuurbrand kunnen vermijden. Een groep van vier jongeren wilde er gisteravond naar de sterren kijken, maar omdat ze het koud hadden, hadden ze een kampvuur gemaakt. Dat is natuurlijk verboden en ook levensgevaarlijk met de droogte. Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse en die kon de brand dan ook snel blussen. En voor de kust van Fethiye in Turkije is een toeristenboot in brand gevlogen. 115 mensen, onder hen ook vrouwen en kinderen, zijn in zee gesprongen om zichzelf te redden. De kustwacht kon gelukkig ook iedereen redden. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Hoe de brand is ontstaan is voorlopig niet duidelijk en ook of er Belgen op de boot zaten is niet geweten. Vanavond blijft het nog erg warm en zonnig. Vannacht koelt het dan af tot zo'n 20 graden. Morgen krijgen we opnieuw stralend zomerweer met maxima tot 37 graden.
0: 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten aan schuift. Richting Antwerpen op de E19, een half uur erbij tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En 11 minuten op de A12 tussen Strombeek-Bever en Londerzeel. Op de Brusselse Binnenring 26 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren-Vierarmen. Op de Buitenring 20 minuten tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem. En 14 tussen Grimbergen en Jette. Op de Antwerpse Ring richting Nederland 22 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En 11 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent is een ongeval gebeurd en daardoor verlies je 14 minuten tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel.
2: Dit is Joe
3: met Anne van Elzen.

0: Sunday, bloody Sunday. In een openhartige video heeft de YouTuber Acid verteld dat hij een hele zware periode achter de rug heeft. Maar opvallend, om zijn verhaal kwijt te kunnen en hulp te zoeken, greep hij niet naar een echte therapeut of psycholoog, maar naar ChatGPT.
1: Nou, dat ging makkelijk om aan, man. Het was een beetje moeilijk om daarna terug mijn drive te vinden. En vooral om iemand te vinden om daar eens over te praten. Dat vond ik echt fucking moeilijk. Tot aan een week geleden dat ik mezelf heb overgegeven van ChatGPT, omdat ik echt geen zin had om een afspraak te maken bij een psycholoog, om dan weer weken te wachten om naar die psycholoog te gaan, om daar dan eens mee te praten. Ik wou heel graag praten met iemand die mij niet kende, die niks wist van alles wat daar was, en dat gewoon eens te vertellen en daarin een mening of gewoon een andere invalshoek van te krijgen van iemand die helemaal niet in die situatie zat. Ja, ChatGPT heeft daar gezegd dat ik moest horen op het goede moment, maar dat heeft heel veel rust gebracht in mijn hoofd.
0: Ja, ik moet zeggen, ik ben deze voormiddag naar de psycholoog geweest, naar onze Jo, en dat heeft mij ook wel rust gebracht. Maar goed, een AI-chatbot als psycholoog. Het klinkt raar, maar Acid is echt lang niet de enige die dat doet. Want zo'n chatbot is natuurlijk altijd bereikbaar, oordeelt niet, voelt veilig. Ik doe het soms ook wel, maar het is soms ook wel een illusie natuurlijk. Is praten met een computer wel zo'n goed idee als je het mentaal moeilijk hebt? En waar moet je vooral op letten? Dat vragen we zo meteen aan psycholoog Vanessa Muldermans. Na Bob Marley and the Wailers en dit.
2: Wie houdt vanavond bij VTM het hoofd koel? In de quiz, ik weet er alles van. En wie overleeft bij VTM 2 het China van de 11e eeuw in The Great Wall? Je ziet het vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: Meteor komt er zo meteen aan samen met Hanna May en Wat wil je van mij? Maar eerst eens even nachecken. Hoe veilig is ChatGPT als psycholoog? Want we doen dat allemaal wel eens op de een of andere manier. Maar YouTuber Acid die heeft dus wel openhartig gedeeld dat hij wel degelijk steun heeft gezocht bij ChatGPT bij mentale moeilijkheden. Maar ja, de vraag is dus, hoe veilig is het? Ik vraag het aan psycholoog Vanessa Muldermans. Dag Vanessa.
1: Dag Anne, goedenavond.
0: Ja, goedenavond. Dan denk ik op zich ook wel een vriendin van mij die werkt bij Teleonthaal. Dat is ook anoniem. Waarom stappen mensen dan toch sneller naar ChatGPT? Natuurlijk, dat heb je bij de hand, hè? Dat wel.
1: Ja, klopt. Het is natuurlijk een hele evolutie die we kennen. En die evolutie brengt nu eenmaal dat die dingen er zijn. En die zijn makkelijk, snel en onmiddellijk. Ik heb nu een vraag. Ik voel mij nu niet zo goed. Ik neem mijn gsm. Eén klik en ik heb een antwoord waar ik mogelijk iets mee ben. Hè. Ja. Teleonthaal, zeker heel erg aan te raden. Maar daar moet ik net toch al wat meer stappen voor ondernemen. En daar zit ook wel iemand aan de andere kant. Dat is zo net toch nog allemaal wat moeilijker als je je niet goed voelt natuurlijk.
0: Ja, het speelt heel erg in op de evolutie in totaal in de maatschappij. Hè. Ik wil nu kijken naar dat programma. Ah ja, dat kan, hè, want je kunt het opvragen wanneer je wil. En dus ook hetzelfde met je problemen. Maar kan het dan ook echt helpen? Zijn er ook positieve dingen aan?
1: Ik denk dat er, zoals aan alles, heel erg positieve dingen zijn. Maar dat er natuurlijk ook valkuilen aan zijn. Hè. Het is de evolutie en we moeten er ook niet tegen vechten. Het is er. Dus laat ons vooral kijken naar hoe we het gezond en veilig kunnen gebruiken. Wat is het? Wat is ChatGPT? Ja, dat is eigenlijk een tool die ons enorm kan helpen als we een vraag hebben van heel snel. Een soort samenvatting van alles wat er op internet te vinden is, alles wat er in de air te vinden is, daar ons een samenvatting van te geven. Dus dat is in ieder geval helpend en tijdsbesparend. Hè? Maar dan moeten we natuurlijk zelf daar ook nog wel wat mee aan de slag. Daar moet altijd een soort, ja, ik noem dat zo ons gezond boerenverstand. Zo, hè? Je kan een vraag stellen en een aantal tips en adviezen krijgen. Dat is keigoed. Hè? Ik vind dat altijd goed als iemand zich slecht voelt, dat je dingen onderneemt, dat je stappen zet. Dus dat is zeker al een goede stap. Maar dan moet je gaan kijken, dat advies, die tips, ga dat eens uitproberen. Wat doet dat met mij? Ik ga misschien eens hier of daar een vraag stellen. Ik ga misschien eens lezen. Hè? Hoe anderen dit hebben ervaren. Dus je moet zelf toch nog oordelen van, kan ik hier iets mee? Hè? Ja. ChatGPT is een robot, dat is geen mens. ChatGPT kent geen emotie, kent ook geen invoelen, kent ook geen kritische manier van vraag stellen. Hè? Dus het gaat jou informatie geven, objectieve, feitelijke informatie, op basis van wat er allemaal op internet te vinden is. Okay. Maar het is geen mens die mee met jou voelt en met jou samen dingen uitzoekt.
0: Ja, maar als ik dan even kritisch ben, dan denk ik, ja, we spreken hier over gezond boerenverstand, maar wanneer iemand zich totaal niet goed in zijn vel voelt, dan is het net soms ook dat gezond boerenverstand dat het laat afweten.
1: Ja. Ja, ja, ja. Dus ik denk dat het dan heel goed is dat je een eerste stap zet en dat je misschien online kan lezen, dat je zeker niet alleen bent, dat je online kan lezen dat andere mensen dit ook wel eens voelen, dat je kan lezen wat zij hebben gedaan en dat je dan gaat kijken, oké, welk van deze dingen kunnen mij misschien ook helpen? Ik ga dat ook eens uitproberen. Dus het kan zeker, maar ik zie het eerder als een eerste stap waar toch nog een filter voor nodig is. Ja. Het is geen vervanging, maar het kan zeker een mooi en-en-en verhaal zijn.
0: Er kan herkenning in zitten en dat kan al een eerste punt zijn om misschien verdere stappen te gaan ondernemen.
1: Ja.
0: Van AI, toch de stap verkleinen naar een mens, dat kan. Hè?
1: Ja, zeker en vast.
0: Okay. Ja, een AI kan luisteren, maar vervangt natuurlijk nooit echt een mens. Bedankt alvast voor de uitleg, Vanessa en mensen die
1: graag gedaan.
0: Ja, mensen die luisteren die nood hebben aan een gesprek. Teleonthaal is altijd gratis en anoniem beschikbaar op nummer 106. Of een goede psycholoog, hè, om dus objectief bij te kunnen ventileren. Dat heb ik vanmorgen ook nog gedaan. En dat is de sterkste aan te raden.
1: Ja, super.
0: In combinatie met ChatGPT, maar ik zoek daar vooral gelijk als ik ruzie heb met mijn man.
1: Oké, maar weet dat ChatGPT jou altijd zal gelijk geven. Ga nooit tegen... Ah, oké. Okay.
0: Nee,
1: ik ga daar eigenlijk ook beginnen doen.
0: Ja, maar dat is om even gehoord te worden. En dan heb ik zoiets van, voilà, ik ben het kwijt. Ik heb gelijk gekregen van iemand, het is goed geweest. Ah, en dan zit ik hier aan mijn gasten te vragen, wil je geluk of wil je gelijk? En viva la vida. Nou, we willen geluk, hè, Vanessa. Dankjewel.
1: Ja.
0: Dat ik jou mocht bellen. Dankjewel, hè.
1: Graag gedaan.
0: Tot snel.
1: Dag.

0: Freddie Mercury zingt zometeen Living on My Own. Maar Laura Tesoro krijgt niet de kans om zich een beetje op haar eentje voor te bereiden. Want Jan Bosman heeft haar bij de microfoon getrokken. 6 uur nu, de hoofdpunten van het nieuws. Of het nieuws zelf krijg je van Emile Wallace. Goedenavond.
1: Goedenavond. Een onderzoek naar opzettelijke brandstichting na de dodelijke brand in Grobbendonk. De brandweer vermijdt een natuurbrand op de Kantoutse Heide. En brand op een toeristenboot in Turkije. Het parket van Antwerpen opent een onderzoek naar opzettelijke brandstichting na de dodelijke brand op een camping in Grobbendonk. Daarbij kwam 1 persoon om het leven. Morgen wordt er een autopsie op het lichaam uitgevoerd. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
2: Dat levert ons hopelijk meer info op over de doodsoorzaak, maar ook hopelijk meer informatie over de identiteit van het slachtoffer. Zolang dat de branddeskundigen en het labo hun bevindingen nog niet klaar hebben, liggen alle pistes mogelijk nog op de tafel. Die gaan van enerzijds opzettelijke brandstichting tot en met een accidentele oorzaak, dus daarop loopt het onderzoek. Maar op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over.
1: De brand brak vanochtend uit. 2 chalets zijn volledig uitgebrand. Nog een derde raakte beschadigd. Op de Kanthoutse Heide in de Antwerpse Kempen hebben de hulpdiensten gisteravond een natuurbrand kunnen vermijden. 4 jongeren wilden er naar de sterren kijken en hadden er een kampvuur gemaakt omdat ze het koud hadden. Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse, zegt Britt Vervoort van de politie.
3: Die hebben ons ook verteld dat het vuur ondertussen ook al tot een spade diep onder de grond zat. Dus dat was eigenlijk een heel gevaarlijke situatie. Bij deze droogte is het absoluut verboden om eender welk vuur te maken. 1 vonkje is al voldoende om een grote natuurbrand te hebben. Dus vandaar ook onze oproep om absoluut geen vuur te maken.
1: Er vielen gelukkig geen gewonden en er was ook geen schade aan de natuur. De politie stelde wel een PV op. Voor de kust van Fethiye in Turkije is een toeristenboot in brand gevlogen. 115 mensen, onder hen ook vrouwen en kinderen, sprongen daarop in zee. De kustwacht kon uiteindelijk iedereen redden, dat meldt de Turkse staatsnieuwsagentschap. 2 mensen

0: Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk en ook of er Belgen op de boot zaten is niet geweten. Bij een Russische droneaanval op een passagierstrein in Oekraïne zijn twee treinbestuurders omgekomen, dat meldt de Oekraïnse spoorwegmaatschappij. In de trein zaten zo'n 340 passagiers, verder raakte niemand gewond. In de afgelopen maand juli zijn al meer dan 430 burgers gedood bij Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 4 jaar tijd. En sport, Helena Ponet kijkt uit naar de finale op de 400 meter op het EK Atletiek in Birmingham morgen. Ponet liep de vierde tijd in de halve finale vanmiddag en verpulverde haar persoonlijk record met een halve seconde. Ze heeft zichzelf verbaasd, zegt ze.
1: Ik denk dat vandaag een beetje alle puzzelstukjes samenvielen. En ja, ik heb echt heel soepel kunnen lopen. En echt tot het einde voelde ik me echt heel sterk vandaag. Morgen loop ik nog de reeks met de cheetahs. Dus ik ga zien hoe ik ervan recupereer. We gaan zien. Ik ga er gewoon voor genieten. Ik ben ongelooflijk blij dat ik er mag staan.
0: Vanavond is het nog uitkijken naar Ilona Masson en Salia Guis in de finale van het hingstapspringen. En Eileen Dalemans loopt de finale van de 3000 meter steeple. Vanavond blijft het nog erg warm en zonnig. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen krijgen we opnieuw stralend zomerweer met maxima tot 37 graden. Zaterdag zondag al is er wel kans op regen en onweersbuien bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 graden aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog bij zo'n 25 graden.
2: 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten aanschuift. Richting Hasselt door een ongeval een klein uur extra tussen Massenhoven en Herentals Industrie. Richting Antwerpen op de E19 een half uur erbij tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de A12 14 minuten tussen Strombeek-Bever en Londerzeel. 10 minuten op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland 16 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent door een ongeval een kwartier aanschuiven tussen Berchem en Antwerpen-Centrum. En op de Brusselse buitering 11 minuten tussen Grimbergen en Jette.
3: Dit is Joe
4: met Anne van Elzen.

0: Ik denk dat Laura Tesoro misschien ook geen time heeft voor een babbeltje met Jan Bosman, want die staat daar zo meteen op dat geweldige podium van Rijvers. Maar kijk, voorlopig toch nog een big smile op haar gezicht.
1: Dit is Joe.
2: Live van op Rijvers.
0: Ja, en onze Jan Bosman die heeft zich geparkeerd op de Aperol Spritz stoelen naast Laura Tesoro.
3: Ja, in de backstage van het Rijversfestival. En dat wordt hier de vriendelijkste backstage van alle festivals genoemd. Dus ik ga ook vriendelijk beginnen. Maar ik ga het er niet over hebben. Maar ik moest van mijn collega's jou sowieso veel dikke proficiat wensen met de verloving.
4: Ah, dankjewel.
3: Tot daar. Meer vragen kan ik er niet over stellen.
4: Dankjewel.
3: Maar het nieuws van gisteren, daar wil ik het wel over hebben. Want je hebt gezegd dat je met het Songfestival niks te maken meer wil hebben. Dat las ik in het laatste nieuws. Wat is daar aan de hand?
4: Ja, dat is jammer dat nuances altijd verloren gaan in HLN-artikels. Ik heb eigenlijk in april al laten weten dat ik niet meer deel ging nemen aan het grote Songfestivalconcert in Amsterdam. Na de jammere beslissingen die er wederom gemaakt werden bij de EBU in het laatste Songfestival. En nu hebben ze dat pas bekendgemaakt. Want natuurlijk, nu lijkt alsof ik 2 maanden op voorhand de stekker eruit trek, wat niet zo was. En jammer genoeg vermeldt HLN er ook niet bij dat de reden is waarom ik niet meer meedoe. Omdat ik niet geassocieerd wil worden met organisaties die een genocide negeren. Heeft niks te maken met het Songfestival zelf. Ik ben natuurlijk nog altijd heel trots en dankbaar voor wat ik daar 10 jaar geleden gedaan heb en de deuren die daarna geopend zijn. Maar het was toen wel in een andere situatie, in een andere beleving. En jammer genoeg maken ze vandaag andere beslissingen waar ik het niet mee eens ben en waar ik mij niet mee wil associëren. Dus dat is de context. En verder wil ik er ook niks meer over zeggen.
3: Maar dat is bij deze wel rechtgezet natuurlijk.
4: Echt wel, ja. Merci. Ja.
3: Zeg, je hebt straks hier een optreden op het Rijversfestival. Je hebt mij net verteld dat dat heel intens is, dat optreden. Weet je wel hoe warm het in die tent is?
4: Ik weet nog niet hoe warm het in die tent is, maar ik heb wel zo'n voorgevoel. Wij zitten hier gewoon in de backstage niks te doen en ik voel al zweet druppelen over mijn hoofd. Dus ik vind het wel spannend voor zometeen. Maar we gaan ons best doen en ik heb ervoor gezorgd dat mijn team genoeg water heeft. Ik hoop dat de mensen die komen kijken genoeg water hebben en dat we allemaal het einde van de show halen.
3: Ja, maar als je dan zegt intens, wat is dat dan?
4: Ja, onze show is best dynamisch en heel energiek. En dat vind ik ook leuk, omdat ik vind het altijd tof als ik tegen het einde van de show iedereen mee heb kunnen laten dansen en springen en dat iedereen met goed gevoel naar huis gaat en heel veel endorfines. Maar ja, dat maakt ook wel dat het heel heftig is om dat in die warmte te doen. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen zometeen. Ja.
3: Dat zal straks moeten blijken. Je gaat waarschijnlijk ook die nieuwe single van jou zitten, Plastic Paradise.
4: Zeker. Plastic Paradise zit erin. Inclusief Dance Break. Dus zweten gaan we zeker doen. En ik hoop dat...
3: Wacht, want Anne, ik ben niet helemaal mee. Dance Break?
4: Ja, we doen een Dance Break. Op Plastic Paradise. Dat hebben we op 10 om te zien ook gedaan. En ondertussen zijn zelfs mensen die Dance Break al aan het nadoen op TikTok. Dus dat is heel leuk om te zien. Dus het is wel een dingetje. Dus ik kijk er naar uit om het te doen. Want mensen die niet weten dat het mijn Dance Break is, zijn altijd wel verrast op het moment dat het gebeurt. Dus dat is leuk. Ja.
3: Het moet iets worden op TikTok, zoveel is duidelijk. Wat mogen de mensen verder nog van die show verwachten?
4: Ja, zoals ik al zei, dynamisch, energiek en hopelijk veel meezingen en meespringen. En ik hoop dat dat gaat lukken in die warmte. Ik zeg het, ik hoop dat ik de mensen meekrijg en dat ze niet te warm gaan hebben en daardoor misschien niet op hun gemak gaan zijn.
3: Ja, niet te veel werk voor het Rode Kruis bijvoorbeeld.
4: Voilà, ik hoop gewoon dat iedereen een good time heeft.
3: Ja. Zeg maar, niet te veel, misschien kennen mensen de tekst van Plastic Paradise nog niet meteen. Waarover gaat de single nog heel kort?
4: Plastic Paradise gaat eigenlijk over meer in het hier en het nu leven en meer in het moment zijn en minder bezig zijn met hoe het eruit ziet voor de buitenwereld. Dus eigenlijk zoals we zo meteen allemaal samen keihard gaan zweten zonder ermee bezig te zijn hoe het er straks gaat uitzien. No Plastic Paradise en gewoon having fun.
3: Ja, dat is dus voor straks. Je gaat hem zo meteen trouwens ook draaien aan op de radio. Voilà, Laura, veel succes. Het is vakantie. Misschien moet ik je toch nog net even vragen. Is de huwelijksreis al beslist? Waar gaat ze naartoe?
4: Nee, zeker niet. Ik ben nog maar 2 weken verloofd, dus ik zit nog in fase 1.
3: Ik dacht het al. Voilà, heel erg. Ja, ik weet het, maar ik moest het ook vragen. Heel erg veel succes vanavond. Veel plezier en geniet er toch maar van. Hè.
4: Merci, dankjewel.
3: Voilà, Anne. Ja. Straks is er onze collega nog, hè? Sven Ornelis, die loopt hier ook ergens rond. Dus die gaan we ook eens aanhoren. Hè?
0: Ja, benieuwd naar jouw spitsvondige vraagjes straks, liefst.
3: Joe.
0: Plastic Paradise coming up.

Tony Esposito en Papa Chico. Ja, het laatste weekend... Ik ging zeggen, werkvrij gaat in voor Sven en Anke, maar dat klopt eigenlijk voor Anke wel, maar voor Sven niet, want Ornelis Goes 80s, dat is

0: Earth and Fire Weekend. Ja, ik was toch niet helemaal uitgepraat wat Sven Ornelis betreft, maar natuurlijk, die begonnen hier al te zingen, dus ik moest even zwijgen. In ieder geval, vandaag op Rijvers, Ornelis Goes 80s. En dat dat een dik feest is, dat hebben we ondervonden in Westende, want die is daar ook op het dak van ons Joe Paradise Beach komen optreden. Sven zit dus duidelijk niet stil, want vanaf maandag staat die wekker weer extra vroeg, want dan starten ze het 11e seizoen, Sven en Anke. Zometeen Bruno Mars en dan de artiest die vanavond om 10:45 samen met zijn broer en de band die tent daar, dat Star Stage in Rijvers, helemaal... Ja, hoe zal ik het zeggen? In brand zetten? Ja, liever niet natuurlijk. Figuurlijk, heel graag.
1: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
2: Check.
1: De DJ checkt voor je tickets koopt.
2: Oké, check.
1: En social media checkt voor je op date gaat.
2: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
1: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
1: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Om te zien live, Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond van iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold Rie, Tool Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live, Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
6: Deze week kom je bij Spar voor...
7: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
6: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
7: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
6: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Frozen on my soul. Ja, Heidi van Tielen, die geniet nog ook van een paar dagjes vakantie. De laatste zullen het zijn, want ook zij zal een nieuw seizoen aftrappen. Wie weet komt daar ook weer een nieuwe wegwijzer in. Elke week een bekende Vlaming die tipt over van alles en nog wat. Van restaurants tot series om te bekijken, tot landen om naartoe te reizen. Maar ook boeken om te lezen. En Stijn Baart, die was ook eens te gast in haar wegwijzer.
1: Ja, het boek waar ik het meeste van genoten heb afgelopen jaar, dat heet De Verovering van België. Dat is een boek van Wouter Verschelde, waarin hij de vorming van de regering De Wever uit de doeken doet. Maar niet op een saaie manier, heel technisch. Nee, je leest echt waar die politici mee bezig waren. Kleine spelletjes, een glas whisky dat tegen de muur kapot wordt gegooid. Wat men at en wat men dronk aan tafel. En hoe dat men dan uiteindelijk tot een akkoord komt. Ja, dat is ook wel mijn genre. De reconstructie van hoe een regering is tot stand gekomen. En dat heeft Wouter Verschelden in De Verovering van België echt wel schitterend gedaan wat de regering De Wever betreft.

0: laatst tot in onze hof ga horen. Want lief, ik heb dromen, dat is niet zo ver. En nu ondertussen 7:01, de hoofdpunten van het nieuws van Emiel Wallais. Goedenavond.
1: Goedenavond. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een goudschat van maar liefst 9 miljoen euro gevonden bij renovatiewerken. Dat bevestigt het parket. Het gaat onder meer om goudklompen en gouden munten. De vondst gebeurde bij verbouwingswerk aan een gebouw van CAW Oost-Vlaanderen. De politie nam de vondst in beslag en bracht het naar een veilige locatie. Op de Kanthoutse Heide in de Antwerpse Kempen hebben de hulpdiensten natuurbrand kunnen vermijden. Een groep van 4 jongeren wilde er naar de sterren kijken, maar omdat ze het koud hadden, hadden ze een kampvuur gemaakt. Het is natuurlijk verboden en ook levensgevaarlijk met de droogte. Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse en die kon de brand ook snel blussen. En het proces rond de verkoop van voetbalclub Anderlecht liever aan zakenman Mark Koeken moet volledig herbeginnen. Dat heeft het Hof van Beroep in Brussel beslist. Eind mei diende spelersmakelaar Christophe Henrotté een wrakingsverzoek tegen de rechter in, omdat hij niet partijdig zou kunnen optreden. Het Hof van Beroep heeft dat verzoek nu gegrond verklaard. Koeken zou 9 jaar geleden veel te veel hebben betaald om Anderlecht over te nemen. Onder meer ex-CEO van Piesbroek en oud-directeur Herman van Holsbeek worden verdacht van oplichting. Vanavond blijft het nog erg warm en zonnig. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer met maxima tot 37 graden.
0: Klein vraagje, Emiel.
1: Zeg eens dan.
0: Heb jij nu voetbalkleur bekend, zonder dat het de bedoeling was?
1: Het was helemaal niet de bedoeling, maar ik ben wel geen fan van Anderlecht. Maar ik zou nooit een voetbalclub zo beledigen. Dus het is absoluut niet mijn bedoeling geweest.
0: Zei jij nu niet voetbalklucht?
1: Ik heb dat inderdaad gezegd, ja.
0: Dat is er eentje voor in de boeken.
1: Dat is, dat ga ik opschrijven. Ja, kijk, bij deze.
0: Dag Emiel.
1: Tot straks. Hè, dag.
0: 3 files op onze snelwegen waren meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste richting Hasselt, E313. 1:08 aanschuiven al tussen Massenhoven en Herentals Industrie door een ongeval. Richting Antwerpen, E19. Tussen Mechelen-Zuid en Rums, 20 minuten erbij. Op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette, 13 minuten aanschuiven.
2: Dit is Joe met Anne van Elzen.

0: en Baby, I Love Your Way. Nu dat ik het eigenlijk zo een beetje zie aan het einde van onze uitzending hier en de eerste dag Rijvers, die natuurlijk ook nog doorgaat straks bij Stijn. Wij moeten daar in het vervolg gewoon onze teambuilding met Joe doen.
1: Dit is Joe.
2: Live van op Rijvers.
0: Ah, maar ja, is dat geen idee? Volgend jaar gaan we daar gewoon de kick-off ook van nieuwe seizoenen en zo doen.
3: Ja, dat is misschien te overwegen, ja, want ik kom hier toch al ongelooflijk veel collega's tegen. Jarno Ponet, de DJ van vanavond, die ben ik hier al tegengekomen. En u, Sven Cornelis, dag Sven.
4: Dag Jan.
3: Maar ik dacht dat jij iemand was die tot de laatste dag van die vakantie ging genieten om dan maandag weer te herbeginnen. En nu moet jij hier vanavond ook al werken.
4: Maar ik moet niks, hè. Ik ben heel blij dat ik hier vanavond mag DJ'en. Ik ben trouwens al een week terug uit Spanje en ik heb al veel gedj'd. En vandaag eerst hier op het Rijversfestival en straks nog Bubbels aan Zee in Middelkerk. Dus het is een behoorlijk druk avondje. En het weekend ook nog en maandag vliegen we er weer in.
3: Maar jij gaat toch uitgerust zijn tegen maandag, want zo lijkt het niet als ik hoor hoeveel je dit weekend weer gaat doen.
4: Zeg maar Jan, kijk eens hoe fris ik eruit.
3: Ja, dat wel.
4: Wel, ja, nee. Ja, zeker, zeker. Maar weet je, we hebben heel veel vakantie gehad, het heeft heel veel deugd gedaan. Maar dat is zo, als het zo eind juni wordt, dan kun je niet snel genoeg op vakantie zijn. En als het zo augustus is geworden, dan wil je eigenlijk gewoon weer radio maken. Ik heb er echt keiveel goest in.
3: Ja, over dat radio maken, ik heb al een paar dingen gehoord en voor maandag zijn er grote verrassingen die je in petto hebt. Ligt nu toch al eens een tipje van de sluier voor de luisteraar? Want iedereen is mega nieuwsgierig.
4: Ah, we gaan het einde van de vakantie goed vieren. Dat gaan we doen. Dat is echt waar. Nee. Want die laatste... Nee, maar dat is, hier vertel ik al heel veel.
3: Ja?
4: Want het is altijd zo die laatste... Wat moet je doen met de kinderen helemaal op tijd? Wij gaan iets tofs organiseren.
3: Op reis gaan.
4: Wat? Het gaat iets leuks zijn. Wij gaan erbij zijn.
3: Ja, ik kan niet. Je gaat het niet vertellen, ik hoor het al.
4: Nee, dat ga ik niet vertellen. Want ja, Anke moet het ook mee kunnen vertellen samen met mij maandagochtend.
3: Maar had Anke hier geweest, die had het waarschijnlijk al lang verteld.
4: Ja, dat is wel waar.
3: Dat zou kunnen. Zeg, wat ga je hier vanavond doen op Rijvers?
4: Ja, ik sta dus kei tof. Ik sta hier meer op het disco, op het 80s, 90s podium. En ik heb een tijdje geleden aan zee op Joe Paradise Beach voor de allereerste keer mijn Ornelis Goes 80s kunnen lanceren. En hier ga ik het ook draaien. Het is een setje volle bak 80s muziek. Ik heb ook zo'n glitterpak.
3: Ik heb het gezien, mooi.
4: Ja, dat is zeer mooi, maar het is niet geschikt voor 36 graden Celsius.
3: Nee.
4: Wat het hier nu is op dit moment. En toch ga ik het aandoen, hè. Alles voor de show, hè, Jan.
3: Ja, het ziet er lichtblauw uit. Is dat jouw kleur?
4: Dat zijn eigenlijk allemaal glitters. Als er maar een beetje spotlight op komt, dan ben ik een levende discobal.
3: Oh, nog meer spotlights, nog warmer in die tent. Dat gaat ongelooflijk worden. Mag je al nummers verraden die je gaat draaien? Of zijn dat gewoon de klassiekers vooral?
4: Het gaat dikke ambiance zijn. Met alle grote top 80's platen gaan de revue passeren. We gaan met Madonna beginnen, denk ik.
3: Met Madonna beginnen, voilà. Dat is ideaal om daarmee te beginnen. Goed, Sven, ik wens je heel veel succes. Ga je omkleden, misschien onder de vest niet te veel aantrekken?
4: Ik ga je niks beloven, Jan.
3: Nee, ik kom ook niet kijken dan.
4: Oké.
3: Alvast bedankt en veel succes, hè.
4: Yes, dank u.
2: Je favoriete ochtendduo is terug.
4: Onze vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
0: Maar we zijn niet lui geweest, hè Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
4: Maandagochtend meteen al een grote verrassing.
0: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
2: Sven en Anke. Maandag tussen 6 en 10 bij Joe.
5: Deze week bij Hema. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
0: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
6: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is 4 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
0: Sst, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Het is nu final sale in de designer outlet van Roermond in Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond in Roosendaal.
9: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
10: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
9: En dan met XXL acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella, XXL

hoge noot, dat zou zomaar even een glas kunnen breken. Ik kan het niet testen, want ik raak totaal niet. Op dat niveau. Vanessa Amorosi, Absolutely Everybody. En onze zomermix, de voorlaatste, die staat klaar. Ik kan je al vertellen dat we beginnen met George Ezra en afronden met Marco Borsato. Geniet ervan. Smelt.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldieprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim. Dit
1: is jou. We zitten op twee plekken vandaag, hier in de studio in Vilvoorde en op Rijvers in Lievegem. En ik heb Jan Bosman een all-access pas gegeven. Zo kan hij tussenkomen wanneer hij wil. Hopelijk niet nu meteen al, want we hebben eerst nog het nieuws van 7 met Emiel Wallais. Goedenavond, Emiel.
2: Goedenavond. Bouwvakkers vinden een goudschat in Dendermonde. Het proces rond de verkoop van voetbalclub Anderlecht moet opnieuw. En Lucas en Vaux mag naar de finales op de 200 meter op het EK zwemmen. In Dendermonde hebben bouwvakkers een enorme hoeveelheid goud gevonden bij renovatiewerken. Het gaat om goudklompen en gouden munten, goed voor een waarde van 9 miljoen euro. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Hanne Olivier.
3: Het is natuurlijk enkel onze bevoegdheid om na te gaan of er ergens een strafbaar feit kan gelinkt worden. Maar we gaan wel nagaan. Het gaat natuurlijk over een heel grote som geld. Of dat misschien een strafbare oorsprong heeft, al dan niet. Maar uiteindelijk zal er dan in later instantie vooral moeten gekeken worden naar aan wie komt dat geld nu toe.
2: De politie nam het geld in beslag en bracht het naar een veilige locatie. Het proces rond de verkoop van voetbalclub Anderlecht aan zakenman Mark Koeken moet volledig herbeginnen. Dat heeft het Hof van Beroep in Brussel beslist. Eind mei diende spelersmakelaar Christophe Van Rotté een wrakingsverzoek tegen de rechter in, omdat die niet onpartijdig zou kunnen optreden. Het Hof van Beroep heeft dat verzoek nu gegrond verklaard. Koeken zou 9 jaar geleden veel te veel hebben betaald om Anderlecht over te nemen. Onder meer ex-CEO Jo van Piesbroek en oud-directeur Herman van Holsbeek worden verdacht van oplichting. Op het EK zwemmen in Parijs heeft onze landgenoot Lucas Envaux zich geplaatst voor de finale op de 200 meter vrije slag. Envaux zwom naar een nieuw Belgisch record in 1 minuut, 45 seconden en 72 honderdste. In totaal zette hij de 8e tijd van alle finalisten neer. De finale staat morgen gepland. En ook Roos van Otterdijk kon zich zo net plaatsen voor de finale op de 100 meter vlinderslag. Ze zwom naar een tijd van 55 seconden en 89 honderdste. Dat is een nieuw kampioenschapsrecord. Ook die finale is voor morgen. Vanavond blijft het nog erg warm en zonnig. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer, maximaal tot 37 graden. Zaterdag zonnig, al is er kans op regen en onweersbuien bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag dan weer wisselend.

0: bewolkt, maar wel meestal droog bij zo'n 25 graden.
1: 9 files staan er op dit moment nog in ons land, maar het zijn allemaal kortere files. Er is er maar eentje die langer is dan 10 minuten, maar dat is meteen wel een hele lange. Die staat op de E313 richting Hasselt. Tussen Massenhoven en Herentals-West moet je er bijna 1 uur bij rekenen.
2: Dit is Joe.
3: Met Stijn Smits.

0: De heat is on. Goh, Glenn, wat mij betreft mag je ze uitzetten hoor, die heat. Het is goed geweest. En morgen nog zo'n dagje. My god, zelfs mijn oorlellen zijn aan het zweten.
1: De playlist bingo.
0: Nog twee keer gaan we deze zomer van Playlist Bingo doen. Morgen bij Anne nog een keertje en vandaag bij mij. Het concept blijft hetzelfde. Je gaat nu naar de Joe-app. Je tikt bovenaan op Speel de Playlist Bingo. En dan zie je normaal gezien jouw persoonlijke bingo-kaart verschijnen. Met daarop 6 songs die je nog zal horen tussen nu en 8 uur 's avonds. Je vinkt elke keer de song aan die bij het vakje hoort. En op het einde, als de 6e song start, dan vink je dat laatste vakje aan en dan stuur je bingo-kaart door. En wat kan je dat opleveren? Wel, een heerlijk diner voor twee in het Atomium Restaurant. We hebben daar in de hoogste bol van dat iconische gebouw een tafeltje gereserveerd en jij mag dan je voetjes onder tafel schuiven en je culinair laten verwennen door de kok daar, die voorziet met zijn team een lekker driegangen diner. Dus de app open doen, je bingo-kaart activeren zo meteen en de songs die je hoort en die op je kaart staan, allemaal aanvinken.
1: Bingo!

last van de warmte. Je zag ze niet meteen, maar nu staat ze er ondertussen wel. Je kon er al twee aanvinken. Deze Jerusalem aan Master KG. En dan ook nog daarnet Seal en Kiss from a Rose. Zal ik al een klein beetje helpen. Deze Master KG die zat ook in mijn valies toen we naar Zuid-Afrika gingen voor de hitbestemming. Hij heeft het toen niet gehaald, want jullie kozen toen een andere hit uit dat land. En straks na 8 uur, dan gaan we alle muzikale souvenirs die we van op reis mee naar België hebben gebracht nog eens spelen. Ook dus dat nummer uit Zuid-Afrika dat het wel gehaald heeft. Dus speel mee met de playlist bingo. Je kaart activeren in de Joe-app helemaal bovenaan en al twee nummers aanvinken.

0: Kompie.
1: Die gaat het fantastisch vinden.
2: Denkt het?
1: Vrijdag en zaterdag.
0: Ja.
1: Is het nee?
2: Is het nee?
1: Tegen BTW.
0: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
0: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma.
3: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
5: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
5: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
5: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
6: En wat met de balletjes?
5: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
8: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
10: koken.
11: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
12: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
13: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
12: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
14: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
15: Een kraan die lekt.
16: Een tegel met een barst.
15: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
16: Het is tijd.

Machine en Is It Any Wonder. En het album waarop dit nummer staat, Under the Iron Sea, viert dit jaar zijn 20ste verjaardag. Het is daarom opnieuw uitgekomen op vinyl deze keer. Misschien moet ik bij de platenmaatschappij toch eens vragen of we daar een aantal exemplaren van mogen weggeven binnenkort. Ik zet het op mijn to-do-lijstje alvast voor het nieuwe radioseizoen dat maandag start hier bij Joe. Want cadeautjes weggeven, dat is altijd leuk. Zeg, Jan Bosman, die zit nog steeds op Rijvers. Die is daar alles wat bekend is aan het stalken. Zo meteen eens kijken of hij nog iemand aan de haak heeft kunnen slaan.

0: Showboys, hier bij Joe en West End Girls. Vandaag is Rijvers begonnen, een heel leuke familiefestival in Lievegem. Jan Bosman die loopt daar ook al de hele dag rond.
1: Dit is Joe.
2: Live van op Rijvers.
0: En alles wat een klein beetje naar beroemdheid geurt, daar gaat hij als een groepie achteraan. Wie heeft hij nu naast hem zitten?
3: Ja, ik denk onze collega Heidi van Tielen, die zou pisnijdig zijn op dit moment als ze het zou zien. Allee, ze zal het misschien wel zien, want ik zit naast Guus Meeuwis en je weet hoe een grote fan zij van Guus Meeuwis is. Elke hit die we van hem draaien wordt zo'n beetje gek in de studio en dat is nu ook het geval. Dag Guus.
4: Goedemiddag.
3: Ja, leuk om te horen. Hè?
4: Avond is het, ja.
3: Zeg, festivals, België en Nederland, vergelijk eens een beetje.
4: Het lijkt allemaal wel een beetje op elkaar. Ik moet zeggen, ik voel me hier wel erg thuis. Wat ik wel opval in België is het achter de, is het backstage heel relaxed. In Nederland kan het nog wel eens wat hectischer zijn of wat, maar hier is het echt zo super goed verzorgd en relaxed. Dus ik kom er graag.
3: Ja, het wordt ook de vriendelijkste backstage van het land genoemd, deze backstage.
4: Van Rijvers?
3: Ja, van Rijvers. Oh,
4: maar wij waren van het weekend bij Suikerrock, dat vond ik ook wel zo ontzettend relaxed. En, maar dit is inderdaad, dit is een beetje strand, het is vakantieachtig doet het hier aan. Hè?
3: Ja, dat is de bedoeling, zo net voor het opgaan dat je dat gevoel krijgt.
4: Ja, dat moet je niet zorgen dat je een dutje zinnen krijgt en een dutje in de zon, hè?
3: Je krijgt hier heel veel te drinken. Zeg, we kennen jou natuurlijk sinds de jaren 90 al heel veel in Vlaanderen geweest. Liefde voor muziek ook. Als je nu de Guus Meeuwis van in de jaren 90 goede raad zou mogen geven, wat zou dat dan zijn?
4: Oeh, ik zou tegen Guus Meeuwis van de jaren 90 zeggen dat je denk ik moet genieten van ieder mooi moment wat er voorbij komt eigenlijk. Want ik kan niet zeggen dat ik dat niet gedaan heb. Ik heb er echt ervan. Maar op een gegeven moment, als je jong bent, wordt het zoveel en je wil alles doen. Dat ik wees nog dat we 5 jaar lang van de een naar de andere optreden zijn gegaan. En van een van het andere hoogtepunt. Dat als ze mij vroeg wat is er dit jaar allemaal gebeurd. Dat ik eigenlijk gewoon van de helft niet meer wist.
3: Ah ja, zo vergeetachtig geworden ondertussen.
4: Nou, niet vergeetachtig, maar gewoon omdat de indrukken zoveel en zo snel achter elkaar kwamen. Dat je gewoon de helft, gewoon niet meer goed opslaat. En daar zaten wel echt hele mooie dingen tussen, ja.
3: Dus wat zou je dan doen? Meer foto's nemen? Meer herinneringen noteren ergens?
4: Ik zou het allemaal bewuster meemaken. Ik ben niet zo van de foto's. Het zit vooral in je hoofd en in je hart, volgens mij, ja.
3: Zeg, we hebben jou veel beter nog leren kennen dankzij Liefde voor Muziek. Hoe is het met Maxime en jij? Gaan jullie deze zomer nog van alles doen?
4: Deze zomer, na de zomer gaan we weer afspreken en denk ik weer gewoon schrijven. Het is een hele goede vriendschap uit ontstaan. En,
3: ja, want jullie spreken regelmatig af, hè?
4: Ja, we spreken regelmatig af. Of we bellen of we appen even. En dan komen we graag weer bij elkaar. Dus ja, nee, dat is me echt heel dierbaar. Ik kan niet anders zeggen.
3: Maar Stijn, ik had hem net gevraagd aan Guus Meeuwis. Van ja, zie je Maxime dan nog wel eens een keertje? Ja, hij heeft nu een andere collega. Ik hoorde dat toch een beetje jaloezie?
4: Ja, ik ben knetter jaloers natuurlijk. Ja, het is ik snap het ook wel. Maar ja, de jeugd tegenwoordig die zingt, maar met iedereen ook, hè? En in onze tijd was het toch wel echt meer je eigen ding. Maar nu is het vooral samenwerking en featuring. En eigenlijk is dat best wel tof eigenlijk. Ja,
3: overal waar ze geld kunnen uithalen, de jeugd van tegenwoordig?
4: Nee, overal waar ze plezier en creativiteit uit kunnen halen. Niet zo cynisch.
3: Maar ik wil toch nog op één ding terugkomen. Want in Nederland is er goede zangers. In België is dat Liefde voor Muziek. Ja. En in Nederland weiger je, heb je mij net verteld, om daaraan mee te doen.
4: Nou, niet weigeren. Meestal komt het gewoon niet zo uit. Ik heb al een paar keer gevraagd en dan trouwens de laatste keer dat ik nee heb gezegd was het omdat ik voor België en Nederland tegelijk gevraagd was. En toen heb ik gekozen voor België omdat me dat gewoon interessanter en leuker leek. En in Nederland ben ik net aan toeren of is er net weer iets anders aan de hand en dan dat staat nog steeds op het lijstje om ooit een keer te doen.
3: Maar ja, maar voor de Nederlandse programmamakers die nu aan het luisteren zijn, je weet waarschijnlijk ongelooflijk veel, die mogen jou vragen nog, hè?
4: Maar die weten precies hoe de vork in de steel zit. Maar ik denk dat ze nou onderhand denken, ik ga het niet meer vragen, want hij heeft te vaak nee gezegd.
3: Ze mogen toch nog eens proberen. Palestijn, dus straks hier om 9 uur op het podium op Rijvers Festival, Guus Meeuwis. En je hoort hem, een fantastische kerel, heel enthousiast en spontaan. Dus dat gaat straks sowieso ook op het podium zijn. Heel erg bedankt om even langs te komen trouwens.
4: Geen probleem.
3: Dag Stijn.
0: Heb ik ga je straks proberen te pakken?
3: Straks komt Sam Bettes nog langs.
0: Ah, okay,
3: en Clouseau ook nog.
0: Okay.
3: Sam Bettes en dus nog heel veel.
0: Het wordt nog een drukke avond voor jou.
3: Ik ben altijd bezig, ik hou niet op.
0: Tot straks, Jan. Dag.
3: Tot straks.
1: Dit is Joe.

0: Typische Nederlanders, ze bestaan. Guus Meeuwis is er zo eentje. Staat dus vanavond op het Rijversfestival. Dus kijken wie Jan Bosman straks nog kan strikken. Eerst gaan we kijken hoe het eraan toe gaat op de weg. Ik heb nog één file, die kun je vinden op de Brusselse buitering tussen Grimbergen en Jetten. Daar moet je er op dit moment 8 minuten bij rekenen.
1: Dit is Joe.
2: Met Stijn Smits.

0: Stond die ook op je bingo-kaart? Ja, dan heb je hem hopelijk aangetikt. Je zou er al 4 moeten hebben. Nog 2 nummers komen er en dan is je bingo-kaart vol. En dan kun je ze doorsturen en dan ben jij misschien wel dat diner voor 2 in het Atomium Restaurant.
1: De Gouden Komkommer.
0: De Gouden Komkommer, het is de laatste keer dat we deze zomer de Gouden Komkommer gaan uitdelen. En Marina uit Vosselaar die stuurde binnenkort wordt jouw komkommer dan een kwamkwammer. Ja, dat is zo Marina. Het is misschien maar goed ook, want je hebt hem misschien op de webcam ook al zien staan. Hij ziet er niet meer zo heel frisjes uit. Hij begint een beetje door te zakken. Maar goed, voor vandaag kan ik hem nog wel uitdelen. Want ja, de nieuwsdiensten van alle kranten en journaals die zijn zo stilletjes aan het ontwaken. Uit hun zomerslaap, dus dat komkommernieuws dat is binnenkort helemaal op. Maar voor vandaag kunnen we nog wel even verder snoezen, dus heb ik een laatste gouden komkommer om weg te geven aan het zotste komkommernieuws van de dag. En vandaag moeten we daarvoor naar Oostenrijk. Daar is een diefstal gebeurd. In Salzburg, daar werd de 270ste verjaardag gevierd van Mozart. Een heel gelukkige verjaardag trouwens, Wolfgang. En ze hadden daarvoor 400 gouden standbeelden van onze muzikale vriend gemaakt. En die hadden ze dan rondom het huis gezet waar hij vroeger woonde. Nu, als een domper op de feestvreugde, zijn meer dan de helft van die 400 beeldjes nu ineens spoorloos. Ja, de helft weg. Nu, de dieven die zullen geen miljonairs worden van die actie, want de beeldjes die zijn uiteraard niet van echt goud. En die kosten ongeveer zo'n 100 euro per stuk, dus je kunt er niet heel veel mee. Maar ja, aangezien die gouden voorwerpen zo gewild zijn, ga ik nu mijn gouden komkommer toch maar veilig opbergen tot volgend jaar.

0: Mr. Big and To Be With You.
1: The Playlist Bingo.
0: En aan de Joe app te zien waren alle 6 songs gepasseerd, want ik kreeg een boodschap van Barbara.
2: Bingo!
0: Ik kreeg een boodschap van Johnny.
2: Bingo!
0: Ik kreeg een boodschap van Hilde.
3: Bingo!
0: En ik kreeg een boodschap van Veronique uit Zwevegem.
4: Bingo!
0: Ja, zeker. Hey Veronique, heb je al lang meegespeeld met de Playlist Bingo of was het vandaag de eerste keer?
4: Het was de eerste keer.
0: Oh, is het echt? Allee, en met één prijs. Oeh, dat gaan veel mensen niet graag horen, Veronique. Want er zijn heel veel mensen die elke dag meespelen en achteraf altijd berichten sturen. Verdorie, weer niet gewonnen. En dan stuur ik altijd terug. Ja, je moet blijven proberen. Maar ook kijk. Ja, maar het is niet erg. Je moet je niet excuseren. Je hebt meegespeeld. Je hebt alle 6 vakjes aangevuld op het juiste moment. En op het juiste moment je kaart ingestuurd. En kijk, de computer heeft jouw naam op groen gezet. En dus mag jij naar het Atomium Restaurant. Helemaal bovenaan in de bovenste bol. Is het iets waar je ooit al geweest bent, het Atomium?
4: Ja, ik ben daar al eens geweest, ja.
0: In het restaurant ook?
4: Nog niet in het restaurant, nee.
0: Oké, dan mag je nu helemaal tot de bovenste bol de lift nemen en daar je voetjes onder tafel gaan steken.
4: Ja, dankjewel.
0: Alright, veel plezier daar, hè, Veronique. Dag.
4: Ja, dankjewel.
1: Yo. Dag. Bingo.

0: Een hele zomer lang reisden wij kriskras over onze aardbol en al die hits die we als muzikaal souvenir mee naar huis namen, die ga ik zo meteen in één polonaise op je loslaten. Eerst nog het nieuws vannacht, dat krijg je van Emiel Wallijs.
1: Goedenavond. Een natuurbrand op de Mechelse Heide, een goudschat in Dendermonde en Roos van Otterdijk is oppermachtig op de 100 meter vlinderslag op het EK. Op de Mechelse Heide in Maasmechelen in Limburg woedt een natuurbrand. Dat bevestigt de burgemeester Raf ter Winge. Het gaat volgens hem om een gebied van 3 hectare.
2: Men moet natuurlijk altijd met twee woorden spreken op dit ogenblik bij bosbranden. Maar de brandweer is eigenlijk op dit ogenblik relatief gerust. Men heeft de zaak ook onder controle. Men heeft eigenlijk de brand ook kunnen omcirkelen. Dus eigenlijk omringen met brandweermensen. Om op die manier eigenlijk zachtjes aan het vuur te gaan blussen. En zo naar elkaar toe te werken, zodat het vuur onder controle blijft.
1: Eerder deze zomer brak er ook al brand uit op de Mechelse Heide. Vorig jaar verwoestte een grote brand er nog zo'n 70 hectare. In Dendermonde hebben bouwvakkers een enorme hoeveelheid goud gevonden bij renovatiewerken. Het gaat om goudklompen en gouden munten, goed voor een waarde van maar liefst 9 miljoen euro. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Hanne Olivier.
3: Het is natuurlijk enkel onze bevoegdheid om na te gaan of er ergens een strafbaar feit kan gelinkt worden. Maar we gaan wel nagaan. Het gaat natuurlijk over een heel grote som geld. Of dat misschien een strafbare oorsprong heeft, al dan niet. Maar uiteindelijk zal er dan in later instantie vooral moeten gekeken worden naar aan wie komt dat geld nu toe.
1: De politie nam het geld in beslag en bracht het naar een veilige locatie. En op het EK zwemmen in Parijs is Sarah Dumont 7e geworden op de 200 meter vrije slag. Het goud ging naar een Tsjechische. Roos van Otterdijk plaatste zich voor de finale van de 100 meter vlinderslag. Zij zwom daar een nieuw Europees record en is de grote favoriete voor goud morgen. Eerder kon ook al Luca Envaux zich plaatsen voor de finale op de 200 meter vrije slag. Envaux zwom naar een nieuw Belgische en persoonlijk record. Ook die finale is morgen. Vanavond blijft het nog erg warm en zonnig. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen krijgen we opnieuw stralend zomerweer met maxima tot 37 graden. Zaterdag zonnig, al is er kans op wat regen en onweersbuien bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog bij zo'n 25 graden.
0: Eén file nog op dit moment. Die staat op de A12 richting Brussel. Tussen Wolvertum en Stroombeek-Bever moet je er 6 minuten bij rekenen. Komt daardoor een ongeval.
4: Dit is Joe.
5: Met Stijn Smits.

0: 7 weken geleden zijn we met de hitbestemming gestart hier in de avond bij Joe. En dat eerste land waar we naartoe gingen was Italië. En dus starten we onze reis rond de wereld vanavond. Ook daar uit de laars van Europa kozen jullie Ricky e Poveri en Sara Perché Ti Amo als muzikaal souvenir. Let's
1: go! De hitbestemming.
0: En al die hitbestemmingen die we in die 7 weken hebben bezocht, die gaan vanavond voor 10 uur nog een keertje langskomen. Je kende het concept, hè? Jullie konden altijd suggesties doen voor platen die in mijn valies konden belanden, die we als muzikaal souvenir mee naar huis konden nemen. Daar waren dan altijd 4 platen over die in mijn valies gestoken werden. En jullie mochten als douaniers er maar eentje doorlaten. En die platen die altijd de pol gewonnen hebben, die zetten we dus in 1 lange reispol. Vanavond nog eens naar elkaar. En van Italië varen we nu langs de UK naar Ierland. Want als de ultieme Ierse hit kozen jullie toen voor Johnny Logan. En volgend jaar dan komt die Johnny Logan 2 keer naar ons land. Op 15 april speelt hij in Gent en op 17 april in Antwerpen. Hold me now, Johnny Logan.

USA, dat was een onmogelijke opdracht, want veel te veel hits om uit te kiezen. Dus vroeg ik toen om vooral hits voor te stellen die zo echt de spirit van de USA vatten. Zoals deze, John Denver en Take Me Home Country Roads. Misschien kan Sam Bettes dat nummer ook wel op zijn gitaar spelen. Zometeen eens vragen aan Jan, want die is Sam aan het zoeken in de backstage van het Rijvers Festival. Schakelen we zo meteen nog eens door naar Lievegem. Eerst de muzikale hit uit Puerto Rico die jullie kozen, Ricky Martin.

0: Martin, Living La Vida Loca.
1: Dit is Joe.
2: Live van op Rijvers.
0: En Living La Vida Loca is eigenlijk ook een klein beetje wat Jan Bosman aan het doen is op dit moment in Lievegem. Hij gaat van het buffet naar het drank, naar de toog. En af en toe dan vindt hij ook nog eens wat artiesten naast hem in de backstage. Hij was op weg naar Sam Bettens en heeft ook Gert Bettens er nog bij. Case Choice.
3: Tuurlijk, de broers bij elkaar natuurlijk van Case Choice. En we zitten backstage hier op Rijvers. En je weet hoe rock'n'roll ik ben, hè, Stijn?
0: Heel rock'n'roll.
3: Ik word absoluut overal piercings. Ik snap er niks van. Ik snap helemaal niks van het feit. Want dus Case Choice moet hier vanavond optreden. En ik denk dan van, maar allee, Sam woont dan in Amerika. Hoe gaat dat in zijn werk om samen nummers te schrijven en om samen te repeteren? Dat wordt dus niet meer gedaan. Jullie zijn zo geroutineerd waarschijnlijk.
4: Dat wordt wel gedaan, maar wij zijn gewoon... Ik kom gewoon heel veel naar België. Ik woon eigenlijk technisch in Amerika, maar ik ben hier nog wel heel veel. Nummers schrijven doen we wel apart. Maar dan, als er verder aan moet gewerkt worden en gerepeteerd worden met de groep en zo, dat doen we dan gewoon hier.
3: Ja, Gert, als je nummers schrijft en je denkt van, goh, wat is er nu? Er is nu weer op papier gezet, dat heeft hij nu weer geschreven. Kan je dat gewoon zeggen of hoe is dat in overleg?
5: Nee, we zijn heel vriendelijk tegen elkaar. Ja. Dat is belangrijk dat je eerlijk bent over zo'n dingen. Dat zou persoonlijk zijn, nee, dat lukt heel goed. Het riet is dat ik geschreven heb dat onze samen een beetje minder vindt. Ik kan dat echt gewoon wel zeggen tegen mij en omgekeerd ook, gelukkig. Ja.
3: In Amerika kan je daar zo de Belgische showbiz een beetje volgen?
4: Eigenlijk niet zo goed. Af en toe, showbiz zeker niet, want er zijn heel veel BV's die ik echt niet meer ken. Dat mensen zeggen van, ik ken die niet. Maar af en toe stuurt er iemand wel een beetje muziek door.
3: Ja. Dus ik dacht net de vraag, stel je voor, een hedendaagse artiest in België die jullie voorprogramma is mag verzorgen. Wie zou dat mogen zijn?
4: Oeh, moet ik eens nadenken.
3: Weet jij het al, Gert?
5: Hedendaagse Belgische artiest.
3: Ja, van je denkt van, oh ja, die zouden wel eens in ons voorprogramma mogen staan. Want jullie hebben jezelf al bewezen natuurlijk.
4: Ja, ik heb net een show in Parijs gedaan met de Radar Station. Die zaten bij de Nieuwe Lichting, denk ik, ergens in COVID, of die hebben de Nieuwe Lichting gewonnen. En ik zeg het, die hebben dus geopend voor mij in Parijs en die zou verkeerd zo ook wel zou dat kunnen doen. Ja.
3: Jij een naam, man?
5: Ja, misschien een meisje vind ik fantastisch ook. Onze Sam kan het goed vinden met Niels, dus die zou ook iets met één keer mogen doen.
4: Met de Niels is dat waar. Die zou wel iedereen in de mood krijgen en dan gaan wij dat terug naar beneden halen.
3: Ja, dat zijn flauwe grappen.
4: En dan wij met een depressie zetten alles terug naar beneden. Ja,
3: zeg Gert, stel je nu eens voor, vanavond is jullie allereerste optreden. Als je dan terugdenkt aan wat je zoveel jaar geleden hebt gedaan, zou dat op een of andere manier vandaag anders zijn dan wat er vroeger is, of wat jullie vroeger hebben getoond?
5: Ik denk dat wij altijd ongeveer dezelfde energie hebben proberen uitstralen. Dat we gewoon iets minder zijn nu, omdat we ouder zijn.
4: Dat is niet waar. We hebben dat nog. Wij zijn gewoon een beetje trager, maar de energie is er nog.
5: Ja, voilà.
3: Alleen aan de energie zou het liggen.
5: Nee, ik denk dat het eigenlijk altijd wel een klein beetje hetzelfde is wat we hebben gedaan. Zo, hè. We zijn ook heel lang. We spelen vanavond heel veel van Paradise Me, omdat het de plaat is dat we zo'n klein beetje in de bloemetjes willen zitten, omdat het x aantal jaar geleden is dat we die gemaakt hebben. We spelen er ook uiteraard een paar van de liedjes tussen die mensen echt wel heel graag willen horen. En dat doen we eigenlijk altijd en we proberen het er altijd op een of andere manier, zeker op een festival, een klein feestje van te maken.
3: Ja, je noemde dat album net, komt er een speciale editie van uit? Want de meeste artiesten doen dat, hè, als het 25 of 20 jaar is.
5: Nee, er is voor Record Store Day of Sweet is er een grote, een soort maxi-single uitgekomen van Not an Addict. En dat is voor de rest, ik denk dat er niet veel rond gebeurd is. Nee, we zijn eigenlijk vooral bezig met de echte nieuwe studioplaat. We hebben nu 3 dagen in de repetitiestudio gezeten. En die gaan we later dit jaar opnemen. Ja. Ja.
3: En hoe zijn de vooruitzichten? Als je nu bezig bent in dat proces van muziek schrijven en opnemen, hoe voelt dat?
4: Ja, dat is eigenlijk wel, ik treed heel graag op, maar zo nieuwe dingen maken en met de groep terug in de studio. We gaan naar Noorwegen, dus we gaan echt allemaal ook samen zijn voor een dikke week. Er is echt niks zo leuk als dat. Dat is ondertussen wel echt gewoon... Meer dan 10 jaar geleden, Phantom Cowboy, dat we echt in de studio gezeten hebben samen voor een heel plaat. En voor wat dat wij doen is er echt niks zo leuk als dat. Zoiets iets zien en horen tot leven komen op een week tijd is echt als artiest as good as it gets.
3: Ja, maar dan moet je wel goed voorbereid zijn als je dat op een week allemaal daarop krijgt.
4: Je moet wel goed voorbereid zijn, dat zijn we dus nu aan het doen. Ja. Ja, ja.
3: Zeg, nog één vraag Gert, hoe voelt dat dan? Wanneer voel je dat eigenlijk dat je denkt van, goh, we moeten dringend nog eens
6: nieuwe muziek gaan opnemen, in plaats van dat je zegt van we gaan gewoon optreden. Dat kan ook gebeuren, hè, gewoon.
5: Ja, dat ging bij mij eigenlijk wel redelijk snel plaats na de opnames van een plaat. Dat ik zoiets heb van, hey, nu heb ik misschien de volgende plaat. Ik heb dat meestal de week daarna al. Ja, en dan moeten we een paar jaar wachten. Dus ik vind dat wel...
6: Ja, want de overkant doen dan niet meteen er iets mee waarschijnlijk.
5: Nee, en nu hebben we heel lang gewacht. Dus nu zitten we eigenlijk echt alle twee wel een klein beetje mee en we willen het echt wel doen. En we zijn heel blij met dat de afgelopen 3 dagen zijn gebleken. Die waren heel belangrijk, want toen hebben we echt zo... De songs die we hadden geschreven en om elkaar hadden gestuurd, hebben we echt samen gespeeld met de groep. En dat was fijn. En dat is veelbelovend. En ik kijk er enorm hard naar uit.
6: Ja, wanneer mogen we die verwachten?
4: Waarschijnlijk na de zomer 2027.
6: Ah ja, nog zo lang.
4: Ja, nog wel even.
6: Ja, maar de fans moeten toch nog een beetje geduld hebben dan, duidelijk.
4: Nog een beetje geduld hebben, ja.
6: Oké, zeg, veel succes met het optreden vanavond. We kijken er naar uit met z'n allen natuurlijk. En nog veel terugkomen. Het is hier zoveel leuker op dit moment.
4: En lekker warm.
6: Ja, lekker warm, voilà. Stijn, straks komen we terug. En dan heb ik nog Clouseau. En ook Zita Wouters, die loopt hier nog ergens rond. Die ga ik ook nog even weten.
0: Ah ja, dan kunnen we volgend jaar ook jou naar Graspop sturen, nu je helemaal verrok en rol bent.
6: Ik ga naar Graspop volgend jaar om dat nieuwe album daar te gaan beluisteren van Kees Joyce.
0: Tot straks, Jan.
6: Tot straks.
1: Dit is Joe. Live van op Rijvers.

0: Je favoriete ochtendduo is terug.
1: Onze vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
2: Maar we zijn niet lui geweest, hè Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
1: Maandagochtend meteen al een grote verrassing.
2: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
0: Sven en Anke. Maandag tussen 6 en 10 bij Joe.
3: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
4: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

Het viel heel hard op dat tijdens onze reizen jullie heel vaak liedjes voorstelden die deelnamen aan het Eurovisie Songfestival. En uiteindelijk zijn die songs ook 5 keer gekozen om als muzikaal souvenir mee naar huis te nemen naar België. Zo ook bij Noorwegen. In 85 wonnen ze met Let It Swing. En dit was de Engelstalige versie Let It Swing van de Bobby Sox. En dat circus ging dus in 86 naar Bergen in Noorwegen, waar onze Sandra Kim won. In IJsland, daar hebben ze nog nooit het Songfestival gewonnen. Dus ja, jullie konden toen, IJsland, onze hitbestemming was, ook niet kiezen voor een Songfestivalnummer. Maar wel voor Björk, voor Kaleo, voor Emiliano Torini en deze Of Monsters and Men. Die toen heel nipt wonnen van Kaleo met Way Down We Go. Little Talks.

0: sings again. Het muzikale souvenir uit Schotland.
1: Simple Minds draaien al zo lang mee en ze weten nog altijd van geen ophouden. Eerder deze lente lieten ze al vallen dat ze bezig zijn aan een nieuw 20ste studioalbum. Dat zal dan zo onder andere wel klaar zijn wanneer ze het gaan uitbrengen. Dat weten ze nog niet, maar Jan die heeft net bij Case Choice geleerd dat tussen de songs klaar zijn en een plaat uitkomen, dat er nog wel eens wat tijd kan tussen zitten.
2: Dit is Joe.
3: Live van op Rijvers.
1: En kijk, als een duiveltje uit een doosje is hij daar, Jan Bosman. Zeg Jan, er loopt daar veel schoon volk rond. Dan heb ik het uiteraard niet over jou, maar wel over iemand die naast jou staat.
4: En dat klopt. Wil je weten misschien wat mijn leukste ervaring van deze dag is geweest?
1: Ja, graag.
4: Ik heb ananas gekregen van Zita Wouters.
1: Ananas?
4: Ja, okay. Ananas, klopt hè?
5: Dat klopt.
4: Ja, ja. Je was het aan het uitdelen, waarom?
5: Ja, waarom? Om puur uit vriendelijkheid.
4: Oké, okay, en de eerste die naar wie toekomt was naar mij. Dus dat, allee, ik bedoel...
1: Ik snap het.
4: Ik straal dat uit. Hè.
1: Ik snap het helemaal.
4: Nee, maar wat doe jij precies hier?
5: Ik ben hier vandaag om te reporter voor HLN. Dus het was ook om een beetje de sfeer in de backstage te tonen. Maar ja, het is hier heel leuk natuurlijk om hier te mogen zijn.
4: Ja, want je doet het voor alle festivals, hè? Of toch zoveel mogelijk?
5: Zoveel mogelijk festivals, klopt. Ik heb er al heel wat gedaan. En ik heb alleen nog maar na deze Pukkelpop te doen. En dan zit de festivalzomer er al een beetje op voor mij.
4: Ja, dus je kan al een overzicht maken van wat zijn nu de leukste festivals in Vlaanderen. Rijvers natuurlijk niet vergeten te vermelden voor alle duidelijkheid. Zit dat?
5: Ja, Rijvers vind ik een heel sympathiek festival, omdat dat echt nog een Vlaams festival is. Niet te veel, of zelf geen internationale artiesten, denk ik. Vind ik ook wel eens leuk dat het gewoon... basic blijft of zo bij ons Belgelandje. Maar ik heb ook Tomorrowland gedaan. Dat is dan weer zo internationaal, zo cool. Ik heb ook Graspop gedaan. En dat was nu verder weg van mijn eigen muziekstijl of zo. Maar dat vond ik dan eigenlijk misschien nog het coolste om mee te maken, omdat ik dat anders niet zou zien of zou doen, dat festival. En dat vond ik wel heel cool om een keer te zien.
4: Ja, zeg, als je nu, op welke dingen let jij vooral als je naar festivals gaat?
5: Goh, het eten. Ik vind dat altijd super op festivals, zo... lekker eten, gewoon een beetje vettig, niet te helpen.
4: Geen hamburger.
5: Exact, dat. De outfits uiteraard, ook wel ja, de line-up van de coole artiesten. Alles een beetje, hè? Ja. Totaalpakketje.
4: Ja. En moet jij dat dan ook allemaal uitschrijven? Of wat doe je met jouw ervaringen dan?
5: We filmen veel dingen. Ik ondervraag ook, ik interview veel mensen op de weide ook. En sommige dingen schrijf ik zelf een beetje mee uit, andere dingen schrijven zij wat uit. We werken echt een beetje samen als een teampje om de festivals een beetje leuk naar voren te schuiven.
4: Nou, ik heb jullie bezig gezien, het ziet er heel erg tof uit. Zeg, ja, dus fruit uitdelen, presenteren doe je vooral ook, zingen, The Voice heb ik jou bezig gezien. Zijn er dingen die Zita Wouters nog graag wil doen? Was het eerste wat in je opkomt waarvan je zegt van, oh, dat wil ik echt graag leren of doen?
5: Oh my god, ik wil nog zoveel kunnen. En professioneel, maar ook gewoon privé zo. Maar ja, ik denk dat ik gewoon heel graag ooit een eigen programma zou kunnen maken. Dat lijkt mij zo cool. En acteren wil ik ook wel nog graag doen.
4: Pas op, als ze begint, Stijn, dan krijg je een hele lijst waarschijnlijk van alle dingen die ze graag nog wil doen. Je moet vanavond wel ook kritisch zijn over jouw eigen papa, hè?
5: Ja, dat is waar. Die staat ook op de line-up. Dus ik ga zeker wel kijken ook. Ja.
4: En kritisch zijn achteraf?
5: Altijd, hè. Dan zeg ik, heb een beetje genoteerd. Dit en dit en dit kan beter, hè.
4: Kan de volgende keer beter. Misschien nog één. Welke vraag moet ik absoluut stellen aan Clouseau?
5: Oh.
4: Die straks ook nog interviewt, is dat mee?
5: Goh, dat vind ik heel moeilijk.
4: Alles is al gevraagd geweest aan die gasten, hè?
5: Ja, daarom. Ik denk eigenlijk wel, dat zijn nu niet de moeilijkste of zo. Ik ben even zo een vraag aan het bedenken waar dat je misschien zo een beetje mee kunt kloten, maar ik kom niet echt op iets. Echt.
4: Ja, maar denk erover na, Stijn. Ik hou je op de hoogte. Ik hoop dat ik tegen straks een vraag krijg van Zita Wouters om Koen en Chris een beetje uit hun kot te lokken. En dat gaat zeker lukken.
1: Zeg maar, Jan, er is nu al twee keer het woord graspop gevallen deze avond. Dat is een teken, hè?
4: Nee. De eerste keer graspop was jij, voor alle duidelijkheid, Stijn. En Zita heeft nu net ook graspop. Ik ga niet naar graspop.
1: Ik woon daar niet zo heel ver vandaan. Je kan je tentje in mijn tuin zetten. Nee. Tot zo meteen, Jan.
4: Yo. Salut.
2: Dit is Joe.

Ja, toen we naar Finland op reis gingen, toen hebben jullie mij verrast. Ik dacht dat jullie zouden kiezen voor Lordi, de mannen met de maskers, of voor The Rasmus met In the Shadows. Maar ineens besloten jullie om massaal te kiezen voor een trance-klassieker. Deze Darude en Sandstorm. Dus we haalden gewoon nog eens een keertje onze buffalo's terug boven. En voor de ladies een choker en een crop top. En toen we naar Nederland gingen, toen hebben jullie gekozen voor Golden Earring. Die band heeft in januari afscheid genomen van het publiek, maar hun geschiedenis zal levendig gehouden worden in Den Haag, hun geboortestad. Daar zal in het Haags Historisch Museum een grote collectie van Golden Earring memorabilia tentoongesteld worden. En een grote fan van Golden Earring die heeft van alles verzameld, die is ondertussen overleden. En zijn erfgenamen die hebben die hele collectie overgelaten aan dat museum. Momenteel wordt dat museum nog gerenoveerd, maar als het in 2028 terug open gaat, dan zullen fans van Golden Earring er dus ogen tekort komen.

Straks nog het muzikale souvenir uit Australië. AC/DC was dat. Maar nu kreeg je nog Vicky Liandros en Après Toi. En dat was niet het muzikale souvenir uit Luxemburg, maar wel uit Griekenland. Want daar is die Vicky Liandros geboren. Maar ze won wel voor Luxemburg het Songfestival in 1972. Volgend jaar zal dat Songfestival trouwens plaatsvinden in Burgas in Bulgarije aan de Zwarte Zee. En dus niet in de hoofdstad Sofia. Dat is vandaag bekendgemaakt. En Canada zal dan ook voor de allereerste keer deelnemen aan het Songfestival volgend jaar daar in Burgas. Dit is de hit die jullie uit Canada als muzikaal souvenir mee naar België hebben gebracht. The Weeknd en Blinding Lights.

0: We zijn halfweg onze reis rond de wereld. We moeten nog naar Brazilië, naar Zuid-Afrika en naar Colombia. En oh ja, ook nog naar Lievegem. Dat is bijna even exotisch. Want Jan Bosman die gaat in de backstage nog op zoek naar Clouseau voor een babbeltje. Eerste nieuws van 9, dit is Emiel Wallais.
1: Goedenavond. Een brand op de Mechelse Heide, een treinongeval in Brighton en recordstroef op het EK zwemmen. Op de Mechelse Heide in Maasmechelen in Limburg heeft een natuurbrand geboet. Dat bevestigt de burgemeester Rafter Winge. In totaal staat zo'n 15.000 vierkante meter bos in brand, zegt de burgemeester.
2: Men moet natuurlijk altijd met twee woorden spreken op dit ogenblik bij bosbranden. Maar de brandweer is eigenlijk op dit ogenblik relatief gerust. Men heeft de zaak ook onder controle. Men heeft eigenlijk de brand ook kunnen omcirkelen. Dus eigenlijk omringen met brandweermensen om op die manier eigenlijk zachtjes aan het vuur te gaan blussen. En zo naar elkaar toe te werken, zodat het vuur onder controle blijft.
1: In Brighton in het zuiden van Engeland zijn twee mensen zwaar gewond geraakt nadat een trein is ontspoord. 9 anderen zijn licht gewond, dat meldde de hulpdienst aan de Britse nieuwszender Sky News. Het gebeurde vanmiddag. De laatste 3 wagons van de trein ontspoorden, waarna die op hun kant terechtkwamen. In totaal zaten zo'n 150 mensen aan boord. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Op het EK zwemmen in Parijs is Sarah Dumont 7e geworden op de 200 meter vrije slag. Het goud ging naar een Tsjechische. Roos van Otterdijk plaatste zich voor de finale van de 100 meter vlinderslag. Zij zwom naar een nieuw Europees record en is de grote favoriete voor goud morgen. Eerder kon Lucas Anvo zich ook plaatsen voor de finale op de 200 meter vrije slag. Anvo zwom naar een nieuw Belgisch en persoonlijk record en ook die finale is morgen. En op dit moment speelt Anderlecht zijn terugwedstrijd in de 3e voorronde van de Europa League. Na zo'n half uur staat het 1-0 voor tegen het Griekse PAOK. Dat moet nu al 3 keer scoren om nog door te stoten. En Gent speelt dan ook weer zijn terugwedstrijd in de 3e voorronde van de Conference League. Na een half uur staat het ook 1-0 voor tegen het Zweedse Göteborg. Ook Gent is virtueel geplaatst voor de volgende ronde. Vanavond blijft het nog erg warm en zonnig. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer, maxima tot 37 graden. Zaterdag zonnig, al is er wel kans op regen en onweersbuien bij zo'n 32 graden. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog bij zo'n 25 graden.
3: Dit is Joe
4: met Stijn Smits.

0: dat jullie uit Colombia Shakira als souvenir mee naar België zouden nemen. Maar nee, het werd deze Karol G. En toen jullie dit nummer als ultieme Colombiaanse hit kozen, was er nog geen vuiltje aan de lucht. Ondertussen is dat land natuurlijk helaas wel getroffen door een heel zware aardbeving met meer dan 250 doden.
1: Dit is Joe.
2: Live van op Rijvers.
0: Ja, en daar staat nog steeds Jan Bosman. Goedenavond, Jan Bosman.
3: Hey, dag Stijn Smet. Ik heb net Guus Meeuwis aangekondigd. Die heeft geopend met Het is de Nacht. Dus dat was hier echt volop feest ineens.
0: Dus jij doet daar meer dan alleen maar interviews doen. Het is echt werken.
3: Natuurlijk wel. Ik moet betaald worden. Hè. Ik moet werken voor mijn geld. Dat is duidelijk, ja.
0: Zeg, Jan Bosman. Ik kreeg daarnet een berichtje binnen van iemand. Ik dacht, ja, dat is wel een heel goed berichtje. Namelijk Gilles uit Brecht. Die stuurde, gebruik misschien als trucje voor Jan Bosman dat hij volgend jaar naar Graspop gaat om een poll te starten. Laat ik dat gewoon doen bij deze. Jan Bosman, rock and roll, volgend jaar naar Graspop. Ja, Jan op de highway to hell. Of nee, laat Jan maar met een dekentje in de zetel zitten.
3: Ik denk dat als mensen mij zouden kunnen en kennen, dat ze best stemmen op nee, laat Jan gerust thuis op zijn dekentje zitten. Ik dacht eigenlijk zeggen van, er is iemand van de organisatie die heeft nu al gestuurd dat je tickets krijgt voor volgend jaar.
0: Nee, dat nog niet. Dat,
3: dus dat
0: nog
3: was
0: niet.
3: Nog erger.
0: We gaan eerst de mening van de luisteraar afvragen. Ja. Momenteel moet je naar Graspop. Kan het al zeker. Jan?
3: We
0: gaan het een beetje tijd geven. Hey, maar als
3: ik denk dat het 80-20 wordt.
0: Als troost draai ik dan wel ABBA nu. Is dat ook goed?
3: Oh, dankjewel.
0: Want die is gisteren verkozen als hitbestemming souvenir vanuit Zweden. Ah, ja. Dus dat lijkt me dan ook wel een gepast plaatje.
3: Zeg, straks 9:15 Clouseau en tegen dan wil ik de uitslag wel kennen. Hè?
0: Ja, ik laat hem openstaan. Het is momenteel 90% ja, Jan Bosman.
3: Oh, en vandaar live uitzending.
0: Zeker. Hey Jan, geniet er nog van daar. Hè. Tot zometeen.

Willen we Jan Bosman volgend jaar op Graspop? Ja of nee? Stemmen kan nog steeds in de poll. Laat je stem zeker gelden, dan weten we heel duidelijk of we Jan naar daar moeten sturen of we Jan gewoon hier in de zetel kunnen houden. Stemmen kan in de Joe-app. Ja, Jan naar Graspop of nee, Jan niet naar Graspop. Ondertussen kreeg je Ramon van het Groene Woud, want op 21 juli gingen we op zoek naar de ultieme Belgische hit. En toen kozen jullie voor deze meisjes van Ramon. Afgelopen weekend stond hij trouwens nog eens in de krant. Dat is heel uitzonderlijk, want hij doet niet veel interviews meer. In De Morgen vertelde hij onder andere dat de concerten waar hij de beste herinneringen aan heeft eigenlijk allemaal redelijk recent zijn. Namelijk een optreden in Amsterdam van 4 jaar geleden, een optreden op de Gentse Feesten, ook 4 jaar geleden, en nog eentje van deze zomer, namelijk zijn optreden op Campo Solar in Damme. En nu gaan we naar Denemarken, want dit getrommel kozen jullie als ultieme Deense hit Safri Duo.

beste hit uit Oostenrijk volgens jullie, deze Falco en Rock Me Amadeus. Voorlopig moet Jan Bosman naar Graspop volgend jaar. 85% zegt ja, Jan op de Highway to Hell. Maar er kunnen nog altijd stemmen bij. Stemmen doe je nu in de Joe-app. Zeggen op de Franse Nationale Feestdag...

0: bij elkaar gesprokkeld hoor deze zomer. Michel Tello kreeg het muzikale souvenir dat we uit Brazilië mee naar huis namen. En nu vliegen we naar Lievegem.
1: Dit is Joe.
2: Live van op Rijvers.
0: En ik heb eerst heel goed nieuws voor Jan Bosman. Zeg Jan, jij moet volgend jaar naar Graspop, vindt 83% van de Joe-luisteraars.
3: 83% van de Joe-luisteraars vindt dat ik volgend jaar naar Graspop moet. Ik ga daar naartoe op voorwaarde dat Clouseau daar gaat optreden. Dan wil ik daar naartoe.
4: Ja. Wij gaan er een metalversie van daar gaan spelen. Dat is zeker dan.
3: Ja, maar dan heb je wel wat werk, hè? Want van al die versies moeten dan metalversies gemaakt worden, Chris.
4: Ja, ik ben al uitgerust. Ik heb voor mijn 60ste verjaardag, dat is even geleden, heb ik van een maat van mij, die een grote heavy metal fan is, zo een bandshirt gekregen met zo de naam Clouseau, maar zo in echt van die heavy metal letters dat je het bijna niet kunt lezen. Dat ziet er echt fantastisch uit, dus ik ben al gekleed.
3: Is het een idee om daar ooit te staan?
4: Nou, allee, Jan, je kent ons repertoire.
3: Ja, maar ik kende ook het repertoire van Helmut Lotti.
4: Denk je dat ze ons gaan vragen op Graspop? Ja, maar Helmut, dat was met dubbele L. Hè. Er zijn verschillende Helmut Lottis. Er is maar één Clouseau.
3: Dat is wel waar. Zeg, ik heb daar heel lang over nagedacht. Wat moeten we nu nog aan Clouseau vragen? Dus, Koen, vertel mij iets over Clouseau dat nog geen mens weet.
4: Holy moly.
3: Dat is hem net, hè? Dat is. Nee, want over die vraag wordt ook nagedacht, hè? Van, dat is. Wat weet nog geen mens over Clouseau?
4: Oh, echt waar. Ik denk dat alles geweten is toch wel voor ons. Weet je, een beetje dat niks voorstelt, maar er werd ons gevraagd. Bij dit soort weer en dan binnen in een tent wordt pokken warm. Doe je dan iets speciaals voor tegen de warmte?
3: In een speedo optreden?
4: Ja, bijvoorbeeld. Of zetten ventilatoren of zo op het podium. Het antwoord is nee.
3: Dat wist toch niemand, hè? Oké, tweede vraag. Welke vraag mogen ze nooit nog aan Clouseau stellen wegens veel te veel gevraagd?
4: Nee, ze mogen ons eigenlijk alles vragen. Wij zijn een tijdje, toen we zo, zeg maar, 10 jaar bezig waren, dan kwam nog steeds de vraag van waar komt de naam Clouseau? En toen waren we dat echt een beetje beu, omdat we dat echt 200 miljoen keer hadden uitgelegd. Maar ik daarnet had een interview met twee jonge gasten, een jonge en een jong meisje, die hier lokale radio maken voor dit Rijversfestival. En die vroegen echt oprecht, en van waar komt die een naam? En daar kun je onmogelijk nog kwaad over zijn. Dat is een nieuwe generatie, of dat is eigenlijk al 3, 4 generaties verder. Dus nee, aan mij mogen ze alles vragen.
3: Je hebt gezegd, vraag het is aan je mama en je papa.
4: Nee, ik heb uitgelegd van waar de naam Clouseau komt. Jij mag dat nu aan de luisteraars uitleggen.
3: maar het is inderdaad wel ja, ik moet er ook eens over nadenken, maar het is inderdaad wel moeilijk om nog juiste vragen aan jullie te stellen. Ik vraag me dan af, als jullie nog optreden, hoe maken jullie dat voor jezelf nog altijd spannend?
4: Maar zonder enig probleem, want dat is gewoon waar wij voor leven. Dat is gewoon het leukste. Je wordt dat ook niet beu. We hebben een fantastische band gespeeld voor mensen die zeer happy zijn vanaf het moment dat je opkomt tot als je afgaat. In het beste geval, maar voorlopig lukt dat altijd. Het is geen opdracht of zo om dat spannend te houden. Het is gewoon wat wij gewoon heel graag doen. En we spelen graag elke keer alsof het onze laatste keer zou kunnen zijn. Dus ja, ik moet daar geen moeite voor doen. Ik moet daar niet over nadenken. Trouwens, ik dacht nog aan een leuke vraag die je had kunnen stellen.
3: Voilà.
4: Die jonge mensen waren hier voor geweest. Want die hadden wel hun dingen goed voorbereid natuurlijk.
3: Ik ook, hè, want dat zijn moeilijke vragen die ik stel.
4: Die jongen vroeg op een bepaald moment, vind je het nu leuker om het repertoire van je eerste paar platen te spelen dan wel nummers uit het repertoire van je laatste paar platen?
3: Maar wacht Koen, ik heb dat 2 jaar geleden aan u al gevraagd. Hè?
4: Wat heb ik geantwoord?
3: Je vindt het allebei even leuk. De nieuwe nummers die zorgen voor, ja, dat is nieuw, dat is ontdekken, dat is die tekst nog goeder en de rest is allemaal iets wat je lang doet.
4: Ik ga je nooit meer onderschatten.
3: Dank u wel. Chris, wanneer ga jij commentaar geven bij de autopilootkunsten van uw broer?
4: Ik vrees nooit, want ik geef alleen commentaar voorlopig bij de Formule 1.
3: Ja, je weet nooit waar hij eindigt, hè?
4: Jawel. Ja, ik weet waar hij eindigt. Meestal in een gracht of zo, als bij rallies. Nee. Ik heb een gezonde jaloezie op dit moment, want ik ben gestopt met racen. En niet over het rallystuk, zeker niet rally rijdt, want dat heeft mij altijd maar matig geïnteresseerd. Echt rally zou ik eigenlijk ook altijd wel eens graag gedaan hebben. Maar het circuitstuk, daar ben ik nu echt gezond jaloers op, want ik mis dat. Er is niks zo geweldig als met maar een paar liter benzine in de wagen, nieuwe banden erop, warm rijden en dan een rondje kwalificatie. Zo snel als maar enigszins mogelijk is. Dus alle tools en talent dat je hebt om de wagen te besturen, zo juist mogelijk gebruiken om de laatste tiende van een seconde te vinden dat je ervoor nog nooit gevonden hebt. Dat is echt een ongelooflijk tof gevoel. En daarna met je engineer in die data duiken en kijken waar je misschien nog een klein beetje rapper kunt. Ja, dat mis ik echt. Dat is echt... Maar goed, er is een tijd waar je ermee moet stoppen. Hè. En de mijne was 3 jaar geleden, geloof ik. 2,5 jaar geleden.
5: Stijn, dus de vraag die ik net heb gesteld was goed voorbereid. Dus, want ik wist dat ik dat aan de Chris zou vragen. Ik heb die ooit eens in de uitzending gebeld om te praten. Wat is daar nu eigenlijk zo leuk aan Formule 1? En dus dat was ook het antwoord. Die probeert mij daarvan te overtuigen hoe leuk dat is. En ik ben nog altijd niet mee. Zie toch, ik moet zijn gezicht zien.
4: Oei. Hoe is dat toch mogelijk?
5: Pas op, voor de rest zijn toffe mannen. Hè? Echt altijd tof. En ik zou graag Clouseau eens een uur interviewen. Ik heb nog wel wat vragen. Maar veel succes, mannen. Veel plezier op dat podium.
6: Dankjewel.
5: Maar dat is altijd het geval. Ik mag jullie straks trouwens aankondigen. Is er iets wat ik moet zeggen tegen het publiek dat ze nog niet weten?
4: Gas geven, moeten zeggen.
5: Ja, dat ga ik doen. Nee, we hebben iets anders in petto voor jullie. We gaan proberen een soort van wereldrecord te breken vanavond.
4: Oh! Oké. Okay.
5: Ja, dat is voor straks.
6: Ben benieuwd.
5: Okay, ik verbaas ze dus nog altijd, na zoveel jaar tijd, na zoveel keer Clouseau te hebben geïnterviewd, blijf ik ze verbazen.
0: Ja, en toch een fantastische scoop, hè, dat zij geen ventilatoren op het podium hebben, als het zo warm is. Toch?
5: Dat is waar. Geen ventilatoren op het podium. Nee, dat doen ze niet. Ze kleden zich meer en meer uit naarmate het interview het optreden vordert.
0: Nog veel plezier daar, Jan.
5: Dankjewel. Dag Stijn.
1: Dit is Joe. Live van op Rijvers.

0: de competitie helemaal naar huis. Afgetekend won ze toen. En jullie vonden dat de perfecte Duitse hit om toen mee naar België te nemen. Ein bisschen Frieda van Nicole. En toen gingen we naar de Zwitserse bergen. En in plaats van een bol kaas, een dure horloge, een vette bankrekening of een Zwitsers zakmes met alles erop en eraan, namen jullie dit mee als souvenir. DJ Bobo and There's a Party.
1: This is a party song that makes the party going on.

Ja, uit Jamaica konden we natuurlijk maar één muzikaal souvenir meenemen. En dat moest dit zijn, Bob Marley en Could You Be Loved. Dat zijn muziek nog altijd populair is, bewijst trouwens zijn verzamelalbum Legend, waar al die grote hits op staan. Dat staat sinds deze week 950 weken in de Amerikaanse albumhitlijsten. De Billboard 200. Het album kwam uit in 1984 en heeft natuurlijk niet al die jaren in die hitlijst gestaan. Maar alle weken opgeteld door de jaren heen komen ze nu dus aan 950 weken in de charts. Dat is ongeveer 18 jaar. Er is maar één ander album dat die mijlpaal ooit haalde. En dat is Dark Side of the Moon van Pink Floyd. En hop, nog een songfestivalhit die onze reis rond de wereld heeft gehaald nu. In 1973 stuurde Spanje deze band naar het songfestival. En die bestaat dus nog altijd, hè. Martin die stuurde in de app dat ze Mochedades afgelopen winter nog heeft zien optreden in Chili. Dit is Eres Tú.

zijn we bijna rond met onze reis rond de wereld. 27 bestemmingen hebben we deze zomer samen bezocht. Landen, eilanden en regio's. En mag ik jullie alvast heel erg bedanken om altijd zo enthousiast mee te zoeken in de Joe-app naar artiesten die geboren waren in het land waar we op bezoek waren. Dat maakte die reis rond de wereld ook voor mij boeiend, want jullie hebben me toch regelmatig verrast, dus dat was leuk. De ultieme hit van Hawaii die heb je nog te goed. Dat is Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You. Maar nu eerst nog de hit uit Engeland die door de douane geraakte. Depeche Mode, Just Can't Get Enough.

0: En daarmee doe ik mijn reiskantoor weer dicht voor een jaartje. Ik zou wel gewoon blijven hangen bij Joe, want ik zie nog tophits aankomende van Pink, Queen en The Scorpions. En eerst nog een nieuws van 10, dat krijg je van Emiel Wallais.
1: Goedenavond, opnieuw natuurbranden in Frankrijk. Meer details over het slachtoffer in Grobendonk en geen finale voor Antoine Snijders op de 200 meter op het EK. Er woedt opnieuw een zware bosbrand in het departement Land in Frankrijk. Daar is al meer dan 100 hectare natuur verwoest. Zo'n 350 mensen werden al geëvacueerd, dat meldt de brandweer. Eind vorige maand woedde ook al een zware brand in de regio. Toen werd er meer dan 3700 hectare natuur verwoest. Ook in de buurt van Nantes woedt een bosbrand. Daar zijn al 2000 kampeerders geëvacueerd. En ook in het noorden van Frankrijk, in Pas-de-Calais, zijn de branden in de duinen nog altijd niet onder controle. Er is meer duidelijkheid over het slachtoffer van de dodelijke brand op een camping in Grobendonk. De identificatie-eenheid van de politie identificeert het slachtoffer nu, maar het zou gaan om de eigenaar van het huisje, zegt collega Laurent Stappers.
2: Er is één eigenaar van twee van de drie uitgebrande chalets. En ik heb met zijn familie gesproken en zij gaan er eigenlijk vanuit dat het om hun familielid, hun broer gaat. Daar zijn voldoende aanwijzingen voor volgens hen. En zij zijn natuurlijk ook in spanning aan het afwachten op dat uitsluitsel of dat zo zal zijn. En morgen zal er daarom ook een autopsie worden uitgevoerd.
1: De brand brak vanmorgen uit. Twee chalets zijn volledig verwoest. Een derde raakte beschadigd. Op het EK atletiek in Birmingham heeft Antoine Snijders zich niet kunnen plaatsen voor de finale op de 200 meter. Hij werd vijfde in zijn reeks, maar werd na de race ook nog eens gedisqualificeerd. Volgens de jury week hij af van zijn baan. En op dit moment speelt Anderlecht zijn terugwedstrijd in de derde voorronde van de Europa League. Zo'n 20 minuten voor het einde staat Anderlecht 3-1 voor tegen het Griekse PAOK. Anderlecht is zo virtueel geplaatst voor de volgende ronde. En Gent speelt dan weer zijn terugwedstrijd in de derde voorronde van de Conference League. Zo'n 20 minuten voor het einde staat het 1-0 voor tegen het Zweedse Göteborg. Ook Gent is zo virtueel geplaatst voor de volgende ronde. Vanavond nog lang warm, vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer met maxima tot 37 graden. Zaterdag zonnig, al is er wel wat kans op regen en onweersbuien bij zo'n 32 graden. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog bij zo'n 25 graden.
3: Dit is Joe Summer.

0: Ploegen in Europa. Anderlecht won met 3-2 van het Griekse PAOK en stoot zo door naar de laatste voorronde van de Europa League. Daarin neemt Anderlecht het op tegen het Kazachse Kairat Almaty. En Gent heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Zweedse Göteborg, maar won de heenwedstrijd met 1-0. In de laatste voorronde neemt het op tegen Hibernian liever uit Schotland. In Merchtem, in Vlaams-Brabant, hebben ruim 200 mensen een stille mars gehouden voor Hamza. Dat is een jongen van 7 die vorige week overleed, mogelijk door kindermishandeling. Heel wat mensen waren in het wit gekleed. Ze hadden onder meer knuffels, kaarsen en bloemen mee. Er zijn 3 verdachten. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Er woedt opnieuw een zware bosbrand in het departement Landes in Frankrijk. Daar is al meer dan 100 hectare natuur verwoest. Zo'n 350 mensen werden ook al geëvacueerd. Dat meldt de brandweer. Eind vorige maand woedde ook al een zware brand in de regio. Toen werd er meer dan 3700 hectare natuur verwoest. Ook in de buurt van Nantes woedt een bosbrand. Daar zijn al 2000 kampeerders geëvacueerd. En ook in het noorden van Frankrijk, in Pas-de-Calais, zijn de branden in de duinen nog altijd niet onder controle. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer. Maximaal tot 37 graden dan. Zaterdag zonnig. Dan is er wel kans op regen en onweersbuien. Bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog bij zo'n 25 graden.
1: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Een verrassende medaille voor onze landgenote Saliha Ghis op het EK Atletiek in Birmingham. Ghis pakte zilver in het hinkstapspringen. Ze sprong 14,46 meter ver, dat is een nieuw persoonlijk record. Het goud ging naar een Italiaanse. Het is trouwens de eerste medaille in het hinkstapspringen in meer dan 15 jaar op het EK. Toen won Bolshakova brons. Ilona Masson eindigde vierde. Het is al de tweede medaille voor ons land op dit EK. En net geen medaille voor Eline Vekemans in het polstokspringen. Zij eindigde op een knappe vierde plaats. Het goud ging naar een Zwitserse. Voetbal dan. 2-2 voor onze Belgische ploegen in Europa. Anderlecht won met 3-2 van het Griekse PAOK en stoot zo door naar de laatste voorronde van de Europa League. Daarin neemt Anderlecht het op tegen het Kazachse Kairat Almaty. En Gent heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Zweedse Göteborg, maar won de heenwedstrijd met 1-0. In de laatste voorronde nemen ze het op tegen Hibernian uit Schotland. En de oorzaak van de bosbrand op de Mechelse Heide in Maasmechelen is niet duidelijk. In totaal brandde daar zo'n 1,5 hectare af. Er was sprake van verschillende brandhaarden, zegt Dimitri Opdenakker van de brandweer.
2: Het was een brand die heel hevig gewoed heeft. Het is heel droog in het bos. Het is windstil. Die brand is heel snel naar boven gegaan. En die is zelfs tot bijna in de kruinen van de